Devil Made Religion. Je kunt de productie van Daniel Logisch, die kun je volgens mij wel aan afhuurt. Want het klinkt op een bepaalde manier. En dat is denk ik toch een beetje het watermerk van de heer Logisch uit Erika. Die was er uiteraard nog niet bij toen in 1983 de LP The Legend opnumbeur. Dat gebeurde in de studio Spitsbergen in Zuidbroek. En dat was wel een spannende opname trouwens. Een mooie cd is dat geworden. Een uitstekende cd, durf ik rustig te zeggen. Met verrassende nummers erop. Onder andere ook een paar composities, teksten van Gilles Deelder. De Zoo. En wat was er nog meer van? For Real van Gilles Deelder. Maar ik draai een nummer wat denk ik wat minder bekend is van The Legend uit 1983. Can You Tell Me What Love Is?

Een liefdesliedje van Harry Musquet. Dat wat hem altijd nogal bezighoudt. De liefde en ook het verdriet in de liefde. Dat kenmerkt zijn muziek heel vaak. In later, 1983, denk ik in 1984, kwam de film De Legende van Willem van der Linden. Die kwam uit. En doorin zat het volgende nummer. Dat was eigenlijk de slotmuziek van de film. Uitstekende film. En het nummer dat is City Soldier.

En net als bij het vorige nummer, Can You Tell Me What Love Is? Ook in City Soldier was het de Muskeg Gang die het nummer uitvoerde van de LP The Legend. Een man die vorig jaar overleed, 20 augustus 2020, dat was Justin Towns Earl, de zoon van Steve Earl. Hij overleed daardoor als gevolg van te veel middelen gebruikt. En Steve Earl die maakte later een cd in 2021, simpelweg getiteld GT, Justin Towns. En dat is een nummer of een cd met allemaal nummers van zijn zoon erop. En misschien een van de meest bekende, ik weet het niet, maar ik vind een van de mooiste nummers in elk geval, dat is Harlem River Blues.

Nou, en op deze manier blijft de muziek van Justin Townes Earl blijft toch levend, al is het in de uitvoering van zijn sinfaar Steve Earle, de Harlem River Blues. Paula Cole, dat is een zangeres die al heel wat werk verzet heeft, zou je kunnen zeggen. Ook gevarieerde muziek maakt. En dat blijkt ook wel uit haar laatste cd, American Kilt. En een kilt, dat is een wanddoek, zeg maar, met allemaal verschillende lapjes. Nou, dat zit ook in haar muziek. In haar muziek zit zowel gospel in, er zit blues in, er zit jazz in. Er zit van alles eigenlijk wel wat in. En zeker ook in het volgende nummer, The Black Mountain Blues.

Mooie muziek van deze dame. Ik had er Furutiti nog niet van gehoord, moet ik eerlijk zeggen. Paula Cole van American Guild, The Black Mountain Blues. Albert Cummings, dat is een man die al wat langer bezig is. En die een cd opnam in de bekende Fame Studio in Muscle Shoals in Alabama. Dat is een studio waar volgens mij Wilson Pickett en dat soort man nog altijd opnamen. Een studio waar heel veel soul in zit, zou je kunnen zeggen. Dit is de cd Believe You 2020, Albert Cummings met Queen of Mean.

We zijn bijna aan het laatste nummer in deze aflevering van Harry's Blues. In deze jaargang van Harry's Blues. Samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in handen van Laurens Braams. Altijd in handen van Laurens Braams. Uitstekende technicus. En we besluiten met, je kunt eigenlijk maar met één nummer besluiten. Hij het moskeejaar 2021 op een gepaste manier wilt afsluiten. Dan doe je dat met de moskeegang van The Legend uit 1983. Het nummer The Legend.

0: Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
2: Ronnie Hawkins uit Fayetteville in Arkansas is 85 jaar en nog steeds actief in Canada. Hij stond aan de basis van een van de belangrijkste bands uit de geschiedenis van de rock'n'roll. Zijn begeleidingsband werd wereldberoemd als The Band. En vandaag loopt Ronnie Hawkins als een rode draad door het programma. Mary Lou.
3: Hey!

Ronnie Hawkins, Mary Lou. Chicken Check, dat is een Engelse bluesband onder leiding van gitarist Stan Webb. En de zangeres Christine Perfect ging later als Christine McVie na Fleetwood Mac. Maar ze bezorgde Chicken Check nog wel een grote hit met een cover van Etta James. Chicken Check, I'd Rather Go Blind.

Chicken Check, I'd Rather Go Blind. Ronnie Hawkins begon met zijn band The Hawks in Arkansas en toerde hoofdzakelijk door Arkansas, Oklahoma en Missouri. En hij was tevens de eigenaar van de Rockwood Club in Fayetteville. En daar traden Jerry Lee Lewis, Carl Perkins, Roy Orbison en Conway Twitty regelmatig op. Ronnie Hawkins, Who'll Stop the Rain?

Ronnie Hawkins, Who'll Stop the Rain? Robert Pettway, dat was een obscure blueszanger uit Mississippi en hij nam gedurende zijn hele carrière slechts 16 nummers op. Maar hij was wel een voorbeeld voor John Lee Hooker en Muddy Waters. En ook Jimi Hendrix ontdekte hem en nam dit nummer van Robert Pettway op. Catfish Blues.

Jimi Hendrix, Catfish Blues. Op advies van Conway Twitty verhuisde Ronnie Hawkins naar Canada, omdat daar veel meer werk was voor rock'n'roll zangers. En van zijn begeleidingsband The Hawks reisde alleen de piepjonge drummer Levon Helm mee naar Ontario. Ronnie Hawkins, Memphis, Tennessee.

Bonnie Hawkins, Memphis, Tennessee. In 1937 nam Sonny Boy Williamson het nummer als eerste op. In 1948 volgde Leroy Dallas en in 1950 Smokey Hawk. En daarna werd het nog opgenomen door Johnny Hooker, Lightnin' Hopkins, Mississippi Fred McDowell, Muddy Waters, Junior Wells en Buddy Guy, Larry Williams en The Yardbirds met Eric Clapton. En dit is de uitvoering van Johnny Winter, Good Morning Little Schoolgirl.

Johnny Winter, Good Morning Little Schoolgirl. Ronnie Hawkins had een neusje voor talentvolle gitaristen. Fred Card Jr. was de eerste gitarist van de nieuwe Hawks en Roy Buchanan werd zijn opvolger. En in 1960 kwam Robbie Robinson de band versterken als basgitarist. Ronnie Hawkins, Ain't That a Shame. You may-

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Memphis Loud van Victor Wainwright is het album van deze week. En Victor Wainwright, dat is een bluespianist uit Savannah in Georgia. En hij toert momenteel met twee bands door Amerika. Southern Hospitality en zijn eigen band, de Victor Wainwright Band and Train. Victor Wainwright, Disappear.

Victor Wainwright, Disappear. In 1961 keerde Roy Buchanan, de solo-gitarist van The Hawks, terug naar Amerika. En basgitarist Robbie Robinson werd de nieuwe leadgitarist van de band. En even later werd Rick Danko als basgitarist aangetrokken. Ronnie Hawkins, I'm in Love Again.

Ronnie Hawkins, I'm in love again. Henry St. Clair Fredericks uit New York groeide op in Springfield, Massachusetts. Hij heeft een prachtige naam die hij desondanks inruilde voor een artiestennaam. Taj Mahal, Leaving Trunk.

Taj Mahal, Leaving Trunk. Ronnie Hawkins bleef bouwen aan een topband. Eind 1961 werd Richard Manuel de pianist van de Hawks. En in 1963 werd Garth Hudson eraan toegevoegd als organist en saxofonist. Vier Canadezen uit Ontario en de Amerikaanse drummer Levon Helm uit Arkansas zouden geschiedenis schrijven als The Band. Ronnie Hawkins, Dream Lover.

Ronnie Hawkins, Dream Lover. Het is een single van John Lee Hooker uit 1951, toen nog met gitarist Eddie Kirkland. Later verschenen er covers van John Hammond, Buddy Guy, Junior Wells, Jack Bruce en Gary Moore. Maar in 1989 nam John Lee Hooker het nummer opnieuw op voor zijn album The Healer, en dit keer samen met zangeres Bonnie Raitt. I'm in the Mood.

John Lee Hooker en Bonnie Raitt, I'm in the Mood. In 1964 gingen de Hawks op eigen benen verder als The Band. Ronnie Hawkins had toen de jonge gitarist Pat Travers al ontdekt in een nachtclub in Ontario. En hij volgde Robbie Robertson op en werd in de jaren 70 een stergitarist in de hard rock scene. Ronnie Hawkins, Bo Diddley.

Ronnie Hawkins, Bo Diddley. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Björn Brouwer deed de techniek en Henry Knecht coördineerde de playlist. Lou Price uit Chicago was ooit de leadzanger van The Temptations als opvolger van Dennis Edwards en later werd hij de leadzanger van The Drifters. In 1991 verscheen zijn eerste soloalbum, Lou Price, Livin' a Lie.

0: van de Swamps in Louisiana tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Mooi luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Een uur lang muziek die jij niet zoveel op de radio hoort. Blues en Americana. En vandaag deels u de zachtdeur Johan Derksen. Johan, welkom in de uitzending.
2: Ik vind het erg leuk, Albert.
1: Nou, als kenner van Harry Musquet, als jeugdvriend van Harry Musquet in deze periode, is het denk ik een beetje voor de hand liggend zelfs om jou als gast in de uitzending te vragen. Want je hebt hem al heel lang gekend, hè?
2: Ja, van een jaar of 15, hè, toen ik hier kwam wonen. Ik ben hem ooit tegengekomen in de platenzaak van Lampen. En daar zat hij met LP's onder zijn arm van John Lee Hooker en Howlin' Wolf. En daar had ik nog nooit van gehoord. Mm-hmm. Want ik was midden in de Mercy Beat-periode. En toen weet ik nog wel dat ik iets heel doms tegen hem zei. Want dan keek ik op die platen en toen zei ik... Ja, Harry, maar die jongens die coveren die nummers van die Mercy Beat-bands. Maar dat was dus omgekeerd.
1: Net andersom, ja. Ja. Nou, mooi dat je er bent, Johan, want je hebt een uitermate druk bestaan. Want het eerste nummer wat we draaien, dat is van een nieuwe LP, een dubbel LP. Dubbel, ja, het is een LP, hè?
2: Ja, we hebben en een CD en een LP. Ja. Alleen op de CD kun je meer nummers kwijt. Dus de hele lange nummers hebben we op de LP over moeten slaan.
1: Grollo Blues, dat is de naam van de nieuwe LP en door van Low Country Blues.

0: Low Country Blues. Cube in the Blizzards live. Het nummer kwam uit in 2009 van de CD Cats Lost. Maar nou op de nieuwe dubbel LP en op de CD Grollo Blues. Die heb jij samengesteld, Johan?
1: Nou, niet echt. Maar Ed Rozen, dat was de geluidsman uit Emmen, die de laatste jaren altijd het geluid deed, die had nog een hele hoop nummers liggen, want die liet op de tafel alles binnenlopen en dat nam hij dan op. En die kwam een keer bij me en die zegt, er zit echt topmateriaal bij. En toen hebben we met Jan Lagendijk van de stichting Cube in the Blizzards beslist om daar een plaat van te maken. Omdat we eerst bezig waren met opnames van Henkie Lanting uit de Amer. Mm-hmm. Maar die waren in vergelijking bij deze opnames veel slechter. Dus toen zijn we eigenlijk overgeschakeld naar een ander project. En Ed heeft het helemaal opnieuw bewerkt. En het klinkt nu heel aardig. Het viel me erg mee als ik het nu hoorde.
0: Mooi. Hij is uit, hè, ondertussen.
1: De CD is er inmiddels en de LP die komt binnenkort.
0: Oké. Nou, dat is wat Harry Musquet betreft. Nou, wat Harry Musquet betreft. Welke rol speelt Harry Musquet 10 jaar na zijn dood nog in jouw leven eigenlijk?
1: Nou ja, je wordt, als je in Grollo woont, word je er iedere dag mee geconfronteerd. Want als ik mijn huis uitkom en de hond uitlaat, dan loop ik meteen door het Harry Musquet-pad. En bij John Hofsteen staat dat, dat beeld. En ja, we hebben maar één museum, dat is het Harry Musquet Museum. Dus in Grollo heb je nooit tekort aan Harry Musquet.
0: Maar in, verder in jouw leven, ja, in jouw hart, dat klinkt dan heel zwaar, maar...
1: Ja, nee, maar Harry verdwijnt natuurlijk nooit, want Rudy Leukveld, dat is een vriend van mij en dat is ook iemand dicht uit de relatiekring van Harry. En wij zijn nog zo'n beetje van hier, van het groepje uit Assen, de enige loopjongens van Harry, wat we altijd waren, die nog in leven zijn. Dus ja, wij gaan nog wel eens even naar het graf en Rudy maakt het ook nog wel eens schoon en zo, ja. Want er wil nog wat... Mensen willen wel eens wat achterlaten. Maar ja, het verbaast me dat Harry wel een beetje geïdealiseerd wordt. Kijk, Harry was Harry en dat was een goede vriend. Maar Harry had ook kuren en die kon ook een hele lastige man zijn. Maar dat zijn alle fans die zijn dat vergeten. Harry is heilig verklaard. Uh-huh. En als je zegt, ja, maar ik heb hem ook zo leren kennen, dan... bij een geweldig klootzak, want daar klopt niks van. En je moet wel realist blijven. Hè? Het is niet dat geneuzel van niets dan goeds over de doden. Hè? Van, we hebben Harry een jaar of 50 meegemaakt, dus we mogen wel zeggen dat we hem kennen.
0: En die had verschillende kanten, laat dat duidelijk zijn. Ook in dit programma wat ik 20 jaar met hem gemaakt heb. En hele goede herinneringen aan trouwens.
1: Hij ook hoor.
0: Ja.
1: Ja, hij vond het altijd het belangrijkste van het programma dat hij dan via RTV Drenthe in de ziektewet zat. Zei hij altijd.
0: Maar hij vond het ook leuk om te maken.
1: Hij vond het ook heel leuk om te maken. Precies. Ja.
0: Dat vind jij ook, want muziek is in jouw leven denk ik heel belangrijk, veel belangrijker dan voetbal.
1: Ja, maar het is mijn tegengif tegen voetbal, okay. Weet je wel. Met voetbal verdien ik de kost, want al wat jij weet, met muziek kun je nauwelijks de kost verdienen. Mm-hmm. En ik heb een hobby, muziek. En John de Mol betaalt mijn hobby.
0: Mm-hmm. Ik heb jou gevraagd om een aantal nummers uit te zoeken die bij dit programma passen, die bij jou passen, die bij Harry Musquet passen. En de eerste waar jij mee aankomt is Dion.
1: Ja, Dion. Harry had heel gek. Die had LP's, oude LP's van Dion. Die vond hij heel goed. En dan ga ik die dingen ook beluisteren. En zo ben ik een Dion-liefhebber geworden. En zelfs zo erg dat ik hem een keer in Amerika opgezocht heb. En toen kwam ik in een gekkenhuis in Texas met allemaal auto's buiten met Jesus-stickers erop. Want Dion was inmiddels bij de Heer en maakte alleen gospelmuziek en ik moest hem altijd kopen bij de Bijbelshop. Maar die man die had een prachtig levensverhaal, die had die hits. En hij was op zijn 20ste was hij aan de alcohol in een kliniek en op zijn 21ste weer in een kliniek, maar nu voor de heroïne. En toen heeft hij een nummer gemaakt hoe hij uit die ellende gekomen is. En dat is Your Own Backyard. Dat staat op een album wat eerst eigenlijk alleen in Engeland uitgebracht is. Het is geproduceerd door Phil Spector. Want die kenden elkaar uit de Bronx. En Spector wilde per se een album met hem maken. En Dion vertelde mij, hij kwam net uit de inrichting voor de heroïneverslaving. Toen moest hij naar een studio in Los Angeles. waar Phil Spector zat. Hij zegt, en ik kwam daar binnen, 5 drummers, 20 blazers, 7 gitaristen. Hij zegt, en allemaal zo stoomd als een aap. Hij zegt, en dan kwam ik binnen, helemaal nuchter en sober. En sommige nummers, zegt hij, moest hij dus vertragen, omdat de band zo stoomd was dat ze langzamer gingen spelen. Toen moest hij teksten gaan herhalen om met de band in evenwicht te blijven.
0: Dion DeMucci met Your Own Backyard.

0: Klein Italiaantje, dat is het. Dion DeMucci, Your Own Backyard uit 1974 van de LP Born to Be With You. Was het inderdaad een klein mannetje? Of,
1: Ja, zoiets als ik, dus zo'n middelmaat. Hè. Maar het was zo'n klein vlijtig jongetje. Hè, die heel veel gedaan heeft en hij liep een beetje zijn tijd vooruit. Want hij was singer-songwriter toen dat nog niet in was. Hij begon met blues toen dat nog niet in was. En hij heeft het wel altijd volgehouden. En hij is nu over de 80 en hij is nog steeds actief.
0: Ja, dus je kunt zien van dat een leven zoals hij dat geleid heeft, dat dat nog tot hoge leeftijd kan leiden.
1: Nou ja, met de voetballers die ik meegemaakt heb, die het nets leven en niet dronken en niet rookten en niet vreemd gingen, die waren allemaal het eerste doodalbum. Dus ik hoop dat ik 110 word.
0: Ja. Sherry Redwine, dat is de volgende keus van hoe? Van Luther Allison. Ik denk niet verwonderlijk, want Harry had ook wat met Luther Allison.
1: Ja, maar die heb ik niet via Harry. Want ik heb natuurlijk die hele club uit Chicago, wat er allemaal vandaan gekomen is. Maar dan vond ik Luther Allison eigenlijk wel altijd de lekkerste. Want die had zo'n lekkere power. En de man is ooit... moest hij optreden in Parijs en is hij 20 jaar blijven wonen. Ja. Dat is een beetje lang, hè? En Roel Spanjers, die nou bij mijn theatershow De Pianist is, die zat toen in Parijs bij hem in de band. En die vertelt dan wel eens die verhalen. Luther Allison was een man van de klok. En als iemand te laat was, dan zei hij tegen de bus, rijden. Hij zegt, en het was zo lullig, we stonden aan Parijs met die bus, moesten om 8 uur 's ochtends weg, ergens naar Oost-Duitsland. Hij zegt, en het is 8 uur en... Aan het eind van de straat komt de gitarist met zijn koffer aanlopen. En Luther zegt, 8 uur is 8 uur rijden. En die reed zo langs die gitarist. En die zegt, hij zorgt maar dat hij in Oost-Duitsland komt. Ja, merkwaardige man.
0: Ja, dat kun je wel zeggen. Ja. Ja. Het nummer dat jij uitgekozen hebt... Nog een speciale aanleiding? Of?
1: Nee, dat vind ik gewoon een heel lekker bluesnummer. Kijk, die bluesnummers, die slow blues, die zijn haast allemaal hetzelfde. Maar dit is Luther Allison ten voeten uit. Het was gewoon vooral een goede live artiest.
0: Cherry Redwine.

0: Cherry Red Wine, Luther Allison. En er zit inderdaad heel veel power in, met name in het gitaarwerk van Luther Allison. Van de LP Blue Streak in 1994. David Clayton Thomas is wat anders.
1: Ja, maar dat was een held voor Harry. En zelfs zo erg dat Harry een periode heeft gehad dat hij David Clayton Thomas imiteerde. Hij ging zijn stem vervormen, helemaal klinken als David Clayton Thomas in de periode van, hoe heet het?
0: Blood, Sweat and Tears?
1: Ja, in de periode van Blood, Sweat and Tears. Maar dat album van Harry, ik weet niet welk album er was. Dat is net een album van Blood, Sweat and Tears. En als Harry dan wat gedronken had, en dan zaten we bij de Witte Bal, en dan werd Blood, Sweat and Tears opgezet. En dan zei Harry altijd van dat David Clayton Thomas hem nadeed. Dat vonden wij wel vermakelijk in die tijd, ja.
0: Hij heeft trouwens ook een tijd gehad van dat hij net zong als Tim Hardin.
1: Ja, heeft hij ook gehad. Die heeft nog eens bij hem gelogeerd. Ik kan me dat herinneren. Dat is de enige man die ik in bed heb zien liggen met zijn winterjas aan. En wij zaten gewoon in de kamer en wat te drinken en zo. En plotseling was hij weg van die slaapkamer waar hij lag. En we hebben hem nooit meer teruggezien. We hebben jaren later het bericht gelezen dat hij dood was. En Harry had het ook met Rare Earth.
0: Oké. Okay.
1: Ja, daar heeft hij ook nummers die precies op Rare Earth lijken. Daar had hij het ook mee.
0: Ja, wel grappig om dat soort invloeden te merken in zijn werk. Hè? David Clayton Thomas van de CD Blue Plate Special. Ja, wel een prachtig nummer, hè?
1: Ja, Drown
0: in My Own Tears. Ja.
1: Veel gecoverd, maar hij doet dat ook weer goed. Hè? Dit is van een solo album toen hij al weg was bij Blood, Sweat and Tears.

0: David Clayton Thomas, Drown in My Own Tears. Ik weet niet of dat is, want ik hoor de stem van Ray Charles er ook gewoon doorheen.
1: Ja, maar die blijf je horen. Hè? Want dat is het originele en dat zit zo in je hoofd.
0: Ja, ja.
1: En je hebt heel veel mensen. Kijk, als mensen het coveren en je hoort Ray Charles een beetje, dan is het goed. Maar er zijn ook jongens die zich geweldig vertillen aan zo'n nummer. En dat ik dan denk, ja, dat nummer moet jij eigenlijk niet zingen. Hè? Dan moeten ze ook tegen hem zeggen, dat moet je niet doen.
0: Maar hij kan het wel.
1: Hij kan het wel, ja.
0: Harry's Blues, daar luister je naar. Elke zondag om tussen 6 en 7 en op donderdag om tussen 10 en 11. Drie keer is scheepsrecht, drie uitvoeringen van één en hetzelfde nummer. En daarvoor een keuze van de Nee CD, dubbel LP van Cube in the Blizzard. De CD Grollo Blues. Een nummer wat Harry Musquet zingt samen met Erwin Java op gitaar. The Mean Black Snake.
2: Over de weer een Johnny Hooker, alleen met de gitaar. It's a mean black snake.

0: de Mean Black Snake van Cube and the Blisters, oftewel Harry Musquet, met begeleiding van Erwin Java op gitaar. En dat is van de nieuwe CD Grollo Blues. Hoe heb je de nummers geselecteerd eigenlijk, Johan, op die nieuwe CD?
1: Nou ja, een beetje afwisseling en logisch, maar je moet ook met de lengte rekening houden, want je kunt maar zoveel minuten kwijt. Dus het was een beetje puzzelen dat er zoveel mogelijk nummers op konden. En er waren ook nummers die waren gewoon niet zo goed gezongen. En ik vind dat moet je Harry niet aandoen om dat nog eens een keer uit te brengen.
0: Het origineel van Mean Black Snake, wat Harry al vertelde, dat is van John Lee Hooker. Uit 1959 is het al, van de LP The Country Blues of John Lee Hooker. En dan kreeg je een versie die, dat is het origineel, en dan merk je dat de versie van Harry Musquet qua tekst in elk geval er nogal van afwijkt.

0: Black snake, he won't bother me no more.
1: Black Snake van John Lee Hooker, u denkt die 150. Toch blijft Harry wel qua sfeer wel in die buurt, hè?
2: Jawel, hij voelde de blues heel goed aan. En daardoor was hij ook geloofwaardig. Want de echte bluesliefhebbers, die namen hem serieus als bluesartiest. Omdat hij het gewoon helemaal uit zijn hart liet komen. Ja. En ik moet zeggen, van ik heb al die oude meuk ook staan. Ik luister er nog zelden naar, want ik betrap me erop dat ik me met John Lee Hooker, die nummers uit de 50e jaren, een beetje ga zitten vervelen. En dan kies ik toch voor de versie van Harry. Dat vind ik toch wat moderner, wat energieker. Mm-hmm. Want het is natuurlijk vrij monotoon gezongen, hè, door John Lee Hooker.
1: Een beetje kampvuurmuziek, hè?
2: Ja, maar ik kan me niet voorstellen dat zo'n hele juke joint waar hij dan zat te zingen, dat hij dan uit zijn dak ging.
1: Ik denk dat dit op een festival op een hem is. De American Folk Blues Festival.
2: Ja, ja, ja.
1: Dat was een wat andere sfeer.
2: Ja, ja, ja.
1: De Juke Joint, dat was natuurlijk toch gewoon plezier.
2: En dat was ook een zwart publiek in de Juke Joint. En ik merk de laatste tijd in Amerika dat bij bluesconcerten dat vooral de blanke middenklasse er zit. Het is geen zwarte muziek meer. Dat is de rap en de hiphop en zo geworden.
1: Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, en dan, ik was ooit met Daniel Lewis in een juke joint in de buurt van Oxford in Mississippi. Hoe later op de avond van gezelliger het werd en hoe stampender het werd, zeg maar.
2: Ja.
1: Dat is een andere sfeer. Dat was een uitsluitend zwart publiek wat er kwam. Daar speelde Robert Lee Burnside toen het
2: oh ja.
1: Nou, dat is toch wel een beleving, moet ik zeggen.
2: Ja, dat denk ik ook wel. Ik ben nooit in die echte juke joints geweest, omdat die meestal in wijken liggen. Als je s'avonds naar huis wil, dan moet je meteen rennen voor je leven, hè?
1: Nou, dit was in the middle of nowhere, man. Dit was echt, gewoon in een klein dorp. Dat zou hier in Wezep kunnen wezen. Het
2: zou een Grollo kunnen zijn.
1: Nou ja, was iets te groot, denk ik, maar goed. De derde versie van The Mean Black Snake, dat is het nummer van Appleknocker's Flophouse in 1969. Toen had Harry dus de blues al ontdekt in de winkel van Lampen, al een tijdje terug, denk ik.
2: Ja.
1: Was dat de keus van Harry? Was het Harry's keus van dat Cube in the Blizzard Blues ging zingen?
2: Dat denk ik wel, ja. Want die andere jongens die kwamen niet zo uit de blues. Dat waren toch een beetje de jongens die opgegroeid waren met Shadows muziek en met Radio Luxemburg. En Harry heeft natuurlijk dat Amerikaanse radiostation uit Duitsland, The Voice of America, ontdekt. En die liep dus heel erg voor qua kennis op iedereen, zeker op mij, maar toen ook op die jongens uit het bandje. En kijk, ik heb Cube in the Blizzard nog ooit zien spelen in de beginperiode, dat ze Misery deden van de Beatles en dan Ilko tweede stem. En, maar daar was Harry heel snel klaar mee. Die wilde naar die blues toe. Nou. En dat was een hele goede keus, achteraf gezien.
1: Dit is die keus van Harry Musquet. De blues van John Lee Hooker in de uitvoering van Cube in the Blizzard, The Black Snake.

0: drie versies van de Mean Black Snake. En de laatste die was van QB and the Blisters uit 1969. De eerste van QB and the Blisters van de nieuwe LP Grolle Blues. En de middel, dat was John Lee Hooker uit 1969. Maar we gaan nu weer naar andere muziek. Johan Derksen, te gast hier in Harry's Blues. Heel fijn dat je bent, Johan, in jouw drukke bezigheden, dat allemaal nog lukte. Want ook je maakt nog heel veel radio natuurlijk, hè?
1: 5 uur, ja, in de week. Er zijn een hoop plaatjes. En ik heb dan dat eigen station. Dat is 24 uur per dag, 7 dagen de week. Dus dat moet je dan digitaal inladen. Ik heb wat op mijn hals gehaald. Hè. Nou. Ik ben er enthousiast aan begonnen. Maar je werkt je echt de pleuris, hè? Maar ik ben te eigenwijs om het niet te doen, hoor. Want iedereen lag zich dood. Die gekke radiostation in de tuin. Maar ja, dan zou ik het volhouden ook.
0: Zo is maar net.
1: Ja.
0: Zo was hij als voetballer ook. Er kwam niemand, ja, jou ja. kwam niemand voorbij.
1: Nee, niet zo goed. Maar wel heel, heel goed mijn best doen.
0: Matt Anderson, dat is jouw volgende keus.
1: Ja, nou ja, het wemelt werkelijk van de singer-songwriters. Hè. En je krijgt ook vaak cd's in handen. Dan denk ik, ja, waarom heeft die man een plaatje opgenomen? Want die zingt als de buurman. Hè. En Matt Anderson vind ik daarop een uitzondering. Dat is een Canadees en ik heb hem 14 dagen over de vloer gehad. Want ja, die jongens verdienen niet zoveel. En die moesten nog 14 dagen toeren in Nederland en Duitsland. En toen vroeg die manager van, heb jij een mogelijkheid om hem 14 dagen in huis te hebben? En ik woonde in Oudewater heel groot, dus dat was geen probleem. Maar dat was wel een avontuur, want Matt hield de Canadese tijden aan. Als ik dan 's ochtends, toen was ik nog hoofdredacteur van VI. Dan ging ik naar mijn werk om een uur of 8:30. En dat was al het licht nog aan. Hè? Dus dan denk ik, goh, Matt heeft vergeten om het licht uit te doen. En dan ging ik naar boven, want ik woonde in 2 huizen. En ik had het bovenste huis zat hij. En dan zat hij in die, met dat massale lijf in de onderbroek op de bank, nog steeds kip lekker. En dan was hij net van plan om naar bed te gaan. Maar dan zat hij te skypen en te mailen met Canada. En hij deed dus net toen hij in Nederland was, of hij in Canada was. En dan smiddags om 4:30 kwam hij zijn bed uit. En dan hoorden we de douche. En dan stapte hij in zo'n kleine huurauto. En dan reed hij weer naar een optreden. Hele merkwaardige man.
0: Ja, dacht hij waarschijnlijk, dan heb ik ook geen last van de jetlag.
1: Nee, dat heeft hij omzeild. Maar hij had dan een heel klein autootje gehuurd op Schiphol. Waar hij nauwelijks in paste, weet je wel, met dat grote lijf. En ik zeg, weet je wel, 's ochtends kwam ik hem tegen. En met, waar gaat de reis vandaag heen? Naar Berlijn, zei hij. En dan fluitend reed hij naar Berlijn en ook weer terug naar Oudewater.
0: Ja, afstanden zijn in Canada.
1: Hij zei, in Canada heb ik af en toe, dan moet ik 16 uur rijden.
0: Precies, ja.
1: Hij lacht om die afstanden van ons.
0: Afstanden zijn in Canada.
1: Hij zei, in Canada heb ik af en toe, dan moet ik 16 uur rijden.
0: Precies, ja.
1: Hij lacht om die afstanden van ons.
0: Matt Anderson, Broken Man.

0: Een hele breekbare muziek eigenlijk van zo'n massieve man. Ja?
1: Ja, het is een kolossale man. Hij had bij mij in de keuken had ik van die gispenstoelen met die armleuningen, maar daar kon hij niet tussen. Dat soort problemen heb je met die man. Hè?
0: Ja, mooie stemmen en mooie muziek. Met Anderson van de CD Something in Between in 2013. We kunnen het over QB hebben, we kunnen het over Harry Musquet hebben, we kunnen het over muziek hebben. Muzikaal, hoe herinner jij Harry muzikaal?
1: Nou, Harry had van die periodes dat hij helemaal gek was van een bepaalde artiest. En dan was het helemaal alles, dan draaide hij de hele dag die artiest. En dat kon een week later weer totaal anders zijn. Dan had hij weer iets anders ontdekt. Maar het leuke aan Harry was, het was een soort wandelende encyclopedie. Want je noemde maar een naam en hij wist wat voor schoenmaat hij had. Weet je wel, dat soort rare details. Nu had hij voor de rest overdags ook niet veel anders te doen dan van alles te lezen en van alles te luisteren. En het leuke aan Harry was ook dat hij altijd koketteerde dat hij niet van popmuziek hield. Hij zei altijd, ik hou niet van liedjes. Er is er maar één die mooie liedjes maakt, dat is Elton John, maar ik zing geen liedjes. En hij was dan van de klassieke muziek. En als er dan iemand kwam om hem te interviewen, dan zette hij heen schijnheilig zo'n klassieke plaat op. En dan kwam zo'n vent binnen en zei, ja, ik luister alleen maar naar klassieke muziek. Hij luisterde nooit naar klassieke muziek, kan ik je vertellen. Ja, dat was het leuke aan Harry.
0: Ja. Music Making Machine, dat is de volgende op jouw lijstje. Ik weet niet of het een liedje is. Maar...
1: Ja, maar dat is wel leuk. Harry en ik belanden altijd toen we nog doorzakten in die tijden. Dat is al lang geleden. En dan gingen alle cafés dicht. En dan kwamen we terecht bij Café de Grotte, de single passage van Sjoerd Brouwer. En daar stond een vrijgezelle jongen achter de bar. Lammert heette die. Want Sjoerd zat aan de bar mee te drinken. En Lammert, die had een hele goede muzieksmaak. Lammert had al voordat wij ooit van hem gehoord hadden LP's van Merle Haggard bij zich. Okie from Muskoki vond Harry ook heel mooi. Terwijl het een hele rechtse man was. Maar Harry vond het fantastisch. En die had ook de Kate Brothers. Dat was een tweelingbroer uit Arkansas. En die hadden een geweldige band. Die zijn nooit doorgebroken of zo. En ze hadden wat dommige hoofden. En Harry noemde ze dan ook altijd de gebroeders van de kerkhof. Hé, Lammert, joh, zet even de gebroeders van de kerkhof op. En dan kwamen de Kate Brothers. En zo leerde ik het hele oeuvre van de Kate Brothers kennen.
0: Music Making Machine.

0: Music Making Machine van de Kate Brothers in 2009. En dat betekent dat we alweer bijna aan het eind van het programma bent. Van deze uitzending. Techniek in hand van Miralda Smit. Samenstelling, ja, Johan Derksen. Dus het laatste nummer, dat is ook van jouw keuze, Johan. Want...
1: De band, ja. Ja. Wij waren helemaal gek in die periode hier in Assen van de band. Iets beters hebben we nog nooit gehoord. En ik weet nog wel dat alleen Herman Brood, die is naar de band geweest in Carré. Daar schijnen ze een keer opgetreden te hebben. En die kwam helemaal verrukt terug. Ik heb de band gezien en zoiets hebben we nog nooit eerder gezien. En we wilden er ook allemaal uitzien als de band destijds. Dus wat deden we? Snorren laten staan, bakkenbaarden. En ik ben de enige nog die sinds de band een snor heeft. Dat is nu heel gedateerd. Maar Harry... Die heeft niet zo'n haargroei. Die snor wou niet groeien. Maar Harry kocht zo'n zwart hoedje. Want die jongens van de band hadden van die hoedjes op. En daar liep hij echt mee verschut. Totdat Rudy Leuk van de keer zei... Hé hey Harry, joh, studeer je voor Malle Pietje? En toen heeft hij dat hoedje weggegooid en nooit meer opgehad. Maar ja, de band, dat waren echt voorbeelden. Hè? Dat was geweldig. En dat is ook tijdloze muziek. Dat was eigenlijk de ultieme Americana toen al.
0: Ja, ja. The night they drove all Dixie down. Bedankt, Johan.
1: Graag gedaan.

0: Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Luther Allison was in 1996 de populairste bluesartiest in Amerika. Hij won dat jaar 5 W.C. Handy Awards. En dat is de belangrijkste bluesprijs in Amerika. Dit komt van het album Love Me Mama, Luther Allison. The Sky Is Crying.

Luther Allison, The Sky is Crying. Billy Walker, die komt uit Rawls in Texas en hij speelde nog met Hank Williams, Elvis Presley en Buddy Holly en hij deelde een huis in Nashville met Willie Nelson. En op een goede avond schreef Willie Nelson een nummer dat door huisgenoot Billy Walker de volgende dag meteen werd opgenomen. Later verschenen er tientallen covers, maar dit is het origineel. Billy Walker, Funny How Time Slips Away.

Billy Walker, Funny How Time Slips Away. Ted Benoit, dat is een bluesgitarist uit Louisiana. De man is een begrip in Amerika, maar hij heeft nog nooit in Nederland opgetreden. Dit komt van zijn album Nice and Warm. En het is een oude hit van Screaming Jay Hawkins. Ted Benoit, I Put a Spell on You.

Benoit, I Put a Spell on You. Het volgende nummer is de enige nummer 1 hit in Amerika van Farron Young. En dat leverde hem zoveel geld op dat hij een vliegtuig kocht, omdat het toeren in een bus door Amerika hem tegenstond. Farron Young, Hello Walls.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Reissues van Nick Lowe is het album van deze week. En het is een soort verzamelalbum. En daar staan nummers op van albums die hij tussen 1982 en 1990 maakte. En Nick Lowe, dat is een Britse rockartiest die begon in de band van zijn schoolvriend Brinsley Swartz. En in 1975 werd hij basgitarist van de formatie Rockpile met gitarist Dave Edmunds. Nick Lowe, Rainin' Rainin'.

Nick Lowe, Rainin' Rainin'. Wanda Jackson uit Oklahoma begon als countryzangeres, maar in 1960 had ze plotseling een rock'n'roll hit met het nummer Let's Have a Party. En toen was ze een rock'n'roll zangeres. In de jaren 70 ging ze op de religieuze tour, maar in de jaren 80 keerde ze terug naar de rock'n'roll. Dit is een eigen compositie en het werd een top 10 hit in Amerika. Wanda Jackson, Right or Wrong.

Wanda Jackson, Right or Wrong. Leslie West uit New York werd groot als gitarist bij zijn formatie Mountain. Op zijn soloalbum Still Climbing coverde hij een soulhit van Percy Sledge en met gastgitarist Johnny Lang maakte hij daar een bluesnummer van. Leslie West, When a Man Loves a Woman.

Leslie West en Johnny Lang, When a Man Loves a Woman. De wat oudere luisteraars die kennen ongetwijfeld het melige nummer Spiegelbeeld van Willeke Alberti. Nou, dat was een cover van George Jones. En hij stond er 7 weken mee op nummer 1 in de Amerikaanse hitparade. En er zit wel een aardig verhaal aan vast. Want 2 onbekende rockabilly-zangers, een zekere Carl Ballou en Tommy Blake, die schreven het nummer, maar verkochten het voor $100 aan George Jones. En hij verdiende er een fortuin mee. George Jones, Tender Years.

George Jones, Tender Years. Toen Etta James haar album How Strong Is A Woman maakte, kwam ze een nummer tekort. En bij de platenmaatschappij lag al jaren een nummer van haar op de plank. En om de een of andere reden was dat nummer nooit gebruikt. Onbegrijpelijk trouwens, want het is een prachtig nummer. Etta James, Every Little Bit Hurts.

James, Every Little Bit Hurts. Webb Pierce, dat was een flamboyante man. Hij was de eerste Amerikaanse zanger met een zwembad in de tuin in de vorm van een gitaar. Niet dat het relevant is, maar het geeft wel aan wat voor man het was. En hij liep altijd in clowneske, felgekleurde kostuums en cowboylaarzen in dezelfde kleur. En hij nam alleen nummers van anderen op als hij zijn eigen naam bij de componisten mocht zetten. Dit nummer werd bijvoorbeeld geschreven door Douglas Glenn Tupp, de neef van de beroemde Ernest Tupp. Maar op de plaat staat de naam van Webb Pierce bij de componisten. Webb Pierce, Sweet Lips. Yeah.

Pierce, Sweet Lips. Ik heb hier een opname uit 1970 van QB and the Blizzards. Het nummer werd geschreven door pianist Helmich van de Vecht, gitarist Ilko Gelling en Harm Skee. En de band klonk in die periode als een rockband. QB and the Blizzards, Evil Woman.

Huey and the Blizzards en Evil Woman. Patsy Cline had een nummer 1 hit in Amerika met I Fall to Pieces, maar de opvolger werd een nog groter succes, al bleef het nummer op 2 in de Amerikaanse hitparade steken, want Jimmy Dean met Big Bad John bleef op 1 staan, maar het betekende wel haar doorbraak in Europa. Het werd bijvoorbeeld een hele grote hit in Engeland. Patsy Cline, Crazy.

0: Patsy Cline en Crazy. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Martin Fuller deed de techniek en Jan Damme coördineerde vandaag de playlist. We besluiten met Bill Medley, dat is de helft van de Righteous Brothers, maar de man is ook een uitstekende blueszanger. Dit komt van zijn album Dedicated to the Blues. Bill Medley, I Just Want to Make Love to You.
1: Well,

0: 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. Tales from the Heart. Presentatie Harry Musquet.
2: Al deze mensen hebben nog nooit een limo gehad naar Schiphol. En dat zal deze keer ook niet gebeuren. Ik zei, als jij denkt dat wij zo met ons geld omgaan, dat wij managers met een limousine naar het Schiphol brengen, dan heb je het verkeerd.
3: Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin als Harry

0: Misschien met zijn gast op pad giet en met te praten over zaken die eerst van binnen raakt. Een van de bekendste podia in Nederland is dat van Muziekcentrum Vredenburg in Utrecht. En Anneke van Dijk is een van de mensen die door de programmering duurt. Ze stiet meestentijds buiten de schijnwerpers. En daarom richt Harry Muske vandaag zijn microfoon op haar.
1: Wij lopen in Vredenburg met Anneke van Dijk. Anneke heeft zo straks even uitgelegd wat ze precies is. Maar het was zo'n lange titel dat ik eigenlijk maar denk dat de hoofdprogramma aan de lichte kant wel een goede benaming is, of niet?
2: Nee, dat is niet goed, Harry.
1: Is dat niet helemaal goed? Nou, corrigeer mij daarin.
2: Nou, ik ben verantwoordelijk voor, en ik vind het vreselijk dat dat twee keer ontkennend is, maar voor de niet-klassieke en niet-westerse muziek bij Vredenburg moet je hier. En ik doe de Nacht van de Poëzie en nog een aantal andere aardige projecten, waaronder het Festival van het Nederlandse Lied, dus in de wandeling, Smartlappen Festival. Nou, dat is het ongeveer. En daar kan ik mijn dagen meer dan mee vullen.
1: Waar horen we op dit moment aan, Anneke?
2: Nou, dit is denk ik het koortje van, denk ik, want ik weet het niet, van Frans Bauer.
1: Dat is heel wat,
2: of een support act.
1: Dat is heel wat anders als de Nacht van de Poëzie en de Blues Estafette.
2: Ja, dat is sowieso. Maar het is, weet je, aanvankelijk deden wij deze dingen nooit, hè? En intussen doen wij alle Rob de Nijs en Frans Bauers, Benny Jolings, BZN. En er zijn enorme hoeveelheden publiek voor. Dus, ja. En ik ga ook, hoewel het dus absoluut niet mijn muziek is, ga ik af en toe wel eens even kijken. En dan zie je iedereen toch zitten stralen van genoegen. Dus ik vind het eigenlijk wel heel leuk dat we dat de laatste jaren ook in vrij uitgebreide mate ook doen.
1: Hoe komt iemand van de eilanden? Want daar kom jij toch oorspronkelijk vandaan, uit Friesland.
2: Nou, dan, uit Friesland. En daarna geïmporteerd naar de Schelling.
1: Ja, en dan?
2: En toen naar Groningen.
1: Dan naar Groningen.
2: En toen, vanaf dat moment is het zo goed met me gegaan.
1: Maar jij bent ook, samen met Peter, hebben jullie de Oosterpoort bestuurd vanaf het begin af, dacht ik.
2: Nou, ik vind dat zo grappig hoe jij dat allemaal zegt. Ja. Maar het ligt een tikkie genuanceerd.
1: Ja, nou ja,
2: het ligt
1: goed,
2: een tikkie genuanceerd.
1: Dat is wat ik weet, dus jij mag mij corrigeren.
2: Nee, maar Peter, wacht even. Ik zat eerst bij Culturele Zaken in Groningen, gewoon als secretaresse. En toen zei Tom Post, de directeur van de Oosterpoort, als jij ooit nog eens wat anders wilt, dan moet je het maar zeggen. Nou, op een dag dacht ik, laat ik eens wat anders gaan doen. Toen ik bijna 4 jaar bij Culturele Zaken had gezeten. En ook iedereen kende en vrij veel wist. Maar toen wilde ik dus op een gegeven moment wel eens een keer iets anders gaan doen. En toen heb ik gesolliciteerd bij de Oosterpoort. En toen ben ik daar directiesecretaresse geworden. Dus een stapje verder, zeg maar. En Peter Smits, die was daar adjunct-directeur. Maar goed, ik had verder nauwelijks met hem te maken. Tot op een dag ik een keer heb geholpen met het organiseren van de jazzmarathon. En zoals jij wel weet, Harry, denk ik, Peter is de uitvinder van de jazzmarathon in Groningen.
1: Ja, ik kwam hem onlangs nog tegen, heel toevallig, toen ik naar het Noordzee ging. En wie trof ik daar als eerste? Dat is Peter.
2: Ja, die heeft toch grote liefde voor de jazz. Nou, toen heb ik Peter geholpen met het organiseren van die marathon en ben eigenlijk voor het eerst in aanraking gekomen met de podiumkunsten. Dus niet met de ambtelijke kant van het werk, wat bij Culturele Zaken natuurlijk heel sterk het geval was, maar met de uitvoerende kant. En dat vond ik ontzettend leuk. Hè? Charles Mingus is ook. Ik heb ze toch echt allemaal nog gezien daar. Ja. Dat was wel heel bijzonder.
1: Rijn de Graaf heeft daar ook een grote voorzet gegeven. Hè? Met die workshops en zo.
2: In de Oosterpoort?
1: Ja, die heeft daar ook van die concerten allemaal gedaan. Met een soort van bebop cursus.
2: Nee, maar dat is nu. Dat hebben we binnen de boezem van Vredenburg met Rijn.
1: Maar dat draait ook al een hele tijd volgens mij. Ja, die kende jou ook redelijk goed.
2: Als je maar lang genoeg meedoet. En het ook leuk vindt natuurlijk. Want je moet er wel je ziel en zaligheid in gooien. Anders dan werkt het natuurlijk allemaal niet. Maar goed, toen zat ik bij de Oosterpoort. Daar heb ik iets van 3 jaar gewerkt. En in die tijd ging Peter Smits, nogmaals, met wie ik verder overigens helemaal niet zoveel te maken had, die is hier benoemd in Utrecht tot directeur. En in die tijd, toen hier nog een grote bouwput lag... En hij samen met één technicus hier zat, belde hij mij af en toe wel eens op. En dan zei hij, god, kun je me niet even een contract sturen? Of wat moet ik nou doen met die typemachines? En nou, Peter kan heel goed hulpeloos doen. Dat valt bij mij altijd in goede aarde. Al wordt het wel wat minder en is het wel wat minder geworden in de loop van de jaren. Maar goed, ik ging dus op afstand. Zei ik, nou, volgens mij moet je IBM-typemachines nemen. En hè, computers waren er toen nog niet. En souffleerde dus een beetje bij allerlei dingen. En toen op een dag, toen zei hij door de telefoon heel wanhopig hoe vreselijk druk hij het had. En hoe moeilijk het was om een goede directiesecretaresse te krijgen. En toen zei ik, goh, nou ja. Het lijkt me toch best een aardige baan. Wat moet zo iemand dan doen? Nou, het ging dit en dat en dat en dat. Nou, dat is een fantastische baan. Het lijkt me wel gek dat je daar niet iemand voor kunt krijgen. Hij kreeg dus steeds allemaal van die...
1: Hij kon hem eigenlijk inkopen.
2: Nee, zo simpel. Jij maakt het steeds, en niet alleen jij, maar iedereen maakt het simpeler dan het is.
1: Jij wilde niet zo simpel hebben.
2: Het is ook toch wel ingewikkelder. Ja. En hij kreeg dus iedere keer van die leuke trip meisjes van platenmaatschappijen zonder achternaam. Met Lenny, weet je wel, dat soort meisjes. Met Jolanda. Maar nou, Peter werd er helemaal gek van. Die kon er absoluut niet tegen. En bovendien wisten ze eigenlijk heel weinig. En toen zei ik voor de grap, Harry, echt voor de grap. Want soms doe je wel eens dingen in je overmoed. Dan zeg je wel eens iets raars of zo. Hè? Toen zei ik van, zal ik solliciteren? Doodse stilte aan de andere kant van de lijn. Want ik wist ook helemaal niet wat Smits van mij vond. Of wie vond dat ik mijn werk goed deed of niet. Want we waren gewoon niet zo close verder. En doodse stilte. En toen zei hij, als je dat zou willen doen...
1: Het was een relief voor hem.

0: Dat was in 76. Toen zat Peter hier een half jaar ongeveer. En Tucker, de technicus.
1: En met die baard.
2: Die kwam
0: en
2: die dikke, niet?
0: En die dikke, ja, en ja. Die dikke checkies waarvan iedereen dacht dat hij altijd joints
2: Paul,
0: zat te roken. Paul Tucker.
2: Ja.
0: Maar die had zulke dikke checkies dat iedereen altijd dacht, nou te gek joh, ja. Daar hebben ze een technicus die rookt joints de hele dag.
2: Nee, maar er was Paul, die draaide echt van zulke grote toeters.
0: Ja, echt
2: de toeters. Kon je niet doorgaan, weet je wel.
0: En dan heel stijf.
2: Ja.
0: Maar goed, in ieder geval met hen. Zij waren altijd hier op de bouw en ik zat alleen op dat kantoor.
2: Toen was het nog een bouwpunt.
0: In dat troosteloze Hoog-Catharijnen. Ja. Toen toch veel troostelozer dan nu. En dit was één groot gat. En het is echt gek hoor, om zo'n heel proces mee te maken. Want er is dus letterlijk niets. Er is gewoon niets. Er lopen alleen maar bouwvakkers. Ik had ook gewoon laars in de hoek van het kantoor staan. Als we hier dan naartoe gingen en allemaal in de bouwketen, allemaal vergaderingen. En zo is het ongeveer gekomen, Harry. dus eigenlijk dat het veel ingewikkelder is dan je dacht.
2: Nou ja, maar het is toch een... Het is natuurlijk wel een prachtig theater geworden. Want ik heb hier dus ook negen jaar rondgelopen als aankondiger van de Blues Estafette, waar jullie mij toen een keer...
0: Master of Ceremonies.
2: Ja. Dus ik heb hier ook heel wat meegemaakt. Dat was toch ook een onderdeel van die Blues Estafette. Dat was toch ook een beetje jouw kindje toch een beetje?
0: Ik deed behalve alles, dat, joh. Alles.
2: Behalve dat Jaap daar natuurlijk...
0: Nee, Jaap die was het toen nog nauwelijks.
2: Nog niet, hè?
0: Nee.
2: In het begin niet, dacht ik.
0: Nee, de Blues Estafette, ik weet daar niet het fijne van, maar die heeft zich echt ontwikkeld, zeg maar. In de loop van de jaren heeft hij zijn vorm gevonden. De eerste jaren was het nog het MBBO-festival, weet je wel, van Martin van Olderen naar Amsterdam.
2: Ja, Martin, die harkte onze dan, politieagent uit Amsterdam.
0: Ja, die harkte dan alle aanbiedingen bij elkaar. En dan deed hij net alsof hij dat allemaal had naar Nederland had gehaald. Dat was wel grappig. Maar daar is het een beetje uit voortgekomen. En toen op een gegeven moment vonden wij dat niet bevredigend. En toen zijn we een eigen koers gaan varen. Misschien kunnen we hier naar boven even, ja? Dan kom je op de eerste.
2: Ja,
0: dan kom je op de eerste verdieping uit. Maar, in het begin. We zijn dus in 1979 geopend en... In 1980 was de eerste Nacht van de Poëzie. En ik geloof dat toen ook in dat jaar de eerste blues... niet estafette, dat heette toen nog anders.
2: Het heette anders, ja.
0: Bluesfestival of zo heeft toen plaatsgevonden. En dat is de start van heel veel dingen geweest. Ja.
2: Want er is door de jaren heen zijn hier natuurlijk alle bluesgrootheden geweest...
0: Ja,
2: vanaf Jack Owens, die hele oude man, 94 jaar tot dan. De jongere lichting, Robert, ik weet nog dat ik...
0: Robert Cray,
2: dat ik aan de bar zat bij Hotel Smits en dat er iemand naast me, die ik helemaal niet wist wie dat was. Ik vaag een plaat had gehoord van Under Influence, Bad Influence.
0: Bad Influence, ja.
2: En dat was toevallig een keurige jonge man zat naast mij. En die dronk een kopje koffie en dat was Robert Cray.
0: Ja, hij was wel heel square,
2: in gesprek ben gekomen.
0: Ja.
2: In tegenstelling tot George Porter en Joseph Symbolis Jr. die ik met geschwinde spoed een trein zag proberen te halen naar Amsterdam. Om daar gewoon eens een leuke borrel of iets anders te doen.
0: Ja, ik vrees dus, toch wel iets anders hoor, Harry. Ik weet niet hoe naïef je bent. Ja, ik denk dat er reuze meevalt.
2: Ik wil het de mensen niet onder mee. Maar wat ook leuk was, dat ik weet je nog dat jij ook een keer met iemand van die mensen de stad in moest en zo. Want dat weet ik ook nog.
0: Oh, maar
2: wiens kleding op Hito was blijven liggen.
0: Hoe heette die
2: was
0: nou?
2: Was het Henk Beller of zo?
0: Nee.
2: Maar grote,
0: god, dat schiet me zo wel te binnen. Ja, dat was fantastisch. Hoe heette die nou? Die man met die scheur in zijn hoofd.
2: Oh, die... Die kon ook eigenlijk op een gegeven moment... Die kon dus misschien niet spelen of zo.
0: Die had een ongeluk gehad en die had een soort diepe gleuf. Ik ben nu echt even zijn naam kwijt. Ja. Maar al die kleren die waren zoek geraakt. Of hun koffers waren zoek geraakt. En ze moesten toen... het was vrijdag kwamen ze aan of donderdag? Donderdag, denk ik. En toen nog één dag wachten. Nou, en op vrijdagmiddag... Ja, dat heb je natuurlijk ook in de beginfase van een bedrijf. Maar dat heeft vrij lang geduurd in mijn geval hoor, want er was zoveel te doen. Maar dan, ik was natuurlijk toch een soort Haarlemmer olie, dus toen hebben ze gezegd van, ga jij maar even met die lui, met twee mannen en één ontzettend lief klein tenger zwart vrouwtje. Met een beetje dat haar wat zo'n beetje warrig omhoog stond, dus echt een hele leuke vrouw. Ben ik naar Barsoi gegaan hier. Want die man die moest een pak hebben om in op te treden. Dus je kon hem ja, ook precies. niet in een fot.
2: Nee.
0: En wat ik zo ongelooflijk humoristisch vond. Was dat hij, want ik kende die mensen een heel klein beetje. Want ach, dan zit hij toch allemaal in de binnenstad. Dat hij feilloos een zijden pak eruit haalde van 1400 gulden. gulden, joh. Toen, hè. Ja, bedoel, het is nu wel 12, 13, 14 jaar geleden. Ja. En nou, en dan pakte hij dat er zo uit. En wat hij toen ook deed, dat ging hij dan passen. En dan trok hij een ontzettende pokerface. En hij trok bijvoorbeeld ook zo'n prachtig wit overhemd. Trok hij over zijn bruine velletje, trok hij gewoon zo aan. Niks eronder, weet je wel. Dus die verkopers, die waren ook lichtelijk upset dat hij dat zo deed. Even kijken. Oh ja, toen had hij dat pak aangetrokken. En de hele tijd was er geen beweging in die man te krijgen. Die was heel traag. En alles was even traag. En hij voelde aan alles. En hij paste het allemaal. En op een gegeven moment had hij een pak aan. Wat hij blijkbaar heel goed vond. En hij ging voor de spiegel staan. Zo'n beetje draaien zo. En op een gegeven moment ging hij even zo met zijn kont wiebelen. En dat was op met zijn heupen, zeg maar. Maar dat was zo komisch, werkelijk. Want toen bleek er toch leven in te zitten, weet je wel. En moest hij eigenlijk ook een beetje grijnzen. Zo komisch. Maar goed, ze hebben daar echt voor een paar duizend gulden weggehaald.

0: Ja, we hebben heel wat, wat karakters voorbij zien komen natuurlijk. Ja. Neem maar Screaming Jay Hawkins en zo.
1: Ja.
0: Die nou ook onlangs is overleden, maar het was ook een man van... nou, wat je gewoon... Dat is echt een character, hè, zoals ze dat noemen in Amerika.
1: Luther Allison heeft hier natuurlijk heel veel gedaan.
0: Luther was een heel lieve man.
1: Ja, en B.B. King.
0: Dan weet je dat jij toen nog een keer kwaad bent geworden. Van die wilden nog extra suite bij.
1: Ben ik?
0: Ja, dat is de enige keer dat ik jou kwaad heb.
1: Met wie?
0: Bij B.B. King. Toen wouden die Engelsen... Die wilden toen extra suite hebben. Toen mochten we zelfs het toneel niet meer op.
1: Ja,
0: die
1: dat
0: oude
1: was
0: mannetjes.
1: Even heel erg. Ja.
0: Toen zei jij van, nou, dat hoeft niet meer. Hij heeft al genoeg luxe.
1: Nou, het was iets anders. Je hebt het bijna goed onthouden, maar het was een iets ander verhaal. B.B. King die zat toen op een gegeven moment in het popcircuit. Dat heb je soms, hè. Dan verschuift dat allemaal even een tijdje. En die had toen ook een roadie.
0: Ja, dat was zo'n Engelsman.
1: Ja, precies.
0: Zo'n klein
1: geil pikkie. Ja, echt een heel brutaal ventje met geblondeerd haar. En die echt zo van, hi Anneke, hi. Weet je, zo een beetje snel doen. En die belde uit het hotel, voor B.B. King was dat. En die zei van, nou, ik kom even langs om even kwartier te maken. En ik zei, nou, heel goed, heel professioneel, prima, hè, niks aan de hand. En toen zaten we in het artiestenfoyer beneden. En nou, wij namen alles door. En toen op een bepaald moment, het moest ook wel komen. Want de hele tijd dacht ik, ja, er komt nog iets. En inderdaad, er kwam iets. Toen zei hij van, en dan gaat B.B. King, die gaat op zondag gaat hij weg. Om zo laat. En dan moet hij met een limo worden opgehaald. Hè, de grote limousine. Om zijn de grootheid, zijn stardom te bevestigen. En toen zei hij, en dan wil ik graag dat als hij afgeleverd is op Schiphol, dat je dan keep the limo, zei hij. Van niet terugsturen naar de garage, maar die moet je nog even houden. Toen zei ik, oh, waarom dan? Toen zei hij... Ja, want Mr. Seidenberg, hij had de gevreesde Sidney Seidenberg als manager. En dan, dat was dan om Mr. Seidenberg naar het vliegveld te brengen. En hij had daarvoor al vreselijke eisen gesteld. Dat B.B. niet via de trap naar beneden mocht en zo. En dat hij het gepeupel mocht hij helemaal niet zien.
0: Nee.
1: Dus ik begon al heel langzaam een soort onrust in mijn maag te krijgen. Wat is dit voor vervelende vent? En toen zei hij dat Sidney Seidenberg met de limo naar Schiphol moest worden gebracht. Toen zei ik van... weet je wat jij moet doen? Jij moet hier even heel goed om je heen kijken in het artiestenfoyer. Take a careful look at all the pictures. En neem je tijd. En laat even tot je doordringen wie het allemaal zijn. En als je niet weet wie het is, dan wil ik het je wel even zeggen. En toen zei hij, ja, nee, nice pictures en zo. Toen zei ik, nou, weet je wie het ongeveer zijn? Ik zei, al deze mensen hebben nog nooit een limo gehad naar Schiphol. En dat zal deze keer ook niet gebeuren. Ik zei, als jij denkt dat wij zo met ons geld omgaan, dat wij managers... met een limousine naar het Schiphol brengen, dan heb je het verkeerd. Hij mag een mooie, decente taxi of Mercedes-Benz hebben. Maar daar zal hij het toch echt mee moeten doen. Nou, en weet je wat de grap is? De volgende dag was de estafette, zaterdag. Want daar stond hij toen inderdaad in. En hij waggelde zo, want het was toch een beetje een dikke man, waggelde zo de trap van de artiestenfoyer, jou wel bekend, waggelde die af. Hij zag al die zwarte vrienden daar zitten. Hey man.
0: Ja, maar Bibi is namelijk zelf helemaal niet zo.
1: Het is ontzettend aardig.
0: Ja, die man die wist dat ook niet. Dat weet ik zeker.
1: Nee, dus, maar dat is natuurlijk altijd het probleem. Dat je met allemaal maloten en duurdoeners wordt geconfronteerd. Ja. Die Chateau Neuf du Pape uit 1968
0: willen
1: hebben.
0: Fancy people come drifting by. You know?
1: Yeah, that's the word. Fancy
0: dat
1: people.
0: Dat komt uit de band van Stagefright. Dat is wel leuk.
1: Nee, maar Harry, dat is het. Dat zijn mensen die over de rug van zo'n artiest zichzelf groot maken. En het leuke is natuurlijk als je een tijdje meeloopt. Ja, ik heb het ook echt allemaal geleerd hoor. Ik ben echt hier volwassen geworden.
0: Ja.
1: Dat je op een gegeven moment denkt, waar gaat dit over? He, want je weet natuurlijk, of op een bepaald moment weet je ook wel dat je je werk goed doet. Dus dan is het ontzettend overdreven om honderden guldens voor het ego van zo'n manager over de bank te gooien.

0: De blues estafette, hoeveelste jaar gaat dat nou in? Dat is ook al...
1: Ik denk ook 20 of 21.
0: 20, ja, hè?
1: Ja.
0: En het is nog steeds een succes. Ja, toch?
1: Nou, ik ben het afgelopen jaar voor het eerst sinds een jaar of 2, 3 weer eens geweest. Want ja, nou, ik heb het zelf ook zo druk. Dus ik had er ook niet ieder jaar zin in. Maar het afgelopen jaar ben ik geweest. En geheel tegen mijn gewoonte in ben ik tot 2 uur gebleven. Het was fantastisch.
0: Aha.
1: Ik vond het echt fantastisch, ja.
0: Een andere activiteit van jou is natuurlijk de Nacht van de Poëzie.
1: Ja.
0: En dat, daar ben je ook heel nauw bij betrokken, hè?
1: Ja, dat is echt... Dat draag ik elke dag bij me, zeg maar. Dat is, zit helemaal in mijn gebakken. Ja. Ja, prachtig manifestatie, joh. Prachtig.
0: En ik heb dat nog nooit... Hoe werkt dat, Anneke? Vertel mij dat eens. Ik heb dat nooit meegemaakt... Komt er dravende dan de hele Nederlandse poëzie wereld?
1: Ben je echt nog nooit geweest?
0: Hè? Nee.
1: En hoe lang ken je mij nu al?
0: Heel lang.
1: Daar moeten we het nu toch eens even over hebben.
0: Ja, want met de blues
1: dat is
0: wilde
1: erg.
0: Ik ook iedere keer naartoe. Maar dan zit ik nou zelf weer te spelen iedere keer. Dus.
1: Ja, nee, maar dat is echt... Ik denk dat je het heel erg leuk zult vinden. Nou, de Nacht van de Poëzie. Ik zei zo straks al dat we in... even nadenken. November 1980 hebben we dat voor het eerst georganiseerd. Toen hebben wij... Kijk, als jong bedrijf wil je van alles. En wil je natuurlijk je positioneren. En wil je leuke dingen doen. Dus wij hebben toen een België 10-daagse georganiseerd. Analoog aan de 10-daagse veldtocht. Waardoor België zelfstandig is geworden. Dat was toen in november 1980. Of in dat jaar, ik weet niet meer precies. En toen hebben we hele leuke dingen gedaan met Raoul Servet. We hebben een tentoonstelling gehad over Adolf Sax, de uitvinder van de saxofoon.
0: De man die bijna vermoord werd door een concurrent.
1: Nou, kijk. Maar dat weten een heleboel mensen natuurlijk niet. Die denken onmiddellijk dat de saxofoon uit Amerika komt. Dat komt dus van de buren.
0: Ja.
1: En toen hebben we ook de nacht georganiseerd. Die was tot dat dan toe 3 keer in België georganiseerd door Guido Lauwaert. En die had uitgebreid in de pers te kennen gegeven dat hij ermee ophield, want het was hem te zwaar. En in tegenstelling tot wat ik heb een gebouw tot mijn beschikking en een organisatie, maar hij moest het steeds ergens anders doen. En dan ben je echt overgeleverd aan de bereidwilligheid en de hulpvaardigheid van anderen. Dus hij had er genoeg van en hij sprong financieel ook nooit uit en zo. Dus toen hebben we hem opgebeld. En gevraagd of hij het bezwaarlijk vond dat bij 1 keer in het kader van die Belgische manifestatie de nacht organiseerde. Nou, dat vond hij heel eervol en leuk en geen enkel probleem. En hij heeft ons toen ook geadviseerd. En dat kun je ook heel duidelijk aan de cast zien van dat, die eerste jaren. Die dragen een nadrukkelijk Lauwaert-stempel. En nou, de eerste keer in november 1980 waren er 1300 mensen. Het werd gepresenteerd door deze Guido Lauwaert en Freek de Jonge. Nou, daar kun je al meteen aan aflezen. Dat was de eerste miskleun al. Want je moet natuurlijk nooit een cabaretier, zeg maar, iemand die gewend is aandacht naar zich toe te trekken, moet je niet de presentatie laten doen. Dat is ontzettend dom. Maar kijk, dat leer je natuurlijk al in de loop van de jaren.
0: Die dichters zijn soms nogal serieus. En ik vind dat verschrikkelijk dat er dan weer zo'n komiek staat natuurlijk.
1: Nou, en hij trok gewoon alle aandacht naar zich toe. Hij zei hele lelijke dingen bijvoorbeeld. Ja. Echt, nou, kon niet. Maar afijn. We hadden wel vrij snel in de gaten. Als je in de zaal stond, kon je wel merken dat het een concept was, een idee met een hele grote potentie. Dat je daar echt veel meer uit zou kunnen halen dan wij op dat moment deden. En toen hebben we besloten om in 82 toch weer een keer dat te organiseren. En toen liep het al veel beter. Ik heb alle cijfers wel ergens. Maar... En toen heeft hij het nog 1 keer mee georganiseerd. En Geert Lubberhuizen, de
0: oudje van de BZB,
1: die heeft dat toen mee gepresenteerd. En dat was een aanmerkelijk betere keuze. En... toen het derde jaar, want toen openbaarde zich natuurlijk ook verschillen in inzicht. Wij zijn toch veel, hoe moet je het zeggen? gewend om onszelf op de achtergrond te plaatsen. Dat is toch je rol als programmeur. Het gaat nooit om jou. Het gaat altijd, je bent de faciliteitenverschaffer. Dus het gaat altijd om de muzici of in dit geval om de dichters. En ja, Guido had toch iets van acteur in zichzelf. Dus dat op een gegeven moment toen ging dat toch niet vlekkeloos. Bovendien wilde hij zelf ook weer gaan optreden en zo. Dus toen hebben onze wegen zich gescheiden. En toen, ja, toen is min of meer in mijn schoot gevallen. Of ik ben er gewoon maar mee begonnen.
2: Ik kwam thuis. Het was 1:08. En zeldzaam zacht voor de tijd van het jaar.

waar te zijn. De dingen van de dag verdwenen voor de geur van hooi. Er lag weer speelgoed in het gras en ver weg in het huis lachten de kinderen in het pad tot waar ik zat, tot onder de

hoe stil en leeg het aan het worden was. Gelukkig zat er iemand naast me, om precies te zijn. Jij was het die naast me kwam zitten.

0: voor onze leeftijd.
1: Wat is er veranderd sinds het begin en zoals het nu is? Dus, hebben jullie ook, hoe ziet het eruit? Hebben jullie decor of zo? Of is het alleen het toneel sec?
2: Nou, nu is het zo, want dan moet ik in te korte tijd een te groot stuk overbruggen. Maar het is nu zo dat, en het is al een aantal jaren zo, dat ik aan de Hogeschool voor de Kunsten heb gevraagd, afdeling architectonische vormgeving, om de decors te maken en hier in de foyers wat dingen aan te brengen.
1: Is het ook in twee zalen?
2: Nee, het is alleen in de grote zaal. Ja. Ik zal je zo daar nog even iets over zeggen, want iedereen vindt dat we natuurlijk groter moeten. Maar die doen de aankleding van het podium en het katheder. Het katheder is natuurlijk heel belangrijk, want daar staat iedereen achter. En dan komen er iets van 2300-2400 mensen in het hele gebouw overigens. Dus een heleboel mensen zitten ook in de foyers. Ja.
1: Kunnen ze dat zien of zo, via een scherm?
2: Ja, we hebben tegenwoordig overal beeldschermen hangen. Ja,
1: in een intern circuit.
2: Het wordt niet gefilmd.
1: Je kunt het wel zien met de blouses, de vetten hangen ook overal.
2: Ja, je kunt het daar heel goed mee vergelijken. En dan is er een boekenmarkt voor niet-commerciële uitgevers. Dus vooral voor leuke kleine uitgeverijen in de kleine zaal. En dat wordt ook altijd heel druk bezocht. En dan in de grote zaal gaat het als volgt. Die ziet er dan vaak heel mooi uit. Een prachtig licht en zo. Een beeldscherm waarop je omdat die zaal zo groot is, de lezende dichter, dus het talking head, zeg maar, kunt zien van de dichter. En je kunt natuurlijk ook zelf zien wat dichter is. En dan zit de hele zaal dus bomvol. En dan lezen er twee of drie dichters. Het hangt, kijk, iemand als Hugo Claus geeft je wat meer tijd dan een onbekende dichter. Maar zeg maar twee of drie dichters lezen ongeveer een half uur. Bruto, op, af, applaus, al die dingen moet je natuurlijk als organisator moet je rekening mee houden. En daarna is er dan, dat noemen wij een entre-act, is een tussenact die soms een heel poëtisch kaliber heeft. En dan bedoel ik, nou, bijvoorbeeld komende jaar zit heel mooi tango, een bandoneonspeler in. En ik vind dat een hoog poëtisch gehalte heeft, dus mooi past.
1: Het valt Piazzolla en gedraaid in de auto met Gideon Kremer. Dus,
2: Guidon Kremer met
1: Place Piazzolla. Place Piazzolla.
2: Ja. En dus dat wordt dan afgewisseld, of cabaret, of muziek, of allemaal. En het zijn allemaal hele leuke acts. Ik bedoel, ik heb komende jaar Treintje Oosterhuis bijvoorbeeld. Ik heb Ilse de Lange gehad. Dus het zijn allemaal namen die voor totale avondvullende programma's kunnen zorgen. En die vinden het hartstikke leuk om dan even zo 20 minuten een tour te bouwen. En dat zeg ik ook altijd, want het moet echt staan als een huis. Je moet gewoon het beste doen wat je hebt. En dan spoelen die geesten weer even een beetje schoon. En dat is dus een fantastische formule. En daarna dan keert de rust in de tent weer. De dichters worden heel mooi ingeleid door Anton Korteweg en Piet Pierijns. Dat zijn de twee presentatoren. En die doen dat ook heel serieus. Die maken daar echt studie van. En leggen echt de nadruk op de beste kwaliteiten van de auteurs die optreden. En dat is dan zo'n carousel die eigenlijk de hele tijd doorgaat. Hij begint om 8 uur en eindigt om ongeveer 3:30 s'nachts. En het is één grote denderende machine, weet je wel. Ik heb het nu natuurlijk al vaker gedaan. Dus het moet altijd gewoon eerst beginnen. Als het begint, dan rolt het, weet je wel. En ook alle problemen die je dan gaandeweg tegenkomt. Ervaring is af en toe ook heel prettig. Dan raak je niet de paniek. Dan denk je, dan doen we die daar en dan doen we die daar. En dan vragen we die of die wat langer of wat korter. En omdat het heel individueel is. Het is natuurlijk niet een band van 8 man. Maar het is steeds 1 dichter.
1: Ja, ja, ja.
2: Dus je kunt heel goed. De verstandhouding met de meeste mensen is ook heel goed natuurlijk in al die jaren. Dus dan kun je vragen van, god, vind je het vervelend om wat vroeger of wat later? Of dat gaat altijd heel goed.
1: Ja.
2: En we delen nooit de volgorde uit aan het publiek.
1: Dus want, men weet het gewoon.
2: Dus men weet niet wat er komt. Nee. En dat verschaft, nou, dat heeft allerlei voordelen. Dat verschaft ons in eerste plaats de mogelijkheid om een probleem op te lossen. Ja, maar ja, je moet, Harry, je moet ook praktisch zijn. Hè? Ja. En je voorkomt ook dat mensen zeggen, oh, nu komt die ken ik niet. Dan, dat iedereen gaat lopen, wat ook niet leuk is.
1: Nee.
2: En zo hou je gewoon de spanning erin. En de real fanatics, die strepen het allemaal aan. En die weten dan precies wat er nog moet komen. En, het is gewoon een prachtige manifestatie. Het komende jaar wordt hij trouwens bij... Dit is ook voor de VPRO, hè? Gaat de VPRO een parallel aan de nacht een website... Of die gaat een website openen. En die gaat steeds vlak na de dichters gaat hij het allemaal journalistiek becommentariëren. Dus dat wordt wel leuk. Hoe het allemaal precies zal gaan, weet ik nog niet. Want we hebben volgende of over 2 weken een afspraak daarover. Maar het is echt een prachtige manifestatie, vind ik zelf. Ik geniet er altijd enorm van.
1: Anneke en ik zouden nog uren door kunnen praten over het Saradonisch, over de Rembetica, over de klezmermuziek.
2: Ja,
1: maar helaas,
2: muziek.
1: Hebben we maar 45 minuten van de VPRO. Dus Anneke van Dijk, ik wou jou heel vriendelijk bedanken voor dit gesprek. Namens de VPRO en Radio Drenthe.
2: Nou, heel graag gedaan, VPRO en Radio Drenthe. En tot ziens.
1: Ja.
3: De muziek die jij hoorde in het gesprek met Anneke van Dijk van Muziekcentrum Vredenburg was van Joop Visser, De Winkel. Fado muziek uit Portugal van Argentina Santos, Vida Vivida en van Alados Ramorados, Ayo Sul. En van Paul de Leeuw, een gedicht van Rutger Kopland, De Appelboom. En dan kan ik gelijk even wat recht zetten. Vorige weken hoorde je muziek van Cuby and the Blizzards. En dat zult moeten wezen Perfection, uit de titel van Red, White and Blue. Maar de kenners die hebben het wel gehoord. Het was No Shoes van de LP Groeten uit Grollo. We gaan verder met Harry's historie en daarvoor gaan we naar de poptempel van Nederland.
1: We zijn hier in Amsterdam, in het midden van Amsterdam, links van mij. Onze nationale trost, het Rijksmuseum. Ja. En hier naast mij de brandtrap van Paradiso en de zeeingang. Want wij moesten hier even wat werk verrichten. Nou ja, Paradiso, dat is natuurlijk onze nationale poptempel. Een hele oude kerk van de Vrije Gemeente in Amsterdam. Die eigenlijk al bestaat sinds de jaren 60. En ik mag wel zeggen dat ik hier met elkaar wel zo'n 20 maal speelde heb. Dus... Dat is heel waard. Het is een dierbare plek. De akoestiek is niet echt geweldig. Dat kun je niet zeggen. Maar het heeft een prachtige ligging hier aan het water. Je kijkt zo, zoals ik al zei, schuin naar het Rijksmuseum. En als je verder de deur loopt, dan kon je bij de pijp terecht. En daarachter bij het, ga je over het Museumplein richting Concertgebouw. Dat kun je van hieraf dan niet zien. En als je hier linksaf gaat, dan ben je zo op Leidseplein. Hè. Dat, nou ja, Amsterdam tegenover is het gymnasium. Dus daar kun je nog wat leren. Nou Paradiso, wie hebt daar niet staan? Van Frank Zappa tot aan de Rolling Stones, zou ik wel zeggen. En van de Rolling Stones tot dan premier Den Uyl. Want het laatste jaar is het natuurlijk ook niet alleen maar meer muziek. Is het ook literaire voordrachten, politieke bijeenkomsten, lezingen. Dus het is eigenlijk een multi-inzetbaar gebouw geworden. Er is nog een tijdje sprake van weg dat het dicht moest, dat er geen geld genoeg voor was. Maar toen hebben ze het over een andere boeg gehoord. Want je hebt hier dan ook s'avonds, als je concerten gehad hebt, dan heb je hier ook vaak nog weer disco en zo. Hè? Een soort van, dan is alles, dan heeft de band gespeeld en dan komt er een ander volk in. Het minder getalenteerde luisterpubliek, om het maar eens netjes te zeggen. Of tenminste mensen die niet lusten, gewoon. Maar dat kan natuurlijk ook, daar heb ik een koppel van. De eerste keer dat ik hier op zat, daar herinner ik me niet zoveel van. Want ik was zo net op de zitkant, we zijn even binnen geweest. En dan was daar vroeger een theehuis, maar daar kon ik me al niet meer herinneren. Dus ik bedoel, het zal toch zo geweest zijn dat we toen redelijk... ten eerste was het natuurlijk wel waard. Je moest helemaal hier naartoe. Het ging allemaal niet zo makkelijk. Je deed er langer over en als je hier kwam, dan was je toch wel behoorlijk geconcentreerd op de muziek. Van Fantasio, dat was ook een zo'n provatje ding, daar herinner ik me meer van. Dat was meer een... Nog veel meer een rokershol, want hier werd toen ook al gerookt. En dan heb ik het niet over sigaretten, maar... Maar dat was dan weer op een wat ideëlere lees geschoeid. Dat was echt macrobiotisch. En dan kon je dan ook eten en dan kon je alleen maar dat eten. Dus iedereen zat op dat hele taaie brood te knaken en... en halfgare wortels te vreten, weet je wel. Dat was helemaal één. En daar zat men bij te mediteren natuurlijk. Ja, heel komisch klinkt dat nu. Maar het waren echt mensen die daar serieus mee bezig waren toen. En daar is ook eigenlijk een heleboel dingen zijn er toch wel uit voortkomen. Maar het Paradiso was altijd wat anders. Het was wat groter, het was wat makkelijker bereikbaar. En ja, wie heeft het... Kijk, ik heb hier nog met Stevie Ray Vaughan samen gespeeld. En ja, god, ik heb hier verschillende mensen ontmoet die je echt in Drenthe niet ontmoet natuurlijk. En ja, wat dat betreft is... als je niet in Paradiso gespeeld hebt, dan ben je eigenlijk niks. Hè? En ook de Amerikanen die hier komen, mensen van Canada, die willen toch allemaal wel in Paradiso spelen. Dus dat is toch heel belangrijk. En als gebouw is het eigenlijk natuurlijk niet zo verschrikkelijk mooi. En van binnen is het eigenlijk ook een doorgangshuis. Maar het heeft een naam. Hè? Het is de poptempel van Nederland, kun je dat wel zeggen. Als je hier niet gestaan hebt, dan tel je echt niet meer.

0: publiek waar die kwam, ja, dat zat hier altijd vol. En de laatste keer dat wij hier speelden hebben, dat was dus zo'n, ja, dat is, alweer, god, dat is alweer 6 maanden geleden. Ja, toen was het ook hartstikke vol. Maar ja, dat waren dan mensen die dus overal vandaan kwamen, zelfs uit Groningen. Maar toen was het toch wel typisch een Amsterdams publiek. Amsterdam was toen eigenlijk ook wat provincialer. Amsterdam is nou eigenlijk ja, een multiculturele samenleving. Je hebt een heleboel publiek wat eigenlijk van andere muzieksoorten houdt. De muziek is veel pluriformer geworden. Toen had je dus een bepaalde soort muziek. Je had de rock, je had blues, je had dat en dat, dat. Nou, die mensen die daar van hielden, die kwamen. En nu is het op een gegeven moment... Ja, je hebt zoveel soorten muziek. En dat merk je dan ook wel aan het gebouw. Ik bedoel, dat wordt voor veel meer doeleinden gebruikt dan alleen nog maar muziek en zo. Maar het publiek kwam toen grotendeels in Amsterdam. Ik weet niet, ik heb geen flauw benul van wat kijk, als wij hier de kleine komedie spelen, dat is aan de andere kant bij de Stopera, dan zit dat wel allemaal vol met grotendeels Amsterdammers en zo. Maar toen we hier speelden, was het ook een heleboel mensen uit de provincie en zo. Dus, maar ja, wij staan hier dan vaak op voor eigen risico. En in de kleine komedie werken we gewoon voor Jacques Sempton, voor onze promotor die theater doet. Dus dat is heel anders.
1: Wie was hier toen directeur toen in het begin?
0: Dat kan ik me niet meer herinneren. Ik dacht dat het. Het was die Profatja. Ik denk dat meer dat het een bestuur had of zo. Ik weet wel dat daarna Huib Schreurs kwam en dat Hans Dulver nog een blauwe maandag gezeten heeft. En nou is Jan-Willem Slichting, die zit hier al jaren. De bassist van Berlaus. En nou ja, dat is ook een. Dat is ook misschien wel een hele goede figuur hiervoor. Want dat is een hele rustige jongen die dat. Een hele aardige, rustige jongen die dat volgens mij redelijk goed kan organiseren. En bassisten, die moeten toch altijd 4 in de maat spelen. Hè? Dat is de basis van een band. En ik denk dat Jan-Willem dat hier ook is. Ja, verder hier in Amsterdam speelden wij in de Melkweg en dan Paradiso, soms op het school. Kleine Comedie hebben we gestaan. Carré heb ik ook ooit wel eens een keer gespeeld. Een eenmalig iets was dat. Mede voor liefdadigheid of zo. Concertgebouw, 2 keer. 1 keer met B.B. King. Nee, 3 keer. 1 keer met B.B. King, 1 keer met John Mayall en 1 keer met Fleetwood Mac. Ja, 3 keer. Dus, en verder. Verder niet, dacht ik. Maar als bezoeker ben ik natuurlijk ook. Ja, ik kwam nog wel eens in Amsterdam, hoewel ik niet zoveel met Amsterdam heb. Hoor. Ik vind het wel een prachtige stad, maar ik ben niet zo op het publiek wat hier rondloopt. Dus ik vind het wel leuk om te spelen, om 2 dagen rond te lopen. En, het zal misschien ook heel goed wezen voor je. Voor je business, omdat hier veel mensen rondlopen die wat in de melk te brokkelen hebben, maar dat interesseert mij eigenlijk helemaal geen hol. Dus daar zit ik niet zo mee. Dan maar wat minder. in Rotterdam zijn wij misschien wel. Dat is ook een beetje een harder werkend volk of zoiets. Dat hoort bij havels en bij wat ruge volk. En Amsterdam is wat pluriformer of zoiets. Maar well, vroeger was het toch wel een goede blues scene. En wat ik er wel bij moet zeggen, het is de enige stad waar eigenlijk wel bij moet zeggen. Het is de enige stad waar eigenlijk redelijk.

0: denk dat het niet zo goed inschat op dit moment.
1: Muziek die bij Paradiso past. Live muziek van QB and the Blizzards. Rock Me Baby. Dat was dan voor vandaag Harry's Blues. Zoals altijd gemaakt door Harry Musquet, Albert Haar en Rego Meijer.

0: Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Peter Green, de oprichter van Fleetwood Mac, overleed vorige week op 73-jarige leeftijd. En op het hoogtepunt van zijn roem stapte Peter Green wegens drugs en psychische problemen helemaal uit de muziek. Jaren later maakte hij zijn comeback met Peter Green's splintergroep. Fleetwood Mac, Man of the World.

Fleetwood Mac met Peter Green, Man of the World. Blues- en soulzanger Syl Johnson uit Chicago loopt vandaag eens een rode draad door het programma. En tijdens liveshows was Syl Johnson altijd heel succesvol met medleys van beroemde soulzangers zoals Otis Redding, Joe Tex en James Brown. Syl Johnson met zijn Otis Redding medley.

Phil Johnson met zijn Otis Redding medley. Het nummer was al opgenomen door Solomon Burke en Spencer Wiggins en Laura Lee was de eerste zangeres die het opnam. Alle drie de versies werden opgenomen in de Fame Studios in Alabama en ook nog eens een keer met precies dezelfde muzikanten. Laura Lee, Uptight Good Man.

Laura Lee, Uptight, Good Man. Syl Johnson was vanaf zijn 14e beroepsmuzikant in Chicago. En Jimmy Johnson is intussen een gerespecteerd bluesgitarist in Chicago. De andere broer May was jarenlang de basgitarist van Magic Sam, maar overleed in 1991. Syl Johnson, Ghetto Woman.

Jill Johnson, Ghetto Woman. James en Bobby Purify zijn nooit zo groot geworden als Sam en Dave. James en Bobby, dat waren twee neven. James Purify en de andere Bobby heette eigenlijk Robert Lee Dickey. Ze kwamen uit Pensacola in Florida en ze coverden een nummer van The Ovations rond zanger Louis Williams. Dat nummer van The Ovations deed weinig in Amerika, maar James en Bobby Purify hadden een top 10 hit met So Many Reasons.

James en Bobby Purify, So Many Reasons. Syl Johnson was een veelzijdig artiest. Als hij als soloartiest geen werk had, dan verhuurde hij zich als gitarist, mondharmonica-speler of zanger aan allerlei bands. Zo speelde hij in de band van zijn idool Freddie King. Hij was zanger bij de band van Earl Hooker en hij maakte deel uit van de begeleidingsbands van Otis Clay, Tyrone Davis en Bobby Rush. Syl Johnson, Steppin' Out.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Portraits van Ben Bedford is het album van deze week. En deze Ben Bedford beweegt zich in het iets wat elitaire folkcircuit en treedt hoofdzakelijk op in koffiehouses. Zoals de Bluebird Café in Nashville of Club Passim in Cambridge. En hij is vaak te zien op die gespecialiseerde festivals. De Fox Valley Folk Festival of het Fayetteville Roots Festival. Maar hij toerde ook al door Engeland, Zweden, België en Canada. Dus hij komt eraan. Ben Bedford, What We Lost.

Ben Bedford, What We Lost. Syl Johnson stond niet alleen als artiest onder contract bij Twilight Records. Als A&R-manager runde hij het hele platenlabel. En dat deed hij zo goed dat hij voor zichzelf begon. Hij kreeg zijn eigen platenlabel, Shama Records. En daar was hij tevens de huisproducer. Dus hij regelde alles. Syl Johnson, You Don't Know Me.

Phil Johnson, You Don't Know Me. Brenda Lee had in Amerika de bijnaam verdiend Little Miss Dynamite. Maar ze had haar beste tijd al gehad toen ze het album Memphis Portrait opnam met allemaal covers van Joe South, John Fogerty, de Bee Gees. En dit was een cover van Aretha Franklin. Brenda Lee, Do Right Woman, Do Right Man.

Brenda Lee, Do Right Woman, Do Right Man. Na een optreden in de Burning Spear Club in Chicago ontmoette Syl Johnson de beroemde producer Willie Mitchell van High Records uit Memphis. En de heren hadden blijkbaar meteen een klik, want ter plaatse werd er besloten dat ze zouden gaan samenwerken. En ze begonnen met een cover van Benny King. Syl Johnson, Stand By Me.

Syl Johnson, Stand By Me. Esther Phillips, dat was de sterzangeres van Atlantic Records, en ze werd helemaal naar Muscle Shoals in Alabama gestuurd, omdat daar aan de lopende band hits werden geproduceerd. Zelfs Elvis Presley-gitarist Reggie Young werd ingehuurd. Ze had alleen de pech dat op hetzelfde moment Irma Thomas ditzelfde nummer uitbracht bij Chess Records. Esther Phillips, Cheetah Man.

Esther Phillips, Cheetah Man. Syl Johnson scoorde bij High Records in Memphis zijn grootste hit met een cover van Al Green. Maar vervolgens ergerde hij zich een ongeluk aan het feit dat Al Green de ster was van High Records, terwijl Willie Mitchell, de baas en de producer, de door Syl Johnson gecomponeerde nummers steeds afkeurde en voorrang gaf aan nummers uit zijn eigen muziekuitgeverij. Dat kon niet goed gaan. Syl Johnson, Take Me to the River.

Phil Johnson met zijn grootste hit Take Me to the River. Bobby Patterson uit Dallas schreef doorgaans zijn eigen materiaal en dat produceerde hij ook. Maar voor dit nummer maakte hij een uitzondering. Dit nummer werd geschreven door Dan Penn en het werd geproduceerd door Dale Hawkins. En dat was de zanger van de wereldhit Suzy Q, dat later nog gecoverd werd door de Rolling Stones en Creedence Clearwater Revival. Bobby Patterson, Long Ago.

Bobby Patterson, Long Ago. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Laurens Braams deed de techniek en Henry Knecht die coördineerde de playlist. Begin jaren 80 hield Syl Johnson het voor gezien in de muziek. Hij was er helemaal klaar mee. Af en toe trad hij nog een keer op in een clubcircuit van Chicago, want dat was om de hoek. Maar hij was veel te druk met allerlei zaken. Hij startte een keten visrestaurants in Amerika en hij begon in onroerend goed te handelen. Syl Johnson, come on with it.

0: Mississippi Delta door de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. Een radioreisreportage op zoek naar de wortels van de blues.
2: 150 kilometer ten oosten van Houston ligt Port Arthur. Een plaats met een zeer gemengde bevolking. Gelegen aan Sabine Lake vormt het de poort naar de Golf van Mexico. In 1895 gesticht als laadplaats voor de Kansas City, Pacific en Gulf Railroad. Onder de geldschieters een groep Nederlanders die daar de plaats Nederland stichten. Voor het werk in de olie- en de scheepsbouw kwamen de ongeschoolde arbeiders vanuit Zuidwest-Louisiana naar Port Arthur. Ze brachten de Cajun-cultuur naar de havenstad. In de jaren 70 van deze eeuw vestigden de Vietnamezen zich daar. Een culturele smeltkroes die muzikanten voortbracht als Janis Joplin, Johnny Winter, Ivory Joe Hunter en vele anderen. Sam Monroe is voorzitter van het Gulf Coast Museum. Van de City Blues van Houston naar de Cajun Sound op de grens van Texas en Louisiana.
3: Op de klanken van een Cajun band.
4: Ja. Yeah. Cajun of Tidical, wat is dit nou?
3: Ja, dit is Cajun. En dan zijn we aanbeland in Port Arthur. En daar willen we het historisch museum bezoeken. En hier op een soort van markt, een soort van brinkje, kun je eigenlijk beter zeggen. Yeah. Om een beetje in Drenthe te blijven. Speelt een Cajun band op een soort van muziekkoepeltje. En er zitten allemaal mensen in klederdracht zitten daar te kijken. Ik weet niet wat voor te ere waarvan dat is. Maar het doet allemaal vriendelijk aan.
4: Beetje schamelplaatsje trouwens.
3: Ja, Port Arthur, het is ongeveer zo groot als Assen, te groter van dat, maar als je er zo in rijdt, dan denk je van waar ben ik nou terecht gekomen? Lijkt Oost-Duitsland wel of zo. Maar ons doel is eigenlijk het historisch museum, want hier zijn een heleboel mensen geboren die wat met de muziek te maken hebben, zoals Johnny Winter, Janis Joplin, de Big Bopper en daar gaan ook mensen trouwen of zo, wat is dit allemaal?
4: City Hall hier, hè?
3: Ja, City Hall.
4: Misschien dat die band wel speelt ter gelegenheid van die trouwerij.
3: Ja, die kans heb je natuurlijk wel.
4: Een soort boerenbruiloft.
3: Ja, er zitten allemaal mensen, zitten gezellig op bankjes. Picknickdingen erbij. Uiteraard cola in, met rietjes enzovoort enzovoort. Prachtig fonteintje hier ook. Dus maar even naar de muziek luisteren. Nou, je hoort het.

0: En dat was dan Little Red and the Renegades met een stuk van Earl King, Babysitting. Een goede dag nog, luisteraars.
1: Ja, en die Little Red and the Renegades, die hoorde u daarvoor ook nog met een stuk van een unknown rider, de Bon Temps Roulé. En dat is zo'n beetje het lijflied van New Orleans.
0: Ja, het is eigenlijk een soort volksliedje wat de Jan en Alleman opnemen. Ja. En wat ze vullen betekenen, dat is Let the Good Times Roll.
1: Ja, absoluut, absoluut.
0: Nou, de sfeer was in Port Arthur door ook uitstekend. Lekker warm, gezellig in dat park. En waarvan wij eerst dachten dat het een boerenbrullerste was, bleek het een soort uitwisseling te wezen. Van een festival uit Louisiana, wat begin juni houden is. En dat was het Buggy Festival in Church Point. Ja, en daar komt altijd wat gezellig mee, komt dan op aan. Onder andere de vrouw van de verslaggever van de Port Arthur News.
1: Ja, een 25-jarige dikke lady kwam op ons af en die probeerde ons te strikken voor een interview. Wat toen ook gelukt is, we hebben dat niet opgenomen. Zij zou ons de krant toesturen, maar zoals het wel eens vaker gaat, dat is niet gebeurd. We waren later in Aberdeen, hogerop in Mississippi. En daar gebeurde iets dergelijks. En daar hebben wij de krant wel van gekregen. Dus ja, niet elke krant is even punctueel.
0: We waren eigenlijk op zoek naar het museum in Port Arthur. Waarvan ons bekend was dat er nogal wat materiaal was van lui die in Port Arthur geboren waren. Of in de buurt door van Johnny en Edgar Winter, Ivory Joe Hunter, Janis Joplin, The Big Bopper. En toen kwamen we op dat festival gebeuren terecht en bij die kraan terecht. En vandoor uit wezen ze ons de weg naar dat museum. In een heel groot vierkant gebouw gevestigd. En inderdaad, Port Arthur, dat is de geboorteplek van Johnny Winter. Nou, Johnny Winter, een man die al jarenlang gang is in de muziek. De bekende albino met zijn broer Edgar. En verder het museum ingehad, laat maar eens een stuk van Johnny Winter draaien, Harry.
1: Ja, hier is hij met een stuk van Mose Ellison, Parchman's Farm.

0: Nou, ik vraag dat al hier. Gitaar van Johnny Winter. En de saxofoon, de alt-saxofoon van Edgar Winter. Maar om even correct te wezen, we staan hier in het historisch museum van Port Arthur. Een gemeente van, met ongeveer 65.000 inwoners. Maar eigenlijk belangrijk door dat hier veel mensen vandaan komen die in de muziekwereld hebben gezeten. Onder andere Johnny Winter, Edgar Winter, Ivory Joe Hunter, Janis Joplin, The Big Bopper. En nou, vele anderen zie ik hier.
1: Mensen ook de country muziek, George Jones zie ik door.
0: George Jones, ja. Yeah.
1: Hij leeft nog.
0: Ja, Barbara Lynn. En ik zie ook nog een klassieke dirigent, een of andere. Bill Rogers.
1: Ja. Laten we maar eens in balans lopen, ja. Harry. Dat wel mooi dat zo'n plaats zoveel aandacht aan muziek besteedt. Hè?
0: Vooral omdat het een plek is waar je nou niet direct dat verwacht. Het is een petrochemische industrie hier. En je zou niet verwachten dat er ineens zoveel mensen vandaan komen. Ja, het is eigenlijk een gat. Zo zal men dat zeggen in het
1: Zou je dat kunnen voorstellen? Een moskee-museum in Aachen?
0: Nou ja, misschien dat ze daar ooit nog eens aan beginnen. Maar ja, een beetje overdreven vind ik het wel.
1: Nee, maar als je dit zo ziet.
0: Ja.
1: Vergelijkbare plaats.
0: Ja, maar ja, dat, in zo'n land, zo'n plaats is natuurlijk... dan ben je er wel heel trots op, lijkt mij. Ja, ja.
1: En daar doet ze ook wat met.
0: Ja, ze doet er wel met. Want ik hoorde net van de lady die hier ons informeerde dat zij een heleboel research op... Janis Joplin heeft gedaan en nu zijn ze bezig om iemand op te sporen die haar zelfs nog bij haar in de klas heeft gezeten. Dus dat is helemaal prachtig.
1: Yeah.

0: Dann müsst ihr den Pferd erlauben, ja. Mr. George Jones.
1: Ja, toch een van de groten van de countrymuziek. Ik zag hem pas geleden nog bij de uitreiking van die Country Awards, waar hij een award kreeg, dit jaar zelfs, dat is nog maar 14 dagen geleden, voor zijn hele oeuvre, George Jones. En hij sprak de DJ's toen nog even toe vanwege dat ze de oude artiesten niet moesten vergeten en daar ook nog eens wat van moesten draaien.
0: Waarvan notie?
1: Ja. Een hoed.
0: Dat is een van de jongere country stars, Mark Chisner.
1: Ja.
0: Die ik dan nog wel weer ken. En door ligt de hoed, de ja. gesigneerde hoed ligt erop aan.
1: En hier een oh, een gouden plaat.
0: De eerste van Janis, hè?
1: Ja, Pearl. To the Joplin Family, ja. Yeah. 500.000 copies of the Columbia record. Long playing record, Pearl, ja. Ja, inderdaad. Een gouden en dat is dan Joplin in Kansas. Ja.
0: En toen was het nog.
1: Een tapeje erbij.
0: Janis Joplin, Big Brother and the Holding Company.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Zo begon het.
1: Ja. En hier zie je al foto's van haar. Eigenlijk van haar. Van het begin. Kijk, prachtig portretje daar links.
2: Ja.
0: Janis Lynn Joplin, geboren in Port Arthur, Texas, januari de 19e, 1943 en overleden in Los Angeles op 4 oktober 1970.
1: Ja, kijk, daar zit ze dan in de klas waarschijnlijk en met gitaar en poppen. Dat is een mooi fotootje ook dit, hè?
0: Lief fotootje.
1: Ja. En we zien hier dan Buddy Holly een fotootje. En Big Bopper, Richie Fellens, die zaten allemaal in het vliegtuig wat toen neergestort is.
0: Ja, en een Waylon Jennings, die zat er net niet in.
1: Die
0: jij door op de foto staat.
1: Ja, die was ziek.
2: Ja.
1: En die had een invaller. En die heeft dus, ja.
0: Er ligt het telegram wat Waylon Jennings verstuurd heeft naar het overlijden van de Big Bopper.
1: Ja.
0: It was a great loss to us all. When they did die. But just think of what a loss it would have been to the world if they had never lived.
1: Ja, inderdaad, ja. Ja.
0: Mooi zeg.
1: Ja.

0: Een van de bekendste stukken van de bekendste inwoonster van Port Arthur. En dat was Janis Joplin met een compositie van Kris Kristofferson. Een jongen uit de folkhoek, Me en Bobby McGee.
1: Ja, een prachtige les in Amerikaanse pop- en folkgeschiedenis.
0: Daarmee sluiten we deze aflevering van Harry's Blues af. Radio Drenthe is er straks om 14:30 weer. En de vierde aflevering van de Radio Reisreportage op zoek naar de wortels van de blues volgende week. Techniek Paul Meeldijk, samenstelling Harry Musquet, presentatie Harry Musquet en Albert Haar.
2: That's it!
3: Volgende week in Harry's Blues.
4: Corley staat bekend als de reishoofdstad van Louisiana. De woonplaats van J.D. Miller, de legendarische producer van bluesartiesten als Slim Harpo, Lightning Slim, Lazy Lester en Lonesome Sundown. Naast blues produceerde hij vele Cajun en Zydeco-opnamen. Een wandelende muzikale historie met wortels in country en blues.
5: Van de swamps in Louisiana tot de Drentse hei. Blues Radio Drenthe. De nalatenschap van Harry Musquet. Een programma met veel blues en Americana. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
6: In 1971 schreef Harry Musquet een autobiografisch nummer over een jongen uit een volkswijk die zijn best niet deed op school en daarom maar muzikant werd. QB and the Blizzards, Backstreet.

QB and the Blizzards, Backstreet. The Stumble, dat is een bluesband uit het Engelse Preston. En dat is een iets wat onderschatte band. De band komt voor het eerst naar Nederland om op te treden in oktober tijdens het New Blues Festival in Assen met zanger Paul Melville, saxofonist Simon Anthony Dixon en de Schotse gitarist Colin Black. Dit komt van het album The Other Side, The Stumble, Freedom Like a Woman.

The Stumble, Freedom Like a Woman. De Notting Hillbillies, dat was een project van Dire Straits frontman Mark Knopfler met gitarist Brendan Crooker. Dit is een nummer van de Delmore Brothers uit 1949. Het werd 118 keer gecoverd, onder meer door B.B. King, Jeff Beck, de band en Hans Stasing samen met Terry Evans en Ry Cooder. De Notting Hillbillies. Blues Stay Away From Me.

The Notting Hillbillies, Blues, Stay Away From Me. Luther Allison veroverde Chicago als live-artiest. Hij bleef 20 jaar in Parijs hangen naar een tour door Frankrijk. Hij keerde terug naar Amerika, maar bleek toen ernstig ziek en overleed. Dit komt van het album Blues Streak, Luther Allison, All the King's Horses.

Luther Allison, All the King's Horses. Michael Burks uit Arkansas keerde na een tour door Europa terug op het vliegveld in Atlanta en werd daar getroffen door een hartstilstand. Hij overleed voor de ogen van zijn bandleden. Dit komt van het album Make It Rain, Michael Burks, Heartless.

Michael Burks, Heartless. Coco Montoya was de drummer bij Albert Collins, die hem leerde gitaar spelen. En als gitarist werd Coco Montoya ontdekt door John Mayall. Vervolgens speelde hij ruim 10 jaar bij John Mayall's Bluesbreakers en toen ging hij solo verder. Dit komt van zijn album Can't Look Back, Coco Montoya, Same Old Thing.

Michael Montoya, Same Old Thing. Albert Collins nam zijn album Cold Snap op met zijn favoriete studiomuzikanten, organist Jimmy McGriff en gitarist Mel Brown. Albert Collins, Lights are on, but nobody's home.

Albert Collins, Lights Are On But Nobody's Home. Tinsley Ellis uit Georgia levert eigenlijk jaarlijks een goed bluesalbum af. En dat doet hij bijna altijd met toetsenist en producer Kevin McKinray. Op het album Storm Warning doet gitarist Derek Trucks als gast mee. Tinsley Ellis, To the Devil for a Dime.

0: devil for a dime.
1: Tinsley Ellis, To the Devil for a Dime. Sun Seals, dat is een bluesveteraan uit Chicago. Hij nam zijn album op in zijn hometown voor het blueslabel Alligator Records, ook al uit Chicago. En hij deed eigenlijk zijn hele leven hetzelfde, maar dat deed hij jaar in jaar uit heel erg goed. Dit komt van het album Nothing But The Truth. Sun Seals, I Can't Hear Nothing But The Blues.

Son Seals, I Can't Hear Nothing But The Blues. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Musquet, een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Johnny Winter nam zijn guitar slinger op met studiomuzikanten uit Chicago, drummer Casey Jones, basgitarist Johnny B. Gaydon, mondharmonica-speler Billy Brands en saxofonist Gene Bach. Johnny Winter, I Smell Trouble.

0: from the Heart. Presentatie Harry Muskee.
1: Als mensen van Volumia
2: en Plut
1: en je mag verder zelf invullen, als ze die standrechtelijk executeren zonder vorm van proces, dan is de wereld en Nederland zelfs op slag een stukje beter geworden.
3: Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin als Harry Muskee met zijn gast op pad giet om met te praten over zaken die als van binnen raakt. De laatste aflevering van Harry's Blues in het jaar 2000. Dat was een veelbewogen jaar. Hij ging op pad met een man in Hatje Amsterdam. En die Amsterdam kent als geen ander, want hij is geboren in de Reestraat, midden in de Jordaan, een van de oudste buurten van Amsterdam. En hij werkt al jarenlang bij de grootste krant van Nederland, als muziekjournalist.
4: Wij volgen Jip Golstein. En iedereen kent Jip Golstein wel in Nederland. Hij is poprecensent van de Telegraaf, maar eigenlijk veel meer als dat alleen. Hij is ook kenner van Amsterdam. En wij gaan nu de Pulitzerbar uit. En wij komen hier. Aan welke gracht komen we hier, Jip?
5: Dit is de Keizersgracht.
4: Ja.
5: Dit is het stuk gracht waarop ik bijvoorbeeld schaatsen heb geleerd.
4: Maar hier stond ook het transformatorhuisje, hè, waar jouw vader, ja, die bij het elektriciteitsbedrijf was.
5: Waar je die lantaarnpaal ziet, daar stond een transformatorhuisje. Daar had mijn vader de sleutel van alle transformatorhuisjes in Amsterdam. Daar werkte bij het gemeente energiebedrijf. En dat ging net van de ploegendienst waar je sleuven moest graven, waar de kabels in kwamen te liggen. Ja. Ging je naar de binnendienst, een groot spookbeeld voor hem, want dan moest hij op kantoor komen, kwam hij op kantoor te zitten. Maar hij had die sleutel nog. En hij gebruikte het transformatorhuisje als fietsenstalling.
4: Ja.
5: En daar spaarde hij 35 cent mee uit, ja, in de maand, mag ik aannemen, in 1952.
4: Ja.
5: Maar mijn broer en ik, die daar elke dag naar school moeten op de fiets, die waren daar zwaar door geïmponeerd, want wij moesten buiten blijven staan om te voorkomen dat we 20.000 voltdoors heen krijgen.
4: Maar dit is dus, dit is de buurt waarin jij opgegroeid bent.
5: We staan hier op de hoek van de Keizersgracht en de Reestraat. En in de Reestraat ben ik geboren in 1945.
4: Zullen we daar eens even heen lopen?
5: Ja.
4: Wat was dat voor een buurt? Was dat een arbeidersbuurt? Ik bedoel...
5: Ja, iedereen was in die tijd dat ik geboren werd natuurlijk even arm. Want het land werd opgebouwd en lag in puin. Dus er waren geen rijke mensen in deze buurt. Iedereen beschouwde zich als arbeider. En als hij het niet was, dan was hij middenstander en verdiende hij nog minder. Want daar had hij een winkel van deze dingen. De winkels die je nu ziet hier zijn ontzettend hip en duur en exclusief.
4: Jij zei dat het nu een naam had, hè? En plotseling in allerlei toeristenboekjes stonden. Zo.
5: Ze hebben 9 straatjes die tussen de grachten liggen. Tussen de Keizersgracht en de Prinsengracht. Ofwel tussen de Keizersgracht en de Herengracht. Die hebben ze de 9 straatjes gedoopt. Die dus allemaal evenwijdig aan elkaar liggen. En dat is een volkomen kunstmatig gevoel. Hier moeten we even stoppen, jongens. Want hier zijn we voor mijn geboortehuis. Ja. Ik ben nummer 17. Op één oog ben ik geboren. Op 2 juli 1945.
4: Dat is een mooie galerie nu.
5: Ja, dat is nu een galerie. Toen was het een hoedenfabriek waar voornamelijk gestoomd werd, want de hoeden werden er niet eens gemaakt. Zo arm was men in de tijd.
4: En daar kwam je naar beneden, dat mooie deurtje?
5: Dit mooie deurtje, ja. Daar gaat een ontzettend steile trap naar boven.
4: Lijkt me wel, ja.
5: En je ziet dat er dus maar twee gezinnen kunnen wonen hier.
4: Ja.
5: Dat deden ze ook. Daar waren we dus behoorlijk exclusief in, want die ruimte was voor één gezin behoorlijk aan de prijs in die tijd. Het was luxueus. Ja. Ik heb ooit eens een feest gehad in de Pulitzer waar we net vandaan kwamen. Er kwamen twee mensen uit Groenlo. Die waren daar hier komen wonen.
4: Achterhoek.
5: Ja, met een speciale regeling mochten ze een huis hier hebben. Die vertelde me dat ze woonden daar met z'n tweeën. En het was ze veel en veel en veel te klein. En toen ging ik eens uitrekenen hoeveel mensen er in mijn tijd aan hadden gewoond. En toen kwam ik op 27.
4: Ja.
5: Er woonden op 2 hoog daarboven woonden een gezin Hodepijl. En die hadden 3 zoons die 1,5 jaar scheelden. Zo ging dat in de tijd. Een van de zoons moest naar Indonesië, toen de nieuw uitgeroepen republiek, om de Nederlandse belangen daar te behartigen. Dus 2 politionele acties nam hij aan deel. Hij kwam terug en had dus gemoord, verkracht en geplunderd. En was in het algemeen van 18-22 geworden, dus een behoorlijk grote jongen. Met de kerst nu de straat wordt versierd, zo was hij toen versierd met de hand. Er stond een grote boog daar aan het begin en er stond welkom aan onze helden. En Piet Hodepijl die werd geacht zijn plaats in het gezin weer in te nemen en in het middelste bed van het stapelbed te liggen. Dus er was voorkamertje, tussenkamertje, achterkamertje. Daar groeiden hele gezinnen in op.

0: Wij waren met z'n, toen met z'n vieren. Ik heb nog twee spookachtige pleegzusjes, die, ja. Maar die zijn er later bijgekomen. Hier woonden mijn vader en moeder, mijn kleinere broertje van 2 jaar jonger en ik.
1: Je moest waarschijnlijk verhuizen via zo'n katrol, hè? Natuurlijk. Die zie
0: ja,
1: daar ook
0: je werd, werd verhuisd via een katrol. Ja. De buurman van Tweehoog, die had een motor, heet een Harley Davidson. En die motor die ging dus in de winterstalling op zolder. Dat was een evenement in de straat, want dan ging dat luik open.
1: Ja.
0: Werd geruimd. De motor stond hier. Ja. Die bleef de dus hier in de zomer, kon hij dag en nacht blijven staan. Er raakte niemand aan, zelfs maar die motor. Volgende dag, hij stond gewoon op zijn standaard. En de volgende dag kwam buurman, als hij dat nodig had, kwam hij weer eens eventjes kijken. Maar in de winter, dus zeg maar half oktober, ging hij naar boven. Nou, dat was dat iemand een motor bezat, dat was al een iets onvoorstelbaars.
1: Jij hier geboren, nou hier op school gegaan waarschijnlijk ook, in de buurt.
0: Ja, je kijkt naar de straat uit. Het Betty Asphalt complex, dat kennen ze zelfs in Drenthe. He? Want ze kijken wel eens naar de tv en zien dan Harry Jekkers of zo daar de beesten uithangen. Dat is nou een theater. Dat was, in mijn tijd was dat de Prinsenschool. En dat liepen wij dus elke dag af. Als je die kant opliep, dan ging je dus naar Stand. Want die kant ging je naar de Jordaan.
1: Ja.
0: Daar had je zatscholen.
1: Nee, dat was meer...
0: Dat was een stapje...
1: De duurdere mensen. Iets duurdere mensen.
0: Duurder zou ik niet eens durven zeggen. Nee, maar mijn vader en moeder waren ervan overtuigd dat ik die kilometer die kant op lopen, dat beter was en mij meer positioneerde voor een functie in de maatschappij. Dan die 50 meter die kant op en naar de Laurierschool.
1: Ja, ja.
0: Want daar kwam ik alleen maar Jordanus tegen en dat zou nooit goed voor mij kunnen zijn.
1: Nee. Ik weet precies wat dat betekent. Ja. Daarvoor ging ik toen ook niet naar school 6 in Assen, want het was gelukkig vol, maar afgelukkig. Maar ik moest naar school 2 en dat was dan meer de middenstanders in Assen. Het onderwijs was dat toch ook... Dus ja, zoiets zelf geweest.
0: Ja, maar Harry, bij jou heeft het geholpen.
1: Nou ja, we moeten toch even... Nou ja, dat weet ik niet. Ik bedoel, want jij bent dus... uiteindelijk ben je dus ben je aan een...
0: Ik ben goed terecht gekomen, maar niet dankzij die school. Naar de Lauriergracht. Dan had ik misschien wel ritmegitaar kunnen spelen bij Jan Akkerman, die erop zat trouwens.
1: Ja, Jan woonde hier ook in de buurt. Hè? Ja. Nee, maar jij bent op een gegeven moment toch in de journalistiek gegaan. En vertelde jij mij zo even bij het Handelsblad.
0: Ja, dat is hier ook op loopafstand vandaan.
1: En dat Handelsblad is er inmiddels niet meer. Maar wat voor krant was dat?
0: Het was een liberale krant met een hele lange traditie en nog maar heel weinig lezers. Ja. Toen ik begon te werken in 1962, 2 dagen na mijn 17e verjaardag. Dat was dus, mijn verjaardag is 2 juli en ik begon dus op 4 juli te werken. Toen was het abonneebestand tot 90.000 teruggelopen. Dus dat was vrij treurig. Dus daar hing ook iets overheen van het is een verloren zaak. En alleen de traditie die dus terugliep tot 1680 iets in die buurt of 1700.
1: Ah, dus
0: heel oud. Dat, ik meen dat de oprechte Haarlemse Courant de eerste Nederlandse krant was. Dus de eerste ter wereld. En dat deze iets van 20, 30 jaar later is opgericht. Maar er was dus niks meer van over. Maar er was de traditie of het gevoel voor traditie was nog het enige wat ze overeind hield. Die? En 62 was Nederland nog niet zo wederopgebouwd, zullen we maar zeggen. Dat er werkelijk bestaansrecht nog voor zo'n krant was.
1: En dat is gefuseerd met...
0: Uiteindelijk met de NRC. Nieuwe Rotterdamse Courant. En dat is ook na een hele moeizame periode is dat eigenlijk een factor geworden in het Nederlandse leven. Tot de grote 5 kranten, landelijke kranten in het land.

0: Jan Blokker was toen, zat op de kunstredactie en die recruteerde mij als 17-jarige. En zei, ga jij maar de films in de bocht zien. Dat zijn, waren de films die draaiden in de bocht van de Nieuwe Dijk. Oh, hij deed Fellini en Ingmar Bergman.
1: Hij deed het,
0: en ik mocht Oswald Kolle doen.
1: Ja,
0: weet
1: ja,
0: je wel?
1: Oh, ja, ja, ja.
0: Hier wordt geschaterd. Dus zelfs in Rolde heeft Oswald Kolle een rol gespeeld.
1: Ja, de blogger-norm.
0: Maar dat was een, voor jullie luisteraars, dat was een man in een witte jas. En die wees met een aanwijsstok genitalie aan. En daar moesten wij... zo kon Nederland dus porno, à fin la lettre, beschouwen als voorlichtingsfilm. Dat was de truc om de wet te ontduiken. Die films mocht ik allemaal zien. Wat voor mij een zekere aantrekkingskracht had. Niet omdat het porno was, à fin la lettre, maar omdat ik een kleine 17-jarige was en een magere. En dus formeel, volgens de letter van de wet, niet in films van 18 mocht.
1: Nee,
0: maar met mijn perskaart mocht dat wel.
1: Ja. En daarna de Telegraaf?
0: Er zit 6 jaar tussen nog.
1: Zit 6 jaar tussen? Ja. Maar laten we gemakkelijk er even toe gaan. Want uiteindelijk ben jij dus nu... hoe lang ben jij nu al... Ja, poprecensent vind ik een beetje een raar woord.
0: Ben muziek, ik ook nooit geweest,
1: nee,
0: hoor.
1: Nee.
0: Ik ben muziekjournalist.
1: Ja, ja, precies. Van
0: eigenlijk ben ik kunstredacteur,
1: ja.
0: Harry.
1: Ja, dat klinkt wel een stuk beter.
0: Ja, maar zo heet de functie, ja. Dus...
1: Maar in ieder geval, laten we het maar eens onder de lichte muziek rangschikken. Want pop vind ik altijd alleen maar populair. En als je, ik denk als je over Steve Earle schrijft, dat je niet direct over populaire muziek schrijft. Maar, over,
0: maar waarom, Harry, noemen we het niet rock'n'roll? Zoals jij en ik toch zouden doen. Ja. In de Amerikaanse zin van het woord.
1: Ja, of blues of zo, of rhythm and blues.
0: Ja, als je ervan uitgaat dat rock'n'roll voor de helft country is en voor de helft blues.
1: Ja.
0: Zoals Elvis al heeft gedetermineerd. Nou, dan zijn we het toch wel voor de rest van ons leven eens.
1: Ja, dat lijkt me ook wel. Maar jij bent dus... Jij was de eerste zo'n beetje hier in Nederland die in een groot dagblad over die muziek schreef.
0: Ja.
1: Denk ik samen, je bent begonnen met Berry Zandschool, met jullie pagina.
0: Hmm.
1: Berry is toen afgehaakt, maar jij doet het natuurlijk, hoe lang is dat nou? 32 jaar?
0: 32 jaar.
1: 32 jaar, ik bedoel, dat is natuurlijk een kleinigheid.
0: Je lijkt zwaar geïmponeerd, terwijl je toch ook wel een mopje speelde in die tijd, geloof ik.
1: Jawel, maar 32 jaar. Kijk, de meeste mensen die gaan dan, dat heb ik vanuit mijn dagblad. Ik was dan corrector op de provinciale Drentse en Assen, met TSCH natuurlijk.
0: Mm-hmm.
1: De wat oudere journalist die ging dan ineens wat anders doen. Van landbouw naar de rechtbank of zo.
0: Die promoveerde.
1: Ja. Zoiets af. Hij werd...
0: Nou, maar dat was in Amsterdam niet anders. Nee, en landelijk was het niet anders. Nee. Alle popjournalisten, tussen aanhalingstekens, mogen we nu zeggen. Want we hebben net afgesproken dat we rock'n'rollers zijn. Die zaten allemaal bij zo'n krant en schreven voor luttele 3,5 cent schreven ze dan een stukje op popmuziek in afwachting van hun echte maatschappelijke carrière. Die natuurlijk een grote vlucht zou nemen. Er is één geneticus zelfs in Gert-Jan van Ommen in de business bekend. Maar het minste was wel dat je programma maken bij de VPRO wilde worden. Dus dit was een tussenstation. En jullie zien hier nou zo mijn afkomst. Het zal jullie niet verbazen dat ik het niet als een tussenstation zag, maar ik zag het als een vak.
1: Ja.
0: En dat doe ik dus 32 jaar later. Doe ik dat nog. En als we de Handelsblad meetellen, dan hebben we het over 38 jaar uiteraard.
1: Ja.
0: Van de 55 die ik op deze aarde rondloop.
1: Nou, en dan zie ik jou niet meer naar de rechtbank hier stappen zo, of een sportverslag
0: geven. Nee, ik vond dat geen promotie.
1: Nee. Ja.

0: Er is natuurlijk ongelooflijk veel over te zeggen. Over 32 jaar popmuziek. Ja, waar moet je beginnen, weet je wel? Wat zou jij er eigenlijk over willen zeggen? Want dat is natuurlijk, het is jouw keuze eigenlijk. Want ik zou natuurlijk nooit alles kunnen. 32 jaar zoveel gezien. Wat is jou daar nou het meest in opgevallen eigenlijk? Of wat trof jou het meeste? Er zijn toch een paar grote gemene delers natuurlijk aan te wijzen in die muziek.
1: Nou ja, ik heb het popmuziek moeten leren kennen via dezelfde gigantische omweg die heel Nederland heeft moeten doen. Wij komen van een Germaanse cultuur die er niet veel gevoel voor heeft. Want onze soort muziek, als ik zo mag generaliseren, die heeft zijn vorm gekregen op een ander continent. En alle nieuwe muziek, ook weer met aanhalingstekens, die deze eeuw, of eigenlijk de vorige eeuw, zijn ontstaan, zijn op het Amerikaanse continent ontstaan.
0: Yeah.
1: Dat geldt voor jazz, dat geldt voor blues, dat geldt voor de country in de vorm zoals die nou heeft gekregen. Dus het is daar een smeltkroes en een mengvorm die nooit hier had kunnen ontstaan. Want alle landen hadden hun eigen cultuur, hun eigen muziek, hun eigen gevoel voor ritme en hun eigen instrumentarium niet te vergeten. En pas in de smeltkroes aan de open kant heeft het allemaal zijn vorm gekregen.
0: Ja, dit is nu zo'n Nederlandse golf, hè?
1: Ja.
0: Ik bedoel, de Romeinen zeiden vroeger altijd al van dat er... Nederland heeft weinig traditionele muziek natuurlijk. De Romeinen zijn al Frisia non cante.
1: Ja,
0: in Friesland zingen.
1: Nee. We hadden de Driekersman.
0: Ja, maar ik bedoel, in Amsterdam had je een beetje een soort van Amsterdamse zin.
1: En die Driekersman hebben wij geëxporteerd.
0: Ja.
1: Naar Texas.
0: Ja, ja. Vind jij het waard, dit hele Nederlandse gedoe tegenwoordig?
1: Ja, Nederland is,
0: je hebt het
1: in gradaties natuurlijk. Als mensen van Volumia...
0: En Bluff en zo, dat is toch allemaal niks?
1: En Bluff. En, je mag verder zelf invullen. Als ze die standrechtelijk executeren, zonder vorm van proces, dan is de wereld, en Nederland zelfs, op slag een stukje beter geworden.
0: Ja, ja precies.
1: Maar normaal,
0: ja.
1: En skik,
0: ja.
1: En...
0: En de dijk kun je
1: en Rowan Heesen.
0: En de dijk.
1: En de dijk, ja. Die zou ik toch niet graag missen?
0: Nee, die zou ik ook niet graag missen. Nee, precies. Dat is dan ook, maar die hebben het dan ook weer afgekeken van waar jij het net over had. Van,
1: uiteraard, dat zijn rock'n'rollers.
0: Dat is dan dat wel in hun eigen dialect of in Amsterdam. Of, maar dat, ja, precies. Dat wil ik even horen.
1: Volumia zijn studenten die verdwaald zijn in de rock'n'roll.
0: En de kast is gewoon, die hebben het al op 10 maal met een andere naam geprobeerd en eindelijk succes gehad. Dat is gewoon een top 40 ben natuurlijk.
1: Ja, nou ik gun het ze van harte.
0: Met alle respect.
1: Siep zal een hele goede vegan spelen in 2030 op het Amsterdamse toneel.
0: Ja.
1: Maar dat maakt hem nog geen rock'n'roller.
0: Nee, met alle respect. Het zijn aardige jongens, maar...

0: En dat heb je wel, dan heb je bijvoorbeeld een rollen niet, hè, zulke soort kroegen.
1: Nee. Dus even oversteken hier. En, we staan hier voor de Westerkerk in Amsterdam. De voet van de, letterlijk aan de voet van die oude Wester. Ja, en daar zie je het huis waar Nico Terlinde zijn ambtswoning is geweest. De man van het verhaal gaat.
2: Van de Bijbel, ja.
0: Ja.
2: Die de Bijbel opnieuw een injectie heeft.
1: Ja, zijn voorganger heeft mij gedoopt in deze kerk. Waar dus ook al oranjes worden gedoopt. Maar bij mij was het de laatste keer dat ik in de kerk was.
2: Maar het is wel een mooie kerk natuurlijk.
1: Het is een hele mooie kerk. Er staat een prachtige kroon op. Die is aan de stad geschonken. Want die toren heeft zonder kroon is gebouwd. Die hebben we in de vorige eeuw gekregen van Maximiliaan van Oostenrijk. En een tragische figuur die het heeft geschopt tot de keizer van Mexico.
2: Ja.
1: En daar is
2: de Habsburger ook.
1: Ja, daar is hij geëxecuteerd voor zijn goede gedrag.
2: Goeie gedrag.
1: Hij werd echt gevraagd of hij de troon wilde bezetten en hij heeft het daarbij moeten laten. Overigens zijn ze nu in Mexico City ontzettend sentimenteel over Maximiliaan. Maar zo gaat het met vele dictators en omhooggevallen monarchen.
2: Is dit nog een kerk, Jip?
1: Het is nog steeds een kerk.
2: Er worden diensten ingehouden.
1: Er worden diensten ingehouden en als daar aanleiding toe is en er is een statiebezoek en de gast geeft de wens te kennen om een bijzondere kerkdienst mee te maken, dan zorgt het Huis van Oranje dat het in dit plaatsvindt. Beatrix is hier ook getrouwd uiteraard, zoals je weet.
2: Hij is nog niet
1: weet.
2: Ten onder gegaan, de secularisatie.
1: Ja, ten onder gegaan, zoiets, dat breek je natuurlijk niet af. Dus is spiritueel gezien misschien wel ten onder gegaan, maar het gebouw is van steen en dat blijft staan.
2: Ja. Gelukkig maar. Nee. Ik heb altijd ambivalente gedachten bij kerken. Ik vind de gebouwen vaak prachtig en ook de muziek die eruit komt, die kan ik wel appreciëren. Alleen wat er binnenin gebeurt, dat vind ik altijd een beetje vreemd.
1: Ja. Maar dat,
2: katholieke kerk ook, vind het raar van die mannen met van die jurk aan en zo. En zo'n mannenclub, ja, dat is wel een beetje een rare club.
1: Die theoretisch van niks hoeven te weten, maar iedereen de wet en de seks zelfs.
2: Ja.
1: Onder het motto van Jezus was ook celibaat, wat lang niet vaststaat, uiteraard.
2: Een beetje clever club.
1: Maar dat geldt zelfs voor de 12 discipelen al. Ik zou niet graag 40 jaar door de woestijn trekken met 12 kerels. Maar voor mij is dit geen spiritueel plein uiteraard, maar een zeer fysiek plein. Dit is het plein waarop ik voetballen heb geleerd.
2: Wat is dat daarvoor?
1: Dit stukje, als je in de lengte speelde. Nee, dat was van dat soort steentjes. Dus niet die mooie cobblestones die we nu hebben. De kinderhoofdjes, die heel decoratief zijn, maar niet tot het oorspronkelijke. Dat voetbalden we hier. En als we met een hele ploeg zaten, hier om het hoekje. Dus precies op dit punt.
2: Als je hier wel voetbalde.
1: Ironisch genoeg nu het Nederlands homo-monument staat. Dat is dit. Deze roze driehoek van graniet.
2: Ja. Ignaz van Sweet wel blij mee zijn. Ja. Maar welke club ambieer je dan als je hier speelt?
1: Als je hier
2: Amsterdam heb je natuurlijk veel clubs. Hè? Je had Volenwijkers,
1: Er is een tijd geweest DWS, dat wij vier eredivisieploegen hadden.
2: En Ajax uiteraard.
1: Ajax, Volenwijkers, DWS en Blauw-Wit. Deze buurt die was niet zozeer neutraal, maar je kon je eigen favoriet kiezen. Want het centrum stond natuurlijk. Het centrum was hier al een soort New York. Dus heel sophisticated, laat ik maar zeggen. De Spandammenbuurt was voor DWS. De Stadionbuurt, Amsterdam.
2: Blauw-wit,
1: het oude zuid, dat was Blauw-wit. Ja. Ajax was veelal oost. Dus je moet je voorstellen dat voordat Ajax wereldberoemd werd, hadden ze natuurlijk geen algemene Amsterdamse steun. Er was wel een vage trots en we hielden
2: er meer van. Noord?
1: Ja. Polderwijkers is Noord, dus ook zeer streekgebonden. Maar ik was een echte Ajax-iet. Ik was een met mijn vriendje Fonsi Stoffels, die het nog tot het eerste van PEC Zwolle heeft gebracht. En als een van de eerste in Amerika heeft gevoetbald bij de Dallas Tornadoes. Ironisch genoeg. En dan hebben we het over begin 60 jaren. Dus voor het,
2: Joop Stoffel?
1: Fons Stoffels.
2: Fons Stoffels was ooit.
1: Fonsi die woonde hier om de hoek, waar we net vandaan zijn gelopen. En die hij en ik hebben besloten dat we op onze zevende dat we Ajax-fans waren. In de hoop dat onze ouders daaraan gevolg zouden geven door ons daar überhaupt mee naartoe te nemen. Wat in mijn geval niet gebeurde, maar in het zijne wel. En ik mocht vaak met zijn vader mee. Dus ik heb het Ajax gezien van Arend van der Wel. En,
2: oh ja, ja, precies. Ja. En Rinus Michels waarschijnlijk nog
1: en
2: als spits.
1: En Rinus Michels als spits ja, nog ja, zien, ja, ja, zien ja. spelen. En meegegaan naar Heerenveen ja. in 1950 als vijfjarige. Waar de rampwedstrijd gebeurde. Ajax 5-1 voor, 20 minuten voor het einde. Ja. En afgeslacht met 6-5.

0: Ja, onlangs Fappen de Haag interviewde, daar zagen wij nog heel triomfantelijk in die kamer, zagen we die...
1: Ja, dat is een hoogte.
0: Ja, onlangs Fappen de Haag interviewde, daar zagen wij nog heel triomfantelijk in die kamer, zagen we die...
1: Ja, dat is een hoogtepunt uit het geschiedenis van Heerenveen. Ja. En een klein dieptepuntje, een van de weinigen uit het geschiedenis van Ajax. Ja. Want Ajax werd kampioen dat jaar.
0: Ja. En blauw-wit hoor ik vaak zeggen, dat was een hele populaire vereniging in die tijd in Amsterdam.
1: Nou ja, toen
0: met
1: Ajax...
0: Toen Ajax en zo.
1: Daar ging ik ook veel naartoe, naar het Olympisch Stadion. Omdat je daar double headers ook had. Hè, dat DWS en blauw-wit alle twee thuis speelden. Toen het beroepsvoetbal was ingevoerd in 1955. Maar toen Ajax werkelijk wereldroem begon te werven, toen was er natuurlijk sprake van werkelijke jaloezie. Dat ging gepaard natuurlijk met de totale ondergang van de andere clubs.
0: Ja.
1: Zoals we nu natuurlijk weten, nu alles zo gecommercialiseerd is. Één eredivisieclub voor een stadje zo klein als Amsterdam is wel voldoende.
0: Ja.
1: Commercieel gezien.
0: Hoeveel mensen wonen eigenlijk? Nou, die hebben niet zo gek veel. Dan,
1: 750.000 ongeveer.
0: Ja, kijk eens aan.
1: Maar alle mensen die hier illegaal wonen, die wil jij niet voor het ontbijt hebben, Harry.
0: Ja, maar jij houdt wel van deze stad.
1: Ik ben dol op deze stad. Ik ben hier geboren en getogen. En ik ben er alleen maar weg geweest. Omdat ik beroepshalve in het buitenland moest wonen.
0: Ja.
1: En dan nog maar heel kort. En als het aan mij lag, zo kort mogelijk. Ik heb een paar maanden in Stockholm gewoond. Ik heb een paar maanden in New York gewoond. Een paar maanden in Los Angeles gewoond.
0: Ja, dat kan geen kwaad.
1: Nee, dat kan geen kwaad. Maar dat had voor mij ook niet veel langer hoeven duren.
0: Nee. Is Amsterdam nou ook eigenlijk... Ja, het is natuurlijk... Ik vind dat het heel erg veranderd is. Niet qua stad en gebouwen en dergelijke. Dat valt nog wel mee. Maar ik vind het wel als populatie natuurlijk wel enorm.
1: En ik vind ook... Nee, Amsterdam is altijd een trekpleister geweest. Waarbij provincialen, net zoals immigranten in de Verenigde Staten... in anderhalve generatie worden ze Amerikaan.
0: Ja.
1: En zo wordt iemand die zich naar Amsterdam laat transplanteren... Die wordt in anderhalve generatie Amsterdammer. Alleen hij neemt er vast een voorschotje. En gedraagt zich als boerenzoon zo Amsterdams mogelijk. Maar mensen als jij, die kan je niet zomaar transplanteren. Benny Jolink heeft hier gewoond. En die heeft er een idee aan overgehouden dat Amsterdammers totaal onbetrouwbaar zijn.
0: Ja,
1: daar bedoelde niet mee. De provincialen zoals hij.
0: Ja, ja, ja,
1: die het wel dachten gemaakt hebben.
0: Ja,
1: waar hij dacht dat
0: precies,
1: het niet gemaakt
0: precies,
1: had.
0: Ja. Nee, ik heb de ervaring dat de echte Amsterdammers eigenlijk hele leuke mensen zijn.
1: Ja, dat vinden wij zelf ook natuurlijk. Maar ik kan me wel voorstellen als Jules Deelder en Gerard Cox hier op een terras zitten en de tram voorbij horen scheuren. Dan kijken ze elkaar meewarig aan en zeggen, er gaat weer zo'n tram vol met Amsterdamse humor. Want zij worden er niet heet of koud van.
0: Nee, maar de stad als hier is natuurlijk een prachtige stad. En daar zou ik me wel in kunnen vinden. Zo. Ik bedoel... Het is mij iets te druk, maar ik bedoel...
1: Ja, maar het is maar net waar je vandaan komt. Jij zal hechten aan...
0: Ja, maar ik heb niet zo'n een hekel aan de echte Amsterdammer, weet je wel.
1: Nee, maar jij zal hechten aan dingen als een horizon kunnen zien.
0: Ja,
1: en
0: ja.
1: In je dagelijks leven, omdat jij daar bent opgegroeid, vind je dat erbij hoort.
0: Ja.
1: Je hebt een straat gezien waar ik opgegroeid ben. Ik heb dus nooit verder weggekeken dan 5 meter in mijn jeugd.

0: En heb dat nooit als benauwend gezien. Ik ben juist weer geïmponeerd als ik naar een Waddeneiland ga en überhaupt naar de horizon kan kijken. Ja. Maar nu ik de wereld heb rondgereisd, heb ik zoveel horizons gezien dat een avondje bij Ischa Meijer op zijn huis hier in mijn geboortestraat, waar ik geen 5 meter weg kon kijken, dat vond ik wel weer een intellectuele stimulans als het raam open ging.
1: De muziek die als draait weer in het gesprek met Jip Golstein, muziekjournalist bij De Telegraaf, die was uiteraard van Johnny Jordaan, hoe kan dat ook anders, bij ons in de Jordaan. Van Willie Nelson, Blue Eyes Crying in the Rain, Rocking Chair van Jerry Jeff Walker, van de dubbel LP A Man Must Carry On, These Boots Are Made for Walking, duet van Nancy Sinatra en Lee Hazelwood, A Satisfied Mind van Lucinda Williams. We gaan verder in Harry's historie en daarvoor gaan we naar een klein dorpje op het Drentse platteland met een kroeg.
2: Het is nacht, het is stikdonkere nacht. Oftewel, het is hartstikke donker en wie loopt hier in de regen? Maar waar lopen wij, luisteraars? Kom wel een quiz winnen. Wij lopen hier op een kruispunt tussen... De ene kant is de Amerdiek, of ook wel de Holterweg genoemd. En de andere kant, dat is ook de Holterweg, maar die giet richting Hooghal. En aan de andere kant kun je rechts hier een grol. En weer neemt wie erop, kun je deur naar Iekehaar. En hier is het inmiddels toch wel fameuze café De Amer. Het bruincafé De Amer gelegen. Hier een prachtige meander van de... Van Dame Diepie. En Ame, dat is eigenlijk een doorwaardbare plek, hè? In A. Een A, dat is een riviertje, net zoals een E een riviertje is. En Café de Ame, dat wordt bestuurd door Ab Slichter en zijn vrouw. En dat is eigenlijk een heel beroemd café geworden. En wij wilden eens even kijken of we er ook naar binnen kunnen. Want hier wordt al 10 jaar lang worden hier gelachkamerconcerten wordt hier gemaakt. En dat is begonnen in het tolle café van Aap. Dat helemaal vol stiep met allerlei snuisterijen. Eigenlijk zo vol dat je er haast niet meer bij kunt. En de eigenaar die zet net een paar poorten neer. Hallo Aap. Nou, dank u. Om eens even het interieur te beschrijven. Hier staat een prachtige oude contrabas en hele mooie een viool, een mandoline, een balalaika, een banjo, een harpsichord of een sitemera, een tamboerijn, alle accordeon, alle hoorns. En daarnaast een heel koppel cd's, allemaal foto's van mensen die hier gespeeld hebben. Nou, dan heeft de afdeling Wild, daarboven zit Igor en Vos en zo, wat hier allemaal scheurd is. Vroeger zaten Albert en Albert hierin, er waren alle mensen, en die hebben dat café aan Aap en Ineke verkocht. En je kunt wel zeggen dat deze mensen iets aparts neerzetten hebben. Daar, bij het kabinet, daar zaten de mensen te spelen, de muzikanten, want we praten nou over de muziek die hier gemaakt werd. En het publiek staat zo vlak voor je, dat ze eigenlijk haast wel kunnen ruiken als je tanden niet poest hadden, 's morgens, weet je wel. En ik heb hier ook 3 keer mogen spelen en dat was toch wel iets heel aparts. En die mensen, alles ging er dan nu, de tafel die zo, en er werden dan stoelen neergezet. Mocht ook niet gerookt worden en niet gedronken. En dan werd hier gewoon muziek gemaakt. Nou, mensen die hier in het begin kwamen, die zie je nou wat minder. B. Heeg is hier begonnen. En ook kijk, daar heeft nog een hele mooie foto. Dat is ook een heel belangrijke man geweest hier. Robert Lee Burnside. Van het Fat Possum label. Hè? Een echte Mississippian. Een van de geweldige. Een van de allerlaatste nog. Met een hele originele sound. Robert Lee die is hier geweest. Nou, je hebt hier... Hans Tezink, de man uit Ween, die ook over de hele wereld Ian Matthews, Eric Taylor. Allerlei mensen uit Amerika, uit Engeland en uiteraard uit Nederland. Battlehouse, Fred Jerijning. Het, eigenlijk te veel om op te noemen. Maar het is eigenlijk een... kijk, dat is een mooie voorbeeld van Huub van der Lubbe. Hier ook... door een bezoek aan mij en een fietstocht naar Aam hier plotseling ook terechtkomen is als optredend artiest, weliswaar met een piano en een bas. Maar dat is hier ook allemaal gebeurd.

0: Nou, hier Michael de Jong, die is hier eigenlijk ook begonnen. Zo kun je dat wel min of meer zeggen. En dat is al... Ja. Dat is inmiddels al 10 jaar geleden, Naab, hè?
1: Ja.
0: 10 jaar. 10 jaar gelachkamerconcert. En nu, tegenwoordig, hebben we de boel... Is Aap toch op tot de conclusie gekomen dat dit misschien toch wel wat te klein was. En die heb met Roel en in noeste samenwerking met enkele andere mensen die dat leuk vonden, heeft hij de deel, waar vroeger dan in zo'n alle boerderij het feest stond en zo, die heb je helemaal opgeknapt. Tot een mooi zaaltje waar dus 100, en als het heel druk is, misschien 110 of 120 heen kunnen. En met alle voorzieningen van dien. Met een mooi podiumtje erin, het licht. En het mooie is, de mensen die komen van her en der. Toezi staat hier. De toiletten, die bent hier ook. Die hebben Aap nog even mooi bijgebouwd. Kijk, wat je ook nog even kunt zeggen is dat wij hier die laatste cd opgenomen hebben. En dan kun je nog zien dat hier Barry Hay meedeed en Benny Jolik, Daniel Loos, Huub van der Lubbe en Tineke Schoenmaker. Nou, kijk, ik hoop dat niet. Kijk, hier ben mensen nou even wat aan het inrichten. Maar je hebt hier ook nog hele mooie houtskooltekening van diverse mensen. Hier Little Ed van de Blues Imperials uit Chicago. En de expositie staat er nog iets. En je hebt hier dus, nou, kijk, een prachtig nieuws. Een mooie bar hebben ze erin gezet. En je hebt hier... Ja, het is een prachtig mooi zaaltje waar we Aap dan af en toe ook wel partijen hebben. En kijk, mooi accordeon. Ja, er zijn nu mensen bezig die wilden gaan voorlichting geven, neem ik aan. Maar zo ziet het er hier uit. Een hartstikke mooi gebeuren. En ik heb al eens tegen Aap gezegd, je moet eigenlijk niet te bekend worden, want anders gaat de magie weg. Want het is echt een magische plaats eigenlijk. En mensen, al de artiesten die hier speelden, en dat vind ik eigenlijk wel heel bijzonder, die mogen hier allemaal echt heel graag spelen. En het is ook een heel dankbaar publiek, moet ik zeggen. En het is eigenlijk heel uniek wat hier gebeurd is. Het is ook niet commercieel opgezet. De mensen houden van wat ze doen. En het is een enorme goede familie. En het blijkt toch vaak dat als dingen commercieel worden, dat het te vaak qua sfeer niet op vooruit gaat. Zie je het grote stadion van Ajax en zo. De meer was gezellig en er was nog een vereniging. En nu in dat grote ding, daar is het al een stuk minder. En dat is met de muziek toch ook vaak een beetje zo. Ik bedoel, ik vond Paradiso in het begin ook leuker als dat het nu is en zo. Maar dit is eigenlijk een geheimtip en ik zal zeggen, dat moet maar zo blijven. Dat moet niet weg. Aap die zei al, ja, hoe lang kan ik naar de deur gaan? Want Aap is ook 61, 62. En aan een ander overdoen. Ik zeg, nou, dat moet je toch maar... Je moet zo lang mogelijk volhouden. Ik zeg, want wat jullie erin gebracht hebben, dat is iets wat... Wat als iemand anders gaat doen, zomaar weg kan wezen. En dat is iets... toch iets magisch. Maar ja, dit is hier natuurlijk... zo'n juke joint, dat was eigenlijk wel heel erg hard. Maar er stond misschien een jukebox in en zo. En dat was... Niet één toneeltje, geen goede installatie. Maar je zou, wat je wel kunt, wat wel de overeenkomst is, dat het allebei zomaar op het platteland is. Zo ergens in de wildernis, zou ik maar zeggen. Weet je wel, de boondocks. En dat is wel heel bijzonder, want wie verwacht nou in Amen, dat is een buurschap. En daar woont misschien, hoeveel volk zal er wonen? 100? Meer, vast niet meer. Nou, dat verwacht je hier gewoon niet. Dat mensen hier naartoe trekt. En mensen komen allemaal overal vandaan. En Aap die kreeg ook de meest vreemde telefoontjes ook van mensen die informeerden. En het is eigenlijk een hele goede plek op de wereld.
2: De muziek die als draait weer in de Amer, over de Amer, die kwam van Hotel Grollo, de laatste cd van Harry Musquet van QB and the Blizzards. Een stuk van Huub van der Lubbe van de Dijk, Niemand in de Stad, Nobody in This Town. Harry's Blues wordt gemaakt door Harry Musquet, Albert Haar en Rego Meijer.

0: Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Leslie West uit New York werd wereldberoemd met zijn band Mountain. En hij was een van de grootste rock- en bluesgitaristen van Amerika. Maar suikerziekte maakte een eind aan zijn carrière. Dit komt van het album Dodging the Dirt. Leslie West, Wasted Tears.

Leslie West, Wasted Tears. De vader van J.D. McPherson had een boerderij in het afgelegen zuidoosten van Oklahoma. En daar op de boerderij ontdekte zijn zoon Buddy Holly. En even later had hij zijn eerste band, de Poison Okies. En later had hij nog een andere band, de Starkweather Boys. Hij was nog even onderwijzer en uiteindelijk werd hij rockabilly-zanger. J.D. McPherson, country boy.

J.D. McPherson, Country Boy. Jimmy Webb is een waanzinnig goede songwriter. Hij schreef By the Time I Got to Phoenix, MacArthur Park, Galveston, Wichita Lineman en Rhinestone Cowboy. Maar hij maakt zelf ook albums. Dit komt van zijn album Archive. En hij wijdt een nummer aan een andere beroemde songwriter, Jimmy Webb, P.F. Sloan.

Jimmy Webb, P.F. Sloan. En deze P.F. Sloan schreef de wereldhit Eve of Destruction voor Barry McGuire. Leroy Parnell uit Texas had 20 hitsingles als countryzanger, maar intussen maakt hij louter bluesalbums. Dit komt van het album Tell the Truth. En daar doen Delbert McClinton en Cap Moe als gasten mee. En dit is een duet met Bonnie Raitt. Leroy Parnell, Breaking Down Slow. Little

Leroy Parnell, Breaking Down Slow. En dit was geen duet met Bonnie Raitt, maar met een andere Bonnie, Bonnie Bramlett. Kevin Wells uit Oklahoma schreef al nummers voor Ricky Skaggs, Mo Bandy, Waylon Jennings, Patti Loveless, Garth Brooks, Trisha Yearwood en Don Williams. Maar in 1990 kwam hij met zijn debuutalbum en intussen is hij mede-eigenaar van Dead Reckoning Records. Dit komt van het album A Patch of Blue Sky. Kevin Welsh, That's How It Feels.

Kevin Welsh, That's How It Feels. Earl Thomas uit Tennessee vertrok in de jaren 90 naar San Diego in Californië. En daar schreef hij I Sing the Blues voor Etta James. Ook Tom Jones, Solomon Burke en Screaming Jay Hawkins hebben nummers van hem opgenomen. En intussen heeft Earl James ook al 11 soloalbums gemaakt. Earl Thomas, I'll Be Here.

Earl Thomas, I'll Be Here. Electric Blues, dat is een band uit Noordwijk rond zanger-drummer Henk Vecht. En deze band dook in het oeuvre van QB and the Blizzards. En dat leverde het fonkelnieuwe album Back to Gollo op. Met 15 nummers van QB and the Blizzards. Maar de coronacrisis staat de release voorlopig in de weg. Dus dit is een voorproefje. Electric Blues, The Sky is Crying.

0: radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: In a Room Full of Blues van Room Full of Blues is het album van deze week. En de band versleet in de loop der jaren 41 muzikanten, onder wie de vocalisten Luan Barton, Mark Dufresne, Dave Howard, Sugar Ray Nausea, Greg Piccolo en Curtis Salgado. Sinds 1990 is gitarist Chris Faken de bandleider en sinds 2010 is Phil Pemberton de zanger. Room Full of Blues, She Quit Me Again.

Room Full of Blues, She Quit Me Again. Lee Fields, dat is een soulzanger uit North Carolina. Hij toerde met James Brown, O.V. Wright, B.B. King, Dr. John, Clarence Carter, Johnny Taylor, Bobby Bland en Little Milton. Maar zelf bleef hij altijd een B-artiest die weliswaar mooie albums maakte. Lee Fields, Don't Leave Me This Way.

Leave Fields, Don't Leave Me This Way. Jimmy Barnes werd geboren in Schotland, maar vertrok als kind met zijn ouders naar Australië en daar werd hij een rockfenomeen. Dit komt van zijn album Freight Train Heart, opgenomen in de Record Plant Studios in San Francisco. Jimmy Barnes, I'm Still on Your Side.

Jimmy Barnes, I'm Still on Your Side. Walter Wolfman Washington begon in Louisiana als gitarist in de band van Johnny Adams. Hij speelde gitaar op de grote hit Ride Your Pony van Lee Dorsey en later speelde hij in de bands van Irma Thomas, Eddie Bo en Fats Domino. En toen begon hij een eigen band en dit komt van zijn album On the Prowl. Walter Wolfman Washington, It Doesn't Really Matter.

Walter Wolfman Washington, It Doesn't Really Matter. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Laurens Braam, Stille Techniek. Freek Medendorp, die coördineerde de playlist. Monty Warden uit Texas was een jaar of 20 geleden een grote belofte in Amerika. Maar dat maakte hij uiteindelijk nooit waar. Intussen is hij alweer verdwenen in de anonimiteit. Dit komt van zijn album Here I Am, Monty Warden, I Need You.

0: 66. Het De Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goeie avond en welkom bij Harry's Blues. De allerbeste wensen voor 2021. Dat het maar een beter jaar mag worden dan 2020. Nou, gelukkig is er een beetje vooruitzicht naar in de zure appelhembien. In deze aflevering van Harry's Blues, de eerste in 2021, de basis van de blues eigenlijk. Allemaal grote naam. Albert King, T-Bone Walker, Sonny Boy, Jimmy Reed, Robert Johnson, Elmore James, Howlin' Wolf. Wij beginnen met B.B. King, A Whole Lotta Love.

Dit was uit de beginjaren van B.B. King. Ik denk ongeveer de 50e jaren. B.B. King, die geboren is in 1925 en in mei 2015 overleden is. Riley Ben King, zo heette die, voluit. Nou, de volgende, dat is ook zo'n geweldige naam, Howlin' Wolf. De naam van Chester Arthur Burnett, een Amerikaanse blueszanger. Man van grote omvang, zowel wat de lengte betreft als het gewicht betreft. En ook zeker wat de stem betreft. Smokestack Lightning.

Het verhaal van de rokende schoorstenen van de trein in Mississippi. Howlin' Wolf, de Smokestack Lightning. Uit 1946 was dit. Volgende stuk komt uit 1959 en is van Elmore James. En Elmore James is wel bekend als de King of the Slide Gitaar. Hij leerde zijn blues door het optrekken met Robert Johnson en Sonny Boy en dat soort mensen. En in 1951 maakte hij zijn eerste opnames voor het Trumpet Record label van Lillian McMurphy. Veel artiesten hebben door op u gebracht. Dit is een van de bekendste nummers van Elmore James, The Sky is Crying.

Ja, we hebben het over de basis van de blues in deze uitzending. Het is blues voor beginners, kun je zeggen. Want als je deze muziek kent, dan begrijp je ook alle muziek die door Noor komen is. Elmo James, The Sky Is Crying. 45 jaar was hij toen als hij overleed. Nou, de volgende die was nog veel jonger, die was maar 27 jaar. Dat was denk ik de eerste van de club van 27. Want zo werden ze later genoemd. De popartiesten die op die leeftijd overleden. Janis Joplin, Jim Morrison, Amy Winehouse en dat soort figuren. Ik heb het over Robert Johnson. Man die niet volle muziek op hem heeft, maar wel geweldige invloed had. En ze komt allemaal, Dizzy Mason, Howlin' Wolf, Elmo James, B.B. King, Robert Johnson uit de Mississippi Delta. Het gebied door net ten zuiden van Memphis, Tennessee. Robert Johnson, Me and the Devil Blues.

0: and rough.
1: Me and the Devil Blues van Robert Johnson, een van de Godfathers of the Blues. Nou, Jimmy Reed is ook wel een Godfather of the Blues, maar net van een iets ander formaat, denk ik, dan Robert Johnson. Meer de elektrische blues, Jimmy Reed. En heel bekend geworden met het nummer Baby, What You Want Me To Do.

Een klassieker, Baby What You Want Me To Do van Jimmy Reed. Jimmy Reed overleed trouwens in 1976, een paar dagen voor zijn 51ste verjaardag, in een concertzaaltje in San Francisco. Dan werd even door onder andere Michael de Jong, de blueszanger, de Nederlandse blueszanger Michael de Jong, die toen het die gitarist bij Jimmy Reed speelde. De lessen in dit blokje van de hele oude blues uit de Mississippi Delta is van Sonny Boy Williamson, Alec Miller, zoals ze ook wel heette. Zijn tweede vader was er volgens mij, Miller, en door even de naam van anoniem. Dit is uit 1955, een van zijn bekendste stukken, Don't Start Me Talking.

Sonny Boy Williamson, Don't Start Me Talking. Met een geweldige muzikale bezetting in de begeleiding. Willie Dixon, Muddy Waters, Otis Penn, Jimmy Rogers en Fred Below. Het is Blues, de lust is naar. Elke zondag om tussen 6 en 7 en op donderdag om tussen 10 en 11. Drie nummers draaien we. Drie nummers van Cuban and the Blizzards. De drie meest populaire nummers van Cuban and the Blizzards. En dan kijken we naar de lijst van Spotify. Ja, tegenwoordig is dat in de wereld van de streaming media is dat toch een beetje de maatstaf. Hij door op de lijst staat en welke plek hij door op de lijst staat, daar wordt het belang van afgemeten. En dan kijk ik naar Cuban and the Blizzards, dan staat op 1 onmiskenbaar met een paar miljoen hits die mensen die door op geklikt hebben. Cuban and the Blizzards met Window of My Eyes.

The Window of My Eyes. Die voorkomt in de film The American in de soundtrack daarvan. Waarschijnlijk dat dat de reden is dat hij op Spotify 2.823.000 keer aangeklikt is. De tweede op die lijst is Somebody Will Know Someday van de LP Groeten uit Grollo 1967. Bijna 1 miljoen keer aangeklikt. Cube in the Blizzard, Somebody Will Know Someday.

1967, Somebody Will Know Someday, met prachtig akoestisch gitaarwerk van Eelco Gelling. Cube in the Blizzards. De tweede in de, wat betreft de populariteit op Spotify. Ene Window of My Eyes, tweede Somebody Will Know Someday. En de derde, ook afgetekend, want de vierde is Another Day, Another Road. Maar dan praat je over 274.000 beluisteraars. En Apple Knockers Flaphouse op 3 met 734. Dus Apple Knockers Flaphouse.

3 meest populaire nummers van QB and the Blizzards op Spotify. Window of My Eyes, Somebody Will Know Someday en Apple Knockers Flophouse. Allemaal in Harris Blues. Elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Nog meer old blueswerk in deze aflevering. Werk van onder andere Albert King, Albert Collins, Muddy Waters en Memphis Minnie. Maar we beginnen met T-Bone Walker, Aaron Thibodeau Walker. De man die kwam uit Linden, Texas. Van Afro-Amerikaanse afkomst natuurlijk. En ook nog een beetje met Indiaanse bloed erin. Man die volle invloed had heeft, onder andere met het nummer Call It Stormy Monday.

Heel bekend stuk, ja. Call It Stormy Monday. Onder andere ook van Van Morrison, die het met Dem op een nummer heeft. De volgende in de reeks is Albert King. Eigenlijk is dat een van de drie Kings, zoals je kunt zeggen. Freddie King, B.B. King en Albert King. Hij is geboren in Indianola, ook in de Mississippi Delta. Ze noemden hem ook wel de Velvet Bulldozer, want het was een lange man, bijna 2 meter, weeg 120 kilo, dus er stond ook iemand als die speelde. Hij speelde linkshandig gitaar, Albert King, en een van zijn bekendste nummers, later heel bekend geworden door Robert Gray, dat is in 1967, Born Under a Bad Sign.

gebeuren dat dit de echte klassieker ben, want het komt wel allemaal ongetwijfeld bekend voor, ook in tal van andere uitvoeringen. Nou, dat geldt denk ik niet voor de volgende. Albert Collins, dat is wel een bekende naam. Het nummer I Ain't Drunk, dat komt uit 1986. Albert Collins was The Iceman. Dat was eigenlijk zijn bijnaam. En nog een beetje zijn gitaarspel. The Master of the Telecaster. Het kenmerkende, wat snerpende geluid wat uit zijn gitaar kwam. Albert Collins met I Ain't Drunk.

hij is een Lizzima QB and the Blizzard. Nou, dat is dan de latere generatie. Maar de basisgeneratie van de mensen als Elmore James en Robert Johnson en T-Bone Walker, dan moet je ook zeker Muddy Waters nog bij nu. Een grote held ook van Harry Musquet. McKinley Morganfield. Dikke weken terug, hoorde ik dat een van zijn kinderen, dat hij helaas ook overleden is. Niet Mud Morganfield, maar een broer van volgens mij. Nou, Muddy Waters, oftewel McKinley Morganfield, man die geboren is in Mississippi in 1913, overleden is in 1983 eigenlijk. Een van de basismannen in de blues. En het nummer wat ook heel vaak covered is van Muddy Waters, dat is uit 1954, I'm Your Hoochie Coochie Man.

Volgens mij is dit nummer ook een cover door The Animals van Eric Burdon, als ik me goed herinner. I'm Your Hoochie Coochie Man, oorspronkelijk dus van Muddy Waters. Laatste nummer in deze aflevering van Harry's Blues, samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar, techniek in handen van Laurens Braams. Dat is een nummer wat ook eigenlijk niet kan missen, want er hoort ook een vrouwelijke zanger bij in deze liste. En ja, Lizzie Douglas, die hoort er eigenlijk wel bij. Lizzie Douglas, dat is de echte naam van Memphis Minnie. Die leefde van 1897, dus al meer dan 100 en bijna 124 jaar geleden dat ze geboren is, tot 1973. Een van de eerste vrouwen in de blues. Later deed ze dat samen met Kansas Joe McCoy, dat was haar man. Het was niet makkelijk voor haar om in die tijd te leven. En het nummer waar zij heel bekend mee geworden is, besluiten wij deze aflevering van Harry's Blues met Me and My Chauffeur Blues.

0: Orleans in Louisiana tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Dit is Muziek voor Volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
2: Chris Hillman en Gram Parsons schreven het nummer in hun periode bij de Flying Burrito Brothers. En dit is een mooie versie met achtergrondvocalen van Rodney Crowell, Bernie Leadon en Linda Ronstadt van Emmylou Harris, Sin City.

Lou Harris, Sin City. Het komt van het album The Desperate Kingdom of Love van de zoon van de King of Zydeco, Clifton Sunyer. En C.J. Sunyer ging verder met de Red Hot Louisiana Band na het overlijden van zijn vader. C.J. Sunyer, I've been good to you, baby.

CJ Sunier, I've Been Good To You Baby. Bastard Sons of Johnny Cash, dat is een band uit San Diego en de bandleden vroegen Johnny Cash keurig toestemming om hun band naar hem te noemen en Johnny Cash vond het eigenlijk wel een leuk idee. Het komt van het album Walk Alone, Bastard Sons of Johnny Cash, Crying Over You.

Best of Sons of Johnny Cash, Crying Over You. Sinds zijn doorbraak met het album Guitar Town schrijft Steve Earle voortdurend revolutionaire teksten over maatschappelijke problemen. Dit komt van zijn album The Revolution Starts Now. Steve Earle, Rich Man's War.

Steve Earle, Richmond's War. Billy Joe Shaver, dat was een van de grootste Texaanse songwriters. Zijn nummers werden opgenomen door Bob Dylan, Elvis Presley en Johnny Cash. En zijn zoon Eddie was de gitarist van de band en hij overleed aan een overdosis. Hij werd 38 jaar. Billy Joe Shaver, Freedom's Child.

Billy Joe Shaver, Freedom's Child. Het is een nummer van Mary Gauthier en het werd gecoverd door Tim McGraw, Blake Shelton, Boy George, Betty Lavette, Candy Staten en Amy Helm. En deze Mary Gauthier had een hele moeilijke jeugd met veel alcohol en drugs en ze verbleef jaren in afkikklinieken. Op 27-jarige leeftijd was ze voor het eerst helemaal sober. Mary Gauthier, Sugar Cane.

Mary Gauthier, Sugar Cane. Kathleen Edwards, dat is een dochter van een Canadese diplomaat. Na haar debuutalbum Failure werd ze meteen vergeleken met Lucinda Williams. En ze zingt over een typisch Canadees onderwerp, het land waar ijshockey de grootste sport is. Kathleen Edwards, Hockey Skates.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Stars of the Southern Sky van Steve Young is het album van deze week. En Steve Young liep in 2015 een ernstige hoofdwond op bij een ongelukkig geval. Hij belandde in een hospice in Nashville, waar hij op 17 maart 2016 overleed. Hij werd 73 jaar. Steve Young, The White Trash Song.

0: Steve Young, The White Trash Song. Tom Russell uit Los Angeles wilde eigenlijk boeken schrijven, maar hij werd songwriter. Hij maakte een hele serie meesterwerken, maar een singer-songwriter scoort zelden een hit. In de Amerikaanse muziekscene heeft hij wel de status van een geniale songwriter. Dit komt van zijn album Indians, Cowboys, Horses, Dogs. Tom Russell, Tonight We Ride.
1: Bought you V across the border in a year of odd 16.

Don Russell, Tonight We Ride. Tres Chicas, dat is een band met drie zangeressen uit North Carolina. Caitlin Carey van Whiskey Town, Tonya Lamb van Hazeldine en Lynn Blakey van Glory Fountain. Tres Chicas, Sweetwater.

Tresicas, Sweetwater. Jim Lauderdale uit North Carolina, dat is een heel actief baasje. Hij schreef nummers voor George Strait, Gary Allen, Elvis Costello, Blake Shelton, The Dixie Chicks, Vince Gill, Patti Loveless, Mark Chestnut, Dave Edmunds en Leanne Womack. En hij nam albums op met Rodney Crowell, Ralph Stanley, Del Reeves, Melba Montgomery, James Burton, Emmylou Harris, Buddy Miller en Robert Hunter. Jim Lauderdale. Looking elsewhere.

Jim Lauderdale, Looking Elsewhere. Eliza Gilkinson uit Los Angeles is de dochter van songwriter Terry Gilkinson en haar broer is gitarist Tony Gilkinson van de band Lone Justice. Ze woonde intussen in Arizona, in Texas en New Mexico en ze is getrouwd met professor Robert Jensen, hoogleraar aan de University of Texas in Austin. Dit komt van haar album Land of Milk and Honey. Eliza Gilkinson, Dark Side of Town.

Eliza Gilkison, Dark Side of Town. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Laurie McKenna, dat is een singer-songwriter uit small town Staunton in Massachusetts. Ze schreef als moeder van 5 kinderen regelmatig kinderliedjes en ze schreef voor de Lolle Keer een album met Americana-nummers. En ze werd meteen ontdekt door de grote platenmaatschappijen in Nashville. Dit komt van het album Bittertown. Laurie McKenna, Mr. Sunshine.

0: Mississippi Delta door de Drentse veen. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. The Way Up North. Van de katoenvelden naar de grote stad.
2: Yeah.
3: Zes jaar geleden, lustra's, waren we in Amerika. Te kieken worden wortels van de bluesmuziek lagen. Harry Muskee en Albert Haar. En dit jaar gingen wij op nee. Door de Delta.
4: Ja, we kwamen aan in Memphis. En wij bent nog eens teruggegaan naar de Delta. De Delta, een gebied wat aan de linkerkant begrensd wordt door de Mississippi. En aan de andere kant door de Yazoo River. En verder, aan de noordkant, Peabody Hotel, de lobby. En in het zuiden, Vicksburg.
3: Het is het gebied van de grote katoenplantages in Amerika. De Cotton Belt, zoals dat het genoemd wordt. En dat was het gebied waar als de blanke plantage-eigenaren, de Afro-Amerikaan, de negers, de slaven naartoe haalden om door het werk te doen. Vorige keer, Harry, hebben wij vooral gekeken hoe die muziek in de Delta ontstaan is, zich ontwikkeld heeft. Deze keer, in juni 1999, hebben wij de reis gemaakt van het zuiden, van de plantagegebieden van de Delta, naar de steden in het noorden. Want dat was de trek die na de oorlog eigenlijk begund is.
4: Ja, in de tijd van de industrialisatie, zeg de trekker en de cotton gins, ging de bevolking, die ging way up north, zoals wij dat dan zegt, ging in eerste instantie een klein beetje naar boven, naar Memphis, en toen langzamerhand weer naar St. Louis, Chicago, de slachterijen, verpakkingsindustrie, en Detroit, de assembly lines, oftewel General Motors en Ford.
3: 20 afleveringen hebben wij te bieden. 20 afleveringen die zowel op Radio Drenthe als op de VPRO uitgezonden wordt. En die reis, ja, wat kun je die eigenlijk beter aanvangen in de Delta in Mississippi op Highway 61, hè?
4: Ja, want Highway 61 is natuurlijk een hele belangrijke weg geweest in de ontwikkeling van de State of Mississippi. En natuurlijk bent daar ook de mensen links en rechts, hebben ze daar werk, maar bent daar ook op en neer reis. De trein ging er ongeveer langs. En hier is Bob Dylan with Highway 61 Revisited.

0: zit nu zowat 9 uur in het vliegtuig van Amsterdam naar Memphis. Gelukkig non-stop. En na 6 jaar kom jij straks weer terug in Amerika, Harry, in Memphis. Wat heeft Amerika de afgelopen 6 jaar met jou gedaan eigenlijk?
1: Het schiet voornamelijk over de bluesmuziek. En ik heb van die vorige reis heb ik natuurlijk een paar mooie stukken overal. Die heb ik geschreven daar in Amerika en die bent ook nog weer op cd terechtgekomen. Wat dat betreft is dat natuurlijk wel weer positief geweest, zo'n reis. En ik heb er toch wel van opgestoken, ik ben er wel wat wiezer van worden. En dat vind ik een heel belangrijk punt.
0: Ligt Amerika voor een gevoel nou minder biedt voor?
1: Ja, ik vind deze reis bijvoorbeeld, vind ik ook al niet zo lang als die eerste. Ik vond het ook een ander soort vlucht. Misschien dat ik ben wel wat ouder, maar misschien zit ik toch wat beter in elkaar. Zowel in de kop als in de body, zou ik maar zeggen.
0: Wij komt aan in Memphis en we gaan eerst toch nog maar eens even naar het zuiden toe, naar Clarksdale.
1: Ja, wij wilden naar Clarksdale toe gaan. Dat is dan eigenlijk, zou ik maar zeggen, de hoofdstad van de blues, zoals die vroeger speelt weer. In de omgeving van Clarksdale, daar kun je eigenlijk alle punten vinden die heel belangrijk waren voor de ontwikkeling van de bluesmuziek. En zeker vanaf de 20e, 30e jaren, zou ik maar zeggen. En wat wij verder willen is natuurlijk de reis naar het noorden maken, via St. Louis en dan naar Chicago. En naar Detroit en uiteindelijk via New York weer terug. Maar wij moeten eerst maar eens even kijken wat wij allemaal unieken vinden daar. En hoe het gesteld is met de blues. En hoe die wereld reelt en zeilt. Dat vind ik toch wel weer spannend.
0: Van het vliegveld gaan we naar de Delta toe, de Mississippi Delta. Over Highway 61.
1: Ja, nou, Highway 61. Dat heeft altijd een belangrijke rol gespeeld. Daar zijn veel legendes over verteld. Maar die wilden wij ook ter plekke straks, wilden wij dat eens even ontzien doen. Dan wilden we een ander praatje halen als de geëikte praatjes.
0: Het is geen promotiereizen voor de blues of zo, hè?
1: Nee, ik bedoel, we moeten ook goed vinden wat die blues nou betekent in Amerika.
0: En ben je er wel zo optimistisch over eigenlijk?
1: Nou, nee, niet echt. Niet echt. Ik ontvang steeds geluiden dat het wel goed gaat, maar ik denk dat het toch een kleinschalige muziek blijft.
0: Denk je dat er in die 6 jaar veel veranderd zal zijn?
1: Ja, ik kan het niet zo goed beoordelen wat die grote...
0: Nee, maar wat bedoel verwachtings?
1: Van die grote... Ja, nee, ik, als ik daar wat over lees, dan lees ik altijd dat ze die hele buurt nabreken. En dat er speculanten komen en dat er nieuwe dingen. De blanke mensen, die hebben geld in de bus. En de negers, die hebben het nog steeds niet. Dus die oude negers, die verdwijnt vaak. En er komt vaak nieuwe dingen voor in de plaats. En een heleboel alle bluesclubs, zowel in Memphis en Chicago, die bent weg. En daarvoor in de plaats komen eigenlijk een soort van vreemdeling verkeer, zou ik maar zeggen. Een soort van blues toerisme.
0: Dat is op zich nog wel mooi eigenlijk.
1: Ja, maar of dat nou... Dat weet ik niet. Dat zou ik dan even moeten bekijken. Maar een heleboel dingen ben gewoon voort en dat is jammer.
0: Een beetje hetzelfde als het badjes toerisme naar Drenthe.
1: Ja. Ja.
0: Vertrouw je het niet zo?
1: Nee. Ik vind... Ik vertrouw het niet. Ik vertrouw het niet, nee.
0: Aan de ene kant is het mooi voor de muziek, een stukje erkenning. Aan de andere kant denk ik, ja, ik ben allemaal van die mensen die het zich kunnen permitteren, die dan zo'n reisje nog eens een keer wilt maken.
1: Ja, maar wat ik vooral niet vertrouw is dat die muziek... Er zit geen beweging meer in. Je zou als kunnen zeggen, het wordt antiek. Vroeger zat er beweging in. Men ging van... Iemand die ging alleen nog reizen en die speelde ergens en op krak heb ik een instrument. De instrument werd steeds verbeterd, er kwamen andere ja, men kwam ook in clubs te spelen. Maar de laatste jaren vind ik dat er in de blues bijzonder weinig beweging zit eigenlijk. En ik wil eigenlijk uitzoeken wat behalve dan dat een 12 maart schema is, eigenlijk nog meer betekent. Eigenlijk als volksmuziek eigenlijk. Of het nog wel zien weer heb eigenlijk.

0: gebeurde de trein nog, maar dat was niet zo, dacht hij.
1: Het station is gesloten. En ja, er zal hier nog wel een trein langs komen, want er wordt hier nog wel vol op katoenpluk natuurlijk. We zagen nog net zo'n opslagplaats hierachter, van de katoen.
0: Ja, en die hebben
1: van, broer, en van die wagens waar het in zit, met die grote hekken erom toe. Maar waarom wij hier bent, dat dit luisteraars is eigenlijk. Dat hier, en dat kun je hier ook, jullie bent hier niet, maar wij kunnen dat ook lezen. Dat staat hier met een aantal schilderingen op het, wat wij aannemen, het oude station is van een.
0: Ja, of een depot of zo, wat is ja. Dat? Denk ik, zo, meer zoeks nog, hè?
1: Maar in ieder geval, aan de, zeg maar zeggen, 4 meter vanaf de spoorlijn van tussen Clarksdale en Greenwood, denk ik, hè? Ligt een kleine plaatsje Toedwallen. Is ook bekend omdat Sonny Boy Williamson hier ligt begraven. Daar heb je wel eens meer van gehoord in onze uitzending. Maar wat je hier ziet is zo'n depot met een prachtige schildering van een trein. En dan stiet er een stuk wat ook in, ja, waar je ook in gidsen tegen kunt komen. Dat hier in 1903 W.C. Handy, dat is een meneer uit Memphis, en die ook noteerde, die wist van muziek noteren. Hier als eerste een muzieksoort hoorde van een man die in een wachtkamer zat. Die met, we hoort wat negers er op achtergrond in een grote holle brik voorbij kwam. Die dan op een gitaar speelde, een soort muziek. En dan ook nog met een soort van slide speelde met een mes. En toen de vraag wat dat was, dan zong die man die zong over de trein. En hij zong over de, over where the yellow dog meets the southerner. En dat waren dan twee treinen die elkaar hier zal ontmoeten. Een soort van kruispunt. De ene was de Mississippi Nogwaard spoorlijn en de andere was de yellow dog dus.
0: Die was van de Illinois Central volgens mij.
1: Ja,
0: die van New Orleans naar Chicago ging.
1: Ja.

0: de verderop staat een mooie schildering van de sproeivliegtuig die hier over het, en, over het veld. En misschien hoor je het net in op de achtergrond. Volgens mij ook nog. Hebben we mazzel met. Die hier ja, het katoen beschermt tegen de bolwievel. De bolwievel, dat is een plant die, of een insect dat fret de katoen op. En dat is ongeveer net zoiets als bij ons, hè, in het aaltje, in de heerappels. Dus dat is als de bolwievel hier toeslaat, dan is dat een ramp voor die mensen hier. Tegenwoordig sproeit ze natuurlijk. Dat is natuurlijk met DDT ging, dat is ook natuurlijk niet zo goed voor de omgeving. Maar dat werd dan hier ook gedaan. Nou, een eindje weer erop. Daar heb je een vis die een soort van water komt waar bom in staat. En er staat bij de Wood Duck Capital of the World. Nou, wat het nou precies betekent, dat weet ik niet. Je vindt allemaal een hele mooie muurschildering. En nog een eindje weer erop. Daar staat dan uiteindelijk de foto of een schilderij van Sonny Boy Williamson. Alec Miller. En het staat dat de grafsteen staat erbij. Die overigens geschonken is door Trumpet Records. Want er was een mevrouw die daar de leiding had. En die tot in het einde der dagen al haar artiesten uitbetaald hebben. En daar heel goed voor west is. En er staat een kaartje van hoe je dat graf kunt vinden. Dat is inderdaad een beetje een probleem hier. Want als je daar als vreemden dan moet zoeken, dan heb je daar wel wat moeite mee. Dat hebben wij zo'n 6 jaar geleden ook ondervonden. En dat stiet hier allemaal helemaal prachtig. Want het bent mooie tekening bent eigenlijk. Een soort van fresco's. Die hier aangebracht bent op die muur van dat depot.
1: Heeft die W.C. Handy, heeft hij nou zoveel betekenen voor de blues?
0: Nou, ik vind niet dat hij wat te maken had met de blues zoals die man die daar naast hem zit speelde.
1: Het was wel een neger, hè?
0: Het was een neger, maar het was een gecultiveerde neger. Een man die dat spullen op papier kon zetten. Nou ben ik nooit zo'n fan van W.C. Handy, maar ja, er moet ergens een begin wezen. En misschien hebben ze die man nummer om daar ergens een begin aan te maken. Hmm. Men zegt dus ook, vooral dat giet, dat het in 19... Kijk, dat giet weer zo'n vliegtuig. Zie je wel?
1: Oh ja.
0: In 1903 dat hier dan west is, of dat zo west is, dat kun je ook natuurlijk moeilijk nagaan.
1: Het is mooi. Hij heeft er optieken toch, of niet?
0: Hij heeft dat, ja, hij heeft de noten dan. Hij heeft die muziek op noten zet, laat ik maar zo zeggen. Maar de muziek zoals die man dat maakte, die dat zei van ik zit hier te wachten op die twee treinen. Ja, die maakte hij natuurlijk niet. Hij heeft dat op papier zet en dan komt er natuurlijk altijd wat anders uit. Want deze mensen die wisten helemaal niet wat ze deden. En dat is eigenlijk wel zo. Ja, dat was een hele strikt persoonlijke muziek. En wat hij er dan van maakt is dat mensen dat na kunnen spelen van noten en zo. En dan wordt al vaak. Ja, dan is het toch minder authentiek als wat deze man, deze onbekende neger gedaan heeft.

0: Nou, we zijn hier voor de tweede keer. Bij het graf van Sonny Boy Williamson. Het eerste wat verbeterd is, is het pad. Ze hebben dan een pad gemaakt.
1: Ja.
0: Eerst kon je hier niet rijden. Je ziet ook nog weer een paar mondharmonica's liggen. En de steen, daar staat er ook op, die is geschonken. Of niet geschonken, maar er staat dat hij van 1950 tot 1954 platen gemaakt heeft voor Trumpet Records. En die hebben die steen hebben ze ook verzorgd, want hier was hij helemaal geen steen.
1: Hmm.
0: Er was een mevrouw die een winkel had in een Voernetje, dat is eigenlijk ja, stoel en zo, hè. Huisraad.
1: Huisraad.
0: Ja, ja. Huisraad en ook in platen. Lillian McMurray heette ze. En die Lillian McMurray die komt eigenlijk hier toe dat ze altijd heel goed voor de artiesten zorgd heeft. En die heb hier ook zorgd dat deze steen hier kwam. En het is in ieder geval nog een beetje. Ja, het ligt er beter bij als wat we hier dan hiernaast zien. Ja, je kunt eigenlijk bijna niet van de kerk al spreken. Misschien dat er 5, 6 mensen leren. En die kerk die wij toen, de vorige keer hier waren, dat 6 jaar terug, die was toen, toen leek het nog wat, maar die is nou helemaal al overwoekerd en er is helemaal niks meer natuurlijk. Die wordt ook niet meer gebruikt. Dat is het einde. Toch eigenaardig dat zo'n man hier zo weggestopt hebben. Het is een beetje een cultuurdrager.
1: Ja. Maar ja.
0: Ja.
1: Niet dat ik niet muggen meer begeren, denk ik, ja?
0: Nee, ik heb wel eens Sonny Boy ten eerste een lolbroek, maar ook een boezer was, maar ook een dirty man, zijn ze.
1: Ja, ja.
0: Maar
1: een slechte dronk over hem, ja.
0: Maar in ieder geval, hij kon geweldig mooi mondharmonica spelen en hij is een van de belangrijkste mensen geweest op de mondharmonica, samen volgens mij met Walter Jacobs.
2: Baby, and I really want you to do. Sleep nice, mama, and I won't

0: Sonny Boy Williamson, de man die begraven is in Toetwaler. Kenmerkend het mondharmonica-spel. Dit was het nummer You Killing Me. Ja, daarvoor waren wij echt in Toetwaler bij het station waar W.C. Handy zijn eerste blues heard heeft, zeg maar. En daar spraken we ook met Mr. Kendrick Heavens.
1: Ja, en die vertelde ons hoeveel mensen er ongeveer wonen in Toetwaler en hoe het daar aan toe ging. Uitgaan, dat deed hij eigenlijk bijna niet, want het was wat zever om binnen die gemeenschap te blijven. En ook een heel koppel lui die kunt niet tegen de draak, want die werd daar agressief van. En ook de drugs speelde al enigszins een rol daar op het platteland van Mississippi.
0: En de bluesmuziek die was voorzien open, hè?
1: Ja, dat, daar wist hij niet zoveel van. Rap, dat was eigenlijk zijn ding. Hij zegt dat is ook. Ik vroeg hem af dat het moderne soort blues was. Daar was het wel ongeveer mee eens. Maar hij luisterde ook naar kunt

0: En naar blue, zei hij. Ja, geen blues, maar blue.
1: Blue en R&B, zei hij er nou bij. Ja. Goed, dat draaiden we nog meer in deze eerste aflevering van The Way Up North. Een 20-delige serie over onze reis in Amerika. Naar, op zoek naar de urbanisatie van de blues. Van het platteland van de katoenplantage naar de Cadillac Assembly Line. We beginnen met Highway 61 Revisited.
0: Bob Dylan en QB and the Blizzards van de CD Dancing Bears Faceless Voices.
1: Muddy Waters met de Train Fare Home Blues.
0: En dat sloot mooi aan bij die trein die er langs kwam.
1: En toen kwam Bessie Smith uiteraard met het stuk van W.C. Handy.
0: Ja, St. Louis Blues, een van de allerbekendste stukken. En het einde, dat ging al een beetje over die drugs, wat we met Kendrick Evans besproken hadden. Guns, Gangs and Drugs van Jimmy Lee Robinson.
1: Een vaste metgezel op onze reis in Amerika was Muddy Waters. Dat klinkt misschien gek, want Muddy Waters die leeft niet meer. Maar hij was toch bij ons, Harry.
0: Ja, plotseling ergens in Oxford, Mississippi, bij Square Books, zag ik een nieuwe biografie liggen over Muddy Waters. En die biografie die heette Muddy Waters, The Mojo Man. En is geschreven door een vrouw die Sandra B. Toews heet. Ik heb veel biografieën gelezen van bluesmensen, maar ik moet erbij zeggen dat dit een hele goeie is.
1: Dat vindt Eric Clapton ook, hè?
0: Ja, er staat een voorwoord van Eric Clapton bij en dat voorwoord dat is echt een prachtig voorwoord. Dat had ik niet verwacht van iemand die zo goed gitaar speelt, dat hij dat ook nog zo goed kon verwoorden op papier. Het is een klein paginaatje, maar daar staat eigenlijk precies in wat hij vond van die man en wat wij waarschijnlijk allemaal van die man vonden.
1: Een boek van bijna 400 pagina's, uitgegeven bij de ECW Press. Jij hebt het gekocht en je hebt het ook de hele reis, heb jij het met je metnomen? Ben je ermee bezig geweest?
0: Ja, want toen wij daar waren, luisteraars, toen logeerden wij altijd in de Hampton Inns. En je kunt natuurlijk niet altijd interviews doen en in clubs zitten. Nee, je bent ook af en toe op je kamer om even wat uit te rusten. Nou, in dit geval was dat boek een mooie metgezel. En ik heb mij toen zo'n beetje ertoe dwongen om elke avond of in de vrije momenten ongeveer een hoofdstuk te lezen. En ja, ik moet zeggen dat ik dan toch een heel stuk dichter bij de man McKinley Morganfield, want zo heette hij eigenlijk, oftewel Muddy Waters, kom ben.
1: Opgegroeid, en in die zin hebben wij hem eigenlijk ook als onzichtbare metgezel had opgegroeid in de Delta, op de Stovel Plantation.
0: Ja, een vlekkie boven Clarksdale. Clarksdale, dat is eigenlijk de bluesplaats in de triangle, zeg maar zeggen, in de driehoek, de Mississippi driehoek, waar de blues eigenlijk zijn oorsprong van heeft. Hmm. Daar was een plantage, de Stovel plantage. Daar is Muddy met zijn moeder, want daar heb je toch heel veel mee te doen daar, is daar opgegroeid en daar op die plantage, daar is eigenlijk de blues een beetje ontstaan, want een heleboel mensen die hebben op die plantage gewerkt.
1: Daar komt ook de eerste opname vandaan van Muddy Waters. Die komt van een cd die heet The Complete Plantation Recordings van Muddy Waters uit augustus 1941, The Country Blues.
2: Late over in the evening, child, I feel like blowing my horn. I woke up this morning, find my little baby gone. Late over in the evening, man, I feel like blowing my horn. Well, I woke up this morning, baby, find my little baby gone. Well now, some folks said they worried. Oh, blues ain't bad. That's the misery feeling, child, I know. most ever had. Some folks tell me, man, I just worry it won't blow today. Well, that's a mere old feeling, honey, now. Well, gal, I must ever have. Well, brooks running to the ocean running into the sea. If I don't find my baby, somebody gonna bury me. Brooks running to the ocean, child. Ocean running to the sea. Well, if I don't find my baby now, well, girl, you're gonna have to bury me. Yeah, man, it seems like hour and hour, seems like days, seems like my baby will stop her lowdown way. Man, it seems like hour, child, and hour, seems like days. Yeah, seem like my woman now.

0: 1941, opname van Alan Lomax, zo'n zogenaamde field recording was dat, hè?
1: Ja, ja, de Lomaxen, want Alan Lomax, die vader, was daar al met begonnen. Die bent op een gegeven moment Utterson door de Library of Congress. Dat is een culturele instelling in Amerika. En ja, dat is dat men de cultuur eigenlijk bewaart. Hè? Dat de Library of Congress, daar kun je dan dingen opslaan. En als je dan muziek wilt horen, dan kun je ook Murray Waters horen. Dus Alan Lomax, die heb een recorder genomen. En die is het veld introkken en letterlijk en figuurlijk veld introkken. En kwam daar Stovel terecht en ontmoette Muddy. En die kon nog een... Ja, die begon net een beetje slide te spelen. Dat kun je hierover horen.
0: Ja, ja, ja. En die mooie volle stem, hè?
1: Ja, die mooie volle stem, ja. Ja. Ja. Want ik meen dat ik lezen heb dat het eerst begonnen is op een zelfgemaakte gitaar. Een soort van sigarenkistje met één snaar erop. En daar ging ze dan met een mes over. En dat noemen ze in de bluesmuziek een diddly bow. Dus daar komt eigenlijk de naam van Bo Diddley ook vandaan. Ja, ja. Het omkeer.
0: Ja,
1: en zo is Muddy Waters ook begonnen als slidegitarist eigenlijk.
0: Wat heeft hij trouwens die naam vandaan kreeg? Want hij heette McKinley Morganfield.
1: Ja, hij was er niet zo wies mee, maar hij speelde altijd rondom die hut in Stovel, Mississippi. In de plassen die toch vlak bij de rivier stonden. En hij zag er al die duurduizend beest. En vandaar dat ze hem op een gegeven moment Muddy Waters noemen.
0: Ja, ja. Geboren op 4 april 1915. Het motto voor het eerste hoofdstuk, dat vind ik wel mooi. I guess I was born with two things. Trouble and love for the blues.
1: Ja, nou, dat spreekt eigenlijk wel uitzien. In die biografie spreekt dat eigenlijk ook wel. Hij heeft heel veel metmaakt. Heel veel goede dingen, maar ook heel veel nare dingen. En hij heeft altijd een waardigheid, een dignity ten opzichte van zijn muziekhart. En dan heeft hij ook al die uitstraal ten opzichte van anderen. En dat vind ik eigenlijk heel belangrijk. De man steun voor wat hij deed.
0: We besluiten voor vandaag deze aflevering van The Mojo Man, Muddy Waters. Met een van de stukken die hij ook later vaker op een nummer heeft, 3220 Blues. Muddy Waters, 42 was dat. En dit is op een nummer in, waarschijnlijk in Clarksdale.
1: Ja, locatie is niet helemaal precies
0: niet helemaal bekend, nee. En possibly July 20th tot 24th. 1942, de 3220 Blues.

0: Volgende week in Harry's Blues.
1: Als je wat meer van de blues wilt weten, dan moet je naar het Delta Blues Museum.
2: Ja, en dat is een prachtig museum. Op kruispunt, ergens in Clarksdale. Ja, eigenlijk de bakermat, het stadje waar de bakermat van de blues is in de state of Mississippi.
1: En daar bent hele merkwaardige gasten, zou je volgende week horen, in dit Delta Blues Museum, wat op een nieuwe locatie zit. En waar ook een zeer bereidwillige man ons te woord steunt. En door nog gingen wij naar
2: het kruispunt, oftewel de crossroads.
1: Ja, een begrip in de bluesmuziek.
2: Ja, wie praat daarover op een andere manier als de clichématige manier van Robert Johnson, die daar dan met de duvels gesproken hebben. Wij willen er een andere draai aan geven.
1: Klein beetje de ontrafeling van een mythe.
2: Ja, want ja, op een gegeven moment wordt zo'n verhaal toch ook een beetje een cliché.
1: Volgende week in Harry's Blues. Deze aflevering van Harry's Blues die weer gemaakt door technicus Rego Meijer, samenstelling en presentatie Harry Musquet en Albert Haar. Met dank aan het Stimuleringsfonds Culturele Omroepproducties. Tot aan de week.

0: De nalatenschap van Harry Muskee. Een programma voor liefhebbers van blues en Americana. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Harry Muskee ontdekte via de Amerikaanse radiozender The Voice of America de blues en hij bleef John Lee Hooker, de componist van dit nummer, altijd trouw. QB and the Blizzards, Never Get Out of These Blues Alive.

QB and the Blizzards, Never Get Out of These Blues Alive. Gitarist Pat Bojack maakte deel uit van de Guy Fawcett Band, maar daarnaast begon hij ook een eigen band en dit komt van zijn tweede album On The Prowl, Pat Bojack and the Prowlers, Shuck and Jive.

Pat Bojack en The Prowlers, Shuck and Jive. De Lehman Cranston Blues Band komt uit Minneapolis en daar is de band de king of the blues in het lokale clubcircuit. Nationaal speelt de band nog geen enkele rol in Amerika. Ted Sheeratz is de gitarist en Pat Hayes is de zanger en de mondharmonica speler van de Lehman Cranston Blues Band. I Don't Want to Know.

De Lehman Cranston Blues Band, I Don't Wanna Know. Zanggitarist Jim Suller zorgt al jaren voor bomvolle clubs in Austin en werkelijk alle eigenaren willen hem graag als huisorkest hebben. Dit komt van het album Shake, Jim Suller en Monkey Beat, Bones in the Closet.

Jim Suller en Monkey Beat, Bones in the Closet. Mike Markowitz uit New York noemt zich Little Mike en voor zijn album Flint's Place bewerkte hij een oud nummer van Bob Dylan tot blues. Little Mike and the Tornadoes, Rainy Day Woman.

Little Mike and the Tornadoes, Rainy Day Woman. Gitarist Mike Morgan uit Dallas en zanger en mondharmonica-speler Lee McBee uit Kansas City vormden jarenlang een ijzersterke combinatie, totdat Lee McBee tijdens het zwemmen werd getroffen door een hartstilstand. Mike Morgan en The Crawl, Worried No More.

Mike Morgan and the Crawl, Buried No More. George Thorogood, dat is een bluesrock-veteraan uit Delaware. En hij doet zijn hele carrière al hetzelfde kunstje, maar dat doet hij wel heel erg goed. Harde, recht toe, recht aan bluesrock. Dit komt van zijn album Move It On Over, George Thorogood and the Destroyers. Baby, please set a date.

0: might be too late.
1: George Thorogood and the Destroyers, Baby Please Set a Date. Rusty Sin, dat is een bluesgitarist uit Californië. Hij werd ontdekt door Kim Wilson, de zanger van de Fabulous Thunderbirds, die ook het album produceerde, Sitting and Waiting. En de compositie is van Eddie Taylor. Rusty Sin, Bad Boy.

Boy. Gary Primates uit Austin was zanger en mondharmonica-speler, maar combineerde zijn carrière altijd met een baan als docent aan de University of Texas. En nadat zijn vrouw hem verliet, greep hij naar de alcohol en de drugs en dat werd hem uiteindelijk fataal. Het komt van het album Mr. Freeze, Gary Primates, Bad Poker Hand.

Duke Robulai, dat is een bluesgitarist uit Rhode Island. Hij was de gitarist van Roomful of Blues en Fabulous Thunderbirds. Hij is intussen alweer jaren soloartiest. Hij is studiogitarist en begeleidt regelmatig bluesfenomenen. Dit komt van zijn album Turn It Around. Duke Robulai. Shoulda, coulda, woulda.

Duke Robulai, Should I, Could I, Would I. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Musquet, een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Blueszangeres Michelle Wilson nam haar album So Emotional op met gitarist Ronnie Earl en de blazerssectie van Roomful of Blues. Michelle Wilson, You're So Mean to Me.

hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Het voorjaar is inderdaad en dat betekent dat er allemaal een plan gemaakt wordt. Plan voor de herdenking van het feit dat het 80 jaar geleden is dat Harry Musquet geboren is. Dat het museum in Grollen weer losgiet. Dat er een theater gebeurde op stapels die zowel in Grollen als in Assen. Nou, komende week hoorde er meer van, maar we begonnen natuurlijk gewoon met muziek. U 1971, Cuban the Blizzards met Backstreet.

Cuba in the Blizzard Suit, 1971 van de LP Simple Man. En dit weer als een single door van de truck. Datzelfde gebeurde met Another Land. Maar dat was in 1968 van de LP Groet Nu te Grollo. Another Land met op de andere kant de Somebody Will Know Someday. Weer ook als single uitgebracht. En uiteraard ook dat nummer draaien we in deze uitzending van Harry's Blues. De komende week steeds meer muziek. Elke week weer wat meer muziek van Cuba in the Blizzard Suit.

1968, ja, toen was Harry Musquet 27 jaar. 10 juni 1941 is hij geboren. Another Land was dat van de LP Groeten uit Grollo. Nou, nog totaal ander werk. Een jonge vent eigenlijk, nog geboren in 1999. Dus een jongen die 22 jaar is. En toen hij 8 jaar was, stond hij al op het podium bij Buddy Guy. En hij brengt nou weer een nieuwe cd uit. En ik heb het over Quinn Sullivan. Dit is van de cd, de splinternieuwe cd, How Many Tears, Clint Sullivan met All Around the World.

Een jongen van 22 jaar, Quinn Sullivan, en dan dit soort muziek. All Around the World van de nieuwe cd van hem. De vierde cd al ondertussen. De cd Wide Awake. Billy Jones en de Delta Blues Outlaws. Dat is een naam die, die eigenlijk best wat suggereert. De Delta Blues Outlaws. Nou, klopt ook wel, want hij komt uit Arkansas. Dat is de staat die, zeg maar, North Mississippi ligt. Aan de overkant van de rivier. Aan de westkant van de rivier. En die Billy Jones is een man die opgegroeid is met de blues van B.B. King, Sonny Boy Williamson, Howlin' Wolf, Bobby Blue Bland, neem ze allemaal maar op. En dat is ook wel een beetje te horen. Dit is van de zijn eerste cd. Gewoon Billy Jones en de Delta Blues Outlaws. Het nummer Alligator Farm.

Ja, dit stiet alweer maar zijn huis, hè. Billy Jones in de Delta Blues Outlaws met Alligator Farm. Het heeft wel een beetje weg van Tab Benoit. Ook een man uit Louisiana. Deze komt trouwens uit Arkansas. Maar ja, het giet wel een beetje over die omgeving. De Alligator Farm. We gaan het helemaal over Clarksdale. Dat ligt in Mississippi. Dat is het centrum van de blues eigenlijk zo'n beetje. Het Delta Blues Museum ook in Clarksdale. En dat wordt bezongen door Kevin Brown. Dan komt die man niet uit Mississippi, maar die komt uit Engeland. Die komt uit Lancashire. Maar wel een man die al jaren bezig is en die ja, ook een beetje als een soort muzikoloog eigenlijk in de achtergrond van de blues duiken is. En door daar weer mooie cd'en over te maken. Six Strings and a Dream, de cd net uitgekomen. En door van het nummer Clarksdale.

mooie Americana muziek uit Engeland, uit Lincolnshire. Six Strings and a Dream van Kevin Brown. Dat is de titel van de cd en de nummer dat was Clarksdale. Je hoort het in Harry's Blues. Elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Crawling King Snake, een ontzettend bekend nummer. Vooral bekend geworden door John Lee Hooker. Maar het origineel dat is van Big Joe Williams uit 1941. Het geboortejaar van Harry Musquet. 27 maart 1941 is het voor de eerste keer op de platenzet door Big Joe Williams. En hoe kom ik daar nou bij? Nou, een nieuwe cd van The Black Keys. De Black Keys, de band van Dan Auerbach en Patrick Carney, die hebben een cd gemaakt, eigenlijk een soort eerbetoon aan de Mississippi Hill Country Blues. Dat is de basis waar zij hun cd opgemaakt hebben, zeg maar. Vandoor dat zij ook een nummer keuze hebben van Big Joe Williams, Crawling King Snake, van de nieuwe cd van de Black Keys.

Kingsnake in de uitvoering van de Black Keys van hun nieuwe CD Delta Cream. En ze hebben dit opgenomen in de studio van Den Auerbach in Nashville. En met als muzikant onder andere bij Eric Deaton en Kenny Brown. En dat zijn mannen die ook speelden bij R.L. Burnside en Junior Kimbrough. Dus vandoor dat ze die originele sound van een beetje de studio van Fat Possum, dat hier wel een beetje duur klinkt in deze nieuwe CD van de Black Keys, de nieuwe CD Delta Cream. Nou, het origineel, dat is uit 1949 en misschien nog wel eerder, want over die Black Snake doen we wel vaker zingen. Victoria Spivey heeft er een nummer over gemaakt, Black Snake Blues, en Blind Lemon Jefferson ook, de Black Snake Moan. Maar dit is uit 1941 van Big Joe Williams. Later eigenlijk beroemd te worden door John Lee Hooker. Maar het origineel is van Big Joe, Crawling King Snake.

Dat was het origineel van Big Joe Williams van The Crawling Kingsnake. En hij begeleidde zichzelf op de 9-snarige gitaar. Dat is eigenlijk wel heel bijzonder. Want ik heb wel een 6-snarige, standaard uiteraard. En een 12-snarige gitaar, maar een 9-snarige gitaar was mij niet bekend in ieder geval. Nou, we hebben nog een derde uitvoering. En ja, dan kun je natuurlijk een nummer van Buddy Guy draaien. Of van Eric Clapton, of weet ik veel wat allemaal. Maar ik heb een onbekende nummer. Of een nee nummer eigenlijk. Kevin Galway. Kevin Galway, dat is een singer-songwriter uit Canada. Al een jaar of 30 is hij bezig. En die heeft hij woont in de buurt van de Niagara-waterval. Niagara Falls, dus een Canadees, maar vlakbij Amerika. En die heeft een cd gemaakt, die heet Canadiana Blues. Die is net uitgekomen en door van The Crawling Kingsnake.

drie versies van The Crawling King Snake. En de laatste was van Kevin Galway uit 2021 van Canadiana Blues. Het origineel uit 1941 van Big Joe Williams. En de aanleiding, dat was de nieuwe cd van The Black Keys. De cd Delta Cream, want daar stond Crawling King Snake stiet door ook op. En dan een van de bekendste heb ik nog niet eens gedraaid, maar ik neem hem toch maar even. Namelijk de versie van The Doors die op de LP LA ook op. En dan een van de bekendste heb ik nog niet eens gedraaid, maar ik neem hem toch maar even. Namelijk de versie van The Doors die op de LP LA Woman stiet. We gaan naar John Brown. Dat is een singer-songwriter uit Amerika. En die heeft een nieuwe cd uitgebracht, Americana Comics. En dat is wel grappig, want die man die kan hele leuke teksten schrijven. Volgende tekst, On Black Friday, I Met Jesus. Nou, dat gaat over de Black Friday. Een dag dat de Amerikaan hartstikke gek wordt om van alles en nog wat te kopen. En in dit geval gaat ze naar de Walmart toe, want dan met z'n allemaal met door televisies en dat soort dingen komen. Maar John Brown, die daardoor niet aan met, hij heeft andere dingen aan de kop. On Black Friday, I Met Jesus.

Ja, echte storytelling van John Brown van de cd Americana Comics. En het nummer On Black Friday, I Met Jesus. Nou, in het liggen dat gangpad 7, daar kun je Jezus kopen. En dan kreeg je nog een poort naar de hemel gratis bij. En hij had het over de muziek van John Prine. Nou, het klonk ook heel mooi als John Prine. En hij had het over een Tom Petty song. En het toeval wil dat er net een nieuwe cd uitgekomen is van Tom Petty. Uiteraard met oud materiaal, want hij is in 2017 overleden, Tom Petty. De cd, een box is het eigenlijk, Finding Wildflowers. En door van de nummer Driving Down to Georgia.

Driving down to Georgia. En die hoorde nou echt nog een klein beetje hoorde hier het orgel op de achtergrond. Namelijk het orgel van Benjamin Tense. Uitstekende Hammond orgelspuller. Tom Petty had trouwens toch goede mensen in de band. Een andere bekende is Mike Campbell. Die nog niet eens zo heel lang al in vorig jaar een cd uitgebracht heeft onder de naam The Dirty Knobs. Wat een uitstekende cd was dat. Dat was Tom Petty van de nee cd. Nou ja, nee cd. In 2000 is hij overleden. Maar dit is waar ik wat al eerder uitgebracht is. En dat allemaal bij elkaar op de cd. Box Finding Wildflowers. Het origineel trouwens van Driving Down to Georgia komt van de cd Southern Accents. We gaan naar Ida May en Marcus King. Nou, Marcus King, dat is een, denk ik, wel bekend. Die speelde ook in Grollo, de Marcus King Band. En Ida May, dat is een band bestaande uit twee mensen. Chris Turpin en Stephanie Jean Ward. En die zingt samen zodanig dat je bijna niet hoort van dat er twee aan het zingen binden. Dat is op zich eigenlijk wel heel knap. Die heeft een nieuwe cd uitgebracht. Dat heet Click Click Domino. En Marcus King, die speelt daarop mee. Rainin' for You.

Marcus King in een andere rol dan bij zijn eigen band wordt het toch allemaal wat heavier toegiet. Maar dit is ter begeleiding van de band Ida May van de cd Klik Klik Domino, het nummer Raining For You. En daarmee binnen we alweer bijna aan het eind van deze aflevering van Hardy's Blues. Komende week steeds meer Cuban Blizzards in Hardy's Blues. Wat ik een beetje toe naar 10 juni 2021, de dag dat het 80 jaar geleden is dat Harry Musquet geboren is. En dat willen we in elk geval aandacht aan besteden. Nou, in elk geval nog met een nummer van Harry Musquet. Want daar besluiten wij deze aflevering met. Die samengesteld en gepresenteerd wordt door Albert Haar. Techniek in handen van Laurens Braams. En dat is een nummer wat eigenlijk wel een beetje rond deze tijd past. Het is een nummer van de Harry Musquet Band uit 1977. En dat was in de tijd dat Prins Bernard dat die wat affaires had met Lockheed. Met de aanschaf van de Starfighter was dat volgens mij in die tijd. In een of andere vliegtuig in ieder geval. En door de streek een paar centen van op onder de naam Victor van Baren. En door heeft Harry Musquet toen de tijd een nummer over geschreven. En op een nummer op de cd Love Vendetta. De Harry Musquet Band met Victor.

0: 6 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe. Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Zanger Tommy James nam alleen basgitarist Mike Vail en drummer Peter Lucia mee naar de studio. De rest vulde hij zelf in. En het resultaat was een nummer 1 hit in Amerika en er werden ruim 5 miljoen singles van het nummer verkocht. Tommy James en de Shondells, Crimson and Clover.

Tony James en de Shondells, Crimson en Clover. Lucinda Williams uit Louisiana trekt louter uitverkochte zalen zodra ze door Nederland toert. Ze nam haar album Sweet Old World uit 1992 opnieuw op, plus 4 nieuwe nummers. Lucinda Williams, Little Angel, Little Brother.

Lucinda Williams, Little Angel, Little Brother. P.P. Arnold, die komt uit de Watts. En dat is de zwarte wijk, het ghetto van Los Angeles. En ze behoorden tot de iCats, de achtergrondzangeressen van Ike en Tina Turner. Maar na een tour door Engeland bleef ze in 1966 in Londen achter. En in Engeland werkte ze met Steel Pulse, Peter Gabriel, Roger Waters en Graham Parker. En dit was haar enige solo-hit. P.P. Arnold, The First Cut is the Deepest.

P.P. Arnold, The First Cut is the Deepest. Het nummer werd beroemd dankzij de Rolling Stones, maar daarvoor was het al een hit geweest in Amerika van Arthur Alexander, die het nummer ook componeerde. En deze Arthur Alexander had ook al een nummer geschreven voor het eerste album van The Beatles, Anna. Arthur Alexander, You Better Move On.

Arthur Alexander, You Better Move On. Tim Hardin, dat was een geniale singer-songwriter uit Oregon en hij overleed aan overdosis drugs. En dit nummer was in Nederland de grote hit voor Rudy Bennett, de zanger van The Motions uit Den Haag. Tim Hardin, How Can We Hang On To A Dream?

Tim Harden, How Can We Hang On To A Dream? Chris Hillman, die kennen we van The Birds, The Flying Burrito Brothers, Manassas en de Desert Rose Band. En hij heeft een fonkelnieuw soloalbum, Biden My Time. En daarop speelt Tom Petty mee, die onlangs overleed. En zijn vrienden uit The Birds, Roger McGuinn en David Crosby. Chris Hillman, Here She Comes Again.

Chris Hillman, Here She Comes Again. Voordat Graham Goldman wereldberoemd werd met zijn band 10cc, was hij al heel erg succesvol als songwriter. Hij schreef in de jaren 60 No Milk Today voor Herman's Hermits en Busstop voor de Hollies. En ook dit nummer kwam van zijn hand, The Yardbirds, For Your Love.

The Yardbirds, For Your Love. Sinds de dood van Mickey Newbury is Tom Russell mijn favoriete singer-songwriter. En in mijn ogen maakt niemand in Amerika betere teksten dan Tom Russell. Dit komt van zijn album Blood and Candle Smoke. De tweede stem is van Gretchen Peters. Tom Russell, East of Woodstock, West of Vietnam.

Tom Russell, East of Woodstock, West of Vietnam. The Youngbloods, dat was een band uit New York rond Sir Jesse Colin Young. En deze Jesse Colin Young zou later heel succesvol worden als soloartiest. Maar dit was zijn enige hit met zijn band. The Youngbloods, Get Together.

0: voor volwassenen. Radio Drenthe. Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: A Room Full of Strangers van J.W. Roy is het album van deze week. En hij werkt tegenwoordig met de band The Royal Family. Judith Renkema op bas, Kok van Vuren gitaar, Rob Wijdmans drums en de trouwe begeleider Roel Spanjes op piano en orgel. J.W. Roy, Kind of Blue.

J.W. Roy, Kind of Blue. Na het uiteenvallen van de cultband Them gingen de gebroeders Patrick en Jackie McCauley meteen verder als Belfast Gypsies. Portland Town.

De Belfast Gypsies, Portland Town. Van Morrison keerde terug naar de basis, naar de blues. Hij maakte een geweldig album samen met gitarist Jeff Beck. Bring It On Home To Me.

Van Morrison en Jeff Beck, Bring It On Home To Me. The Three Degrees, dat vond ik altijd een vervelend dameskoortje met gladde, commerciële deuntjes als Dirty Old Man. Maar de dames hadden wel degelijk een soulstrot. The Three Degrees, maybe.

The Three Degrees en Maybe. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Laurens Braams deed de techniek. Jan Dammer coördineerde de playlist. We gaan eruit met Jimmy Barnes en John Farnham. When Something Is Wrong With My Baby.

0: Siena tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. Tales from the Heart. Presentatie Harry Muskee.
2: Je moet goed gebekt zijn. Je moet een vlotte babbel hebben. Ja. Dat hoeft helemaal niet over muziek te gaan. Maar dat is de waarde. Het is jockey. Die hoeft niks van muziek te weten. Die moet alleen vlot gebekt zijn. En die moet grappen en grollen maken. Dat is een soort clown. En die draait van nu dan ook nog eens een leuk muziekje. Ja. Wat je al kent.
3: Welkom luisteraars. Welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin het Harry Muskee met zijn gast op pad giet. En met te praten over zaken die als van binnen raakt. En deze keer voert het pad naar Jistemar. Oostermeer, een klein plaatsje tussen Drachten en Bergen. En hij praatte met een man die in Amsterdam geboren is, in Den Haag woonde en op heden in het Gooi, maar die zijn wortels in Friesland heeft. Een man die alles te maken heeft met radio en met muziek. Met de VARA en de VPRO. Met Truck, met Nashville, met Moondogs en met de gezamenlijke zenders Pezens en Moddergat.
4: Wim Bloemendaal, programmamaker, radiomaker bij de VPRO. Vroeger ook natuurlijk bekend van radioprogramma's zoals Nashville. En ook auteur afschrijver van artikelen in Hitweek, later Aloha denk ik. Wim, waar lopen wij hier?
5: Jistemar. En voor de niet-Friezen, ja, eigenlijk moet ik zeggen voor iedereen is het tegenwoordig Jistemar of Jistemar. Maar oorspronkelijk was dit Oostermeer, maar die naam is verdwenen. En ik vind dat ook wel terecht.
4: Jullie komen toch oorspronkelijk uit Den Haag, dacht ik?
5: Nee. Ik ben in Amsterdam geboren.
4: Je bent in Amsterdam geboren?
5: Ja, maar daar heb ik maar heel kort gewoond, want toen brak de oorlog uit. En mijn vader en moeder kwamen alle twee uit Friesland.
4: Die kwamen allebei uit Friesland?
5: Ja.
4: Nee, ik ben in de war met Jan Tittel. Die is in Den Haag geboren.
5: Ja.
4: Ook jou niet onbekend natuurlijk.
5: Nee, ik heb lang in Den Haag gewoond. Dus wat dat betreft heb ik met Jan Tittel leuke gesprekken gehad over verborgen tramlijnen in Den Haag, waar ergens een tram gelopen zou hebben en waarvan hij zei, als je nou daar in die achtertuinen gaat kijken, dan vind je daar nog de sporen waar die tram gelopen heeft. En dat waren altijd de meest leuke gesprekken die je met Jan kon hebben.
4: Ja, want jij bent ook een beetje jij bent ook een treinenliefhebber. Trouwens, je hebt wel meer liefhebberij. Natuurlijk ook de muziek.
5: Ja.
4: In de eerste plaats neem ik aan. Maar jij vertelde ook een prachtig verhaal zo straks in de wachtkamer van het station in Meppel over fietsen, waar jij ook heel veel van af weet. Een verborgen kant van jou. Dus,
5: Ja, ach kijk, het rare is dat je in Nederland zou veronderstellen dat mensen hier wat meer belangstelling zouden hebben voor toch wel een traditioneel Nederlands vervoermiddel. En dat is eigenlijk nauwelijks het geval. En ik vind het, ja, fietsen vind ik leuk. Vooral als je de ontwikkeling van de fiets ziet. En ja, op een bepaald ogenblik ben ik daarmee begonnen. En de allereerste fiets die ik toevallig te pakken kreeg was een fiets met kandanaandrijving uit België. En dat is natuurlijk heel bijzonder. En toen dacht ik van, dat is mooi, dat is grappig, daar wil ik wat meer mee. En inmiddels heeft die verzameling zich uitgebreid, tot grote schrik van mijn vrouw. Want die ziet langzamerhand het huis in een rijwielstalling veranderen.
4: En treinen, dat hoorde ik van Han Reiziger in een interview wat wij eerder gedaan hebben met hem op het station te Baren. Gaat jouw belangstelling ook naar uit?
5: Ja, maar dan alleen maar treinen in Frankrijk. Omdat de Fransen, dat heeft ook een aantal historische oorzaken, hebben veel verschillend materieel gehad. En dan bedoel ik met name de stoomlocomotieven. Elke keer als de Fransen weer mot hadden gehad met de Duitsers, en dat was in 1918, was het het geval na het aflopen van de Eerste Wereldoorlog, dat ze het Duitse materiaal hebben gehouden, bijvoorbeeld in de Alsace en de Lotharingen, en dat het na de Tweede Wereldoorlog weer gebeurd is. En dat je dus, als je dus Frans Franse treinen bekijkt, dat daar dus niet alleen Franse locomotieven reden, Duitse locomotieven. Ze importeerden ook uit Amerika locomotieven en ze importeerden ook uit Engeland locomotieven. Dus je krijgt een scala van wat er eigenlijk in de hele wereld aan locomotiefbouw werd gedaan. En dat vind ik interessant.
4: Ja, jij komt er nog wel eens, zeggen. De grote beurzen in Parijs en zo. Want hier is niet zoveel, zeg je.
5: Nee, Nederlanders neigen of alleen maar Nederlands te hebben, of ze willen zo vreselijk graag die locomotieven hebben met die rode wielen. En de rode wielen, dat zijn Duitse locomotieven. En daar heb ik eerlijk gezegd niet zo heel veel mee.
4: En de muziek. Jouw programma Piersens en Moddergat,
5: ja, de gezamenlijke zenders Piersens en Moddergat.
4: Dat loopt ook alweer verschrikkelijk lang. Ik luister daar nog wel eens geregeld naar. Hoe zit dat eigenlijk? Ik hoorde jou iets zeggen over dat het naar een andere zender gaat misschien.
5: Ja, ik denk dat inderdaad. Ik weet eigenlijk wel zeker dat gaat gebeuren. Kijk, men heeft dus in alle wijsheid besloten om. En dat moet je dan tussen aanhalingstekens zetten.
4: Ik zal hier waarschijnlijk in moeten.
5: Niet in, die waren gewoon nieuwsgierig. Ja, dat, hier is een microfoon nog iets bijzonders.
4: Ja, ja, ja.
5: In het Gooi is het dat niet. En ik denk in Assen ook niet. Maar goed. Waar waren we? We waren bij het feit dat programma verplaatst moet worden. Men heeft dus besloten, want we hebben een coördinator die gaat over 1 en 5, dat 's morgens tussen 6 en 7 1 en 5 moeten worden gecombineerd. En dat er tussen 6 en 7 nieuws moet zijn te horen. Dus iedereen.
4: Nog meer nieuws.
5: Nog meer nieuws, ja. Want het gesproken woord in Hilversum wordt langzamerhand heilig verklaard. En dat betekent dus dat ik het veld moet ruimen. Ik vind het eigenlijk te gek voor woorden, want ik vind één zender die dat aanlevert, die dat nieuws aanlevert, op één, vind ik voldoende. En ik zie niet in waarom vijf nu plotseling, zonder dat er. Kijk, ik zou het aardig gevonden hebben als zo'n zendercoördinator, maar daar komt het dan in de regel niet van, eens een keer een telefoontje zou plegen. Ik doe 5 keer per week 's morgens tussen 6 en 7 een uitzending. Dan kan ik me toch voorstellen dat je een keer de telefoon grijpt. Maar blijkbaar ben je alleen maar een pionnetje op het grote bord. En dan mag met die pionnetjes geschoven worden van hot naar her. Nou, daar maak ik eigenlijk enorm bezwaar tegen, want ik vind dat incorrect.

0: ik luister ook natuurlijk geregeld naar de radio, want hoe je het ook bent of keer, de radio is natuurlijk een prachtig medium. Ik bedoel, ik vind het nog altijd een stuk aantrekkelijker dan de televisie. Vind jij dat, wat vind jij daarvan eigenlijk?
1: Ja, dat vind ik ook. Want ik ben radio maar een hart en nieren. Ik zou er ook niet aan moeten denken. Ik heb me wel eens verstout, maar dat is al zo lang geleden dat het tot de jeugdzonde gerekend mag worden. Wel eens televisie gedaan, maar ik vind radio, dat is toch veel en veel aardiger. En ik hou ook van radio. Kijk, als ik naar televisie kijk, dan betrap ik me wel eens op dat ik toch, nou, heel vaak uitwijk naar BBC 2. En dat ik naar de BBC zit te kijken 's avonds, omdat ik denk dat daar dan weer een programma is wat ik toch wel plezierig vind om het gezien te hebben. Dat wil niet zeggen dat er geen aardige Nederlandse televisieprogramma's zijn. Maar inmiddels is dat zo'n raar woud geworden waar mensen niet meer weten waar ze terecht moeten. Het, zo ondoorzichtig wordt het. Plotseling na iets wat ik graag wil zien. Iets van een heel ander niveau waar ik absoluut niks mee heb.
0: Ja, ik heb hetzelfde. Ik krijg altijd een beetje de blues van de televisie in Nederland. Moet ik je eerlijk zeggen. Maar ik ben tegenwoordig al zover dat die commerciële mij. Als je naar de programma's kijkt, dat het. Die kun je ook rustig overslaan.
1: Maar
0: hoor.
1: Kun je niet fijn dan. Je kunt toch uitwijken naar zo nu en dan naar Duitsland.
0: Ja, Duitsland.
1: Folkloristische Duitse programma's, dat vind ik eigenlijk het mooiste wat er is. Als ik daar zo'n zanger voor zo'n zaal met handen klappende en sjoukelende mensen zie zitten.
0: Slagers.
1: Ja, fantastisch. En dat gaat dan onder het mom van folklore.
0: Ja.
1: Daar geniet jij daar niet van? Ik graag zien.
0: Ja, wij zongen vroeger altijd in de bus, hè? De Freddy Quinn, Heimatloos.
1: Ja, dat soort dingen bedoel ik. Ja. En vooral van die dames met die leuke jurkjes aan. Met die vroeg-randjes langs de luidtitten.
0: Maar de radio, jij hebt natuurlijk een enorme ervaring met de radio. Die programma's, die muziek die jij nou draait, dat komt eigenlijk uit alle windstreken. Hè?
1: Ja.
0: Ik heb het wel eens vaker aan je gevraagd, hoe kom jij daar aan?
1: Nou, dat is geen platenzaak is eigenlijk, ook als ik in het buitenland.
0: Veilig voor jou?
1: Nee, ja, zodra ik in de verte maar een bordje zie wat lijkt op, dat zou een handel kunnen zijn waar ze plaatjes verkopen, dan ga ik daar zeker naartoe.

0: Ja, het waait een beetje te hard. Dus wij zijn naar binnen gegaan. We zitten nu in Slans Welvaren. Een alcafé hier in Oostermeer. Waar waren we gebleven, Wim? Ik meen dat we het over de muziek hadden.
1: Ja, ik weet het waar we waren. Ik was in de Elzas en ik was op jacht naar platen. Hè? En dan kom je uiteindelijk in een kleine platenzaak en dan vraag je... En dat is wel vaker gebeurd, als ik daar goed over nadenk. Dan blijkt dus dat ze niets hebben van hun echte muziek uit die buurt. Hetzelfde is me gebeurd, notabene, op de Georgia Sea Islands. Ik hoef jou niet uit te leggen dat die muziek van de Georgia Sea Islands, dat het hele bijzondere muziek is, omdat in isolement blijft muziek vaker langer gehandhaafd.
0: Ja.
1: En blijft ook een beetje vrij van vreemde invloeden. En ik was zeer geïnteresseerd, ook in die muziek van de Georgia Sea Islands. Dat heeft dagen geduurd voordat ik erachter was wat ik moest doen. Ik ben er uiteindelijk in Amerika via de Chamber of Commerce achtergekomen en heb ik de man ontdekt die die muziek maakte en die verkocht dan zelfs zijn cassettes. Ja, nou in de Elzas ging het net zo. Uiteindelijk terechtgekomen in de zaak waar ze wel iets hadden. Contact opgenomen met de betreffende artiest. Dat was René Egles. En dus wat meer laten komen toen ik inmiddels alweer thuis was. Ja, zo gaat het.
0: En hoe stel je zo'n programma samen eigenlijk?
1: Ik heb iets wat ik leuk vind. Hè? Waarvan ik denk van, hé, dat is heel, heel bijzonder wat hier gebeurt. En dan wil ik daar wat, de luisteraar wil ik daar naar laten luisteren. Maar dat associeert bij mij vaak ergens mee. Kijk, als ik een plaats vind waar bijvoorbeeld muziek op staat van, pakweg uit een periode dat er geëxperimenteerd werd met allerlei blazeninstrumenten. En dat is met name in de 19e eeuw gebeurd, zeker in het eerste deel. Daar kom je allerlei instrumenten tegen die al lang in onbruik zijn geraakt. Een officlede. Wat is dat voor een soort instrument? Nou, dan hoor je dat en denk je, hé, dat is interessant, daar wil ik iets meer van weten. Dan kom je er ook achter dat er in die periode ook nog schuiftrompetten werden gebruikt. Want je had eigenlijk heel veel natuurinstrumenten. Al het koper was eigenlijk berusten op instrumenten zonder kleppen, zonder ventielen. En dan is het leuk. Dan gaan ze dus allerlei dingen doen om te zorgen dat ze er wat meer mee kunnen dan daarvoor mogelijk is. En iedereen vindt dus eigenlijk zijn eigen instrument uit. En dat, nou, dan heb ik dat. En denk ik, hey, dat is leuk. Dat is een leuk onderwerp. Maar iedereen, dat weet jij ook als kind, denk ik dat jij ook tegen een trombone, een schuiftrompet gezegd hebt. En als je dan in zo'n programma kan laten horen hoe een schuiftrompet klinkt en dat toch iets anders is. Nou, en dan kun je dus zelf zeggen, ja, maar een trombone is dus eigenlijk een heel ander instrument. En er is zelfs een bastrombone. En zo loop je dus even het koper door. En dat hoef je niet aan de hand van één soort muziek te doen. Je hoeft dus dan, dan kun je bijvoorbeeld Kid Ory nemen. Ja, als trombonist of Jack Teagarden. Ja, precies.
0: Kid Ory, de oude jongen van Armstrong en zo.
1: Ja, exact. En zo ben ik dus bezig eigenlijk met associaties van, als het ware de hak op de tak springend, door de muziek te gaan.
0: Ja, want je ziet, ik was onlangs in Villa Betramka, dat waar Mozart dan Don Giovanni geschreven heeft. En
1: dank u wel.
0: Bedankt. En daar kwam ik. Dat is nu een museumpje. Ja. En daar zag je ook prachtige instrumenten. En de klarinet was vroeger heel anders. Dat was ook, er zaten maar een paar kleppen op. De rest was gewoon met je vingers moest je het afleggen. Dus in feite een moeilijker te bespeelde instrument. Want als je dat. En daar stond nog een hele oude klavertsimmel met twee klavieren van de firma Brenner uit Dresden. De enige in de wereld nog ongeveer. En dat vind ik dan leuk, omdat. Maar dat klinkt ook anders, hè?
1: Daar gaat het dus in feite om. Als ik dus een cd, vorige week ontdekte ik een cd met de glasharmonica. Nou, het verhaal op zich vind ik wel interessant. Oorspronkelijk het idee hebben van als je een wijnglas nat met een vochtige vinger bestrijkt, dan komt daar een toon uit. Maar dat is tot instrument gemaakt en Mozart heeft er ook voor geschreven. En iemand die daar heel nadrukkelijk mee bezig is geweest met de uitvinding van het instrument is Benjamin Franklin. Nou, kijk, dat is dus leuk. Als je dus.
0: Links.
1: En dan heb ik dus, dan zie ik zo'n man. Dan heb ik een plaatje van die man. En dan zit hij achter een doos met allemaal bordjes. En dan dat die bordjes die draaien dus. En daar gaat hij dus met een vinger overheen. En elke bord heeft zijn eigen toon. Maar het is inmiddels verder gegaan. Want dan heb je een ferrofoon. En dat
0: heb je er nog van gehoord.
1: Nou, dat is een soort. Dat is eigenlijk met een instrument wat bijna precies dezelfde klank. Maar dat berust op glazen. He, dus echt hoe zou je dat moeten zeggen? Glazen cilinders. Kijk, dat soort dingen, dat vind ik fascinerend van muziek.
0: Ja, dat vind ik. Maar jij belicht dan ook echt alles, hè, in het programma. Want jij, soms dan hoor ik ineens muziek uit Turkije. En dan hoor ik oude jazzmuziek uit Amerika.
1: Ja.
0: En soms hoor ik Portugese muziek.
1: Precies, ja. Nee, maar dat ik vind...
0: Ga je er ook naartoe eigenlijk? Naar die,
1: nee,
0: landen?
1: Nee, of, dat zou enorm financieel...
0: Je neemt wel wat mee natuurlijk.
1: Financieel zou dat een enorme aderlating betekenen. Maar ik wat ik zo leuk vind is dat je dat muziek moet niet... waar ik enorme hekel aan heb, dat is zending voor eigen parochie. Want als je een muziekprogramma maakt met alleen maar één bepaalde soort muziek, heb je natuurlijk hard kans dat je een heleboel mensen die dat fantastisch vinden, maar je is tegelijkertijd stoot je een aantal mensen af die dat niet interessant vinden. En waar het mij om gaat, is dat degene die dus houdt van één bepaalde soort muziek, denkt van, maar verrek, dat is ook heel leuke muziek, dat heb ik nooit geweten. Dus eigenlijk mensen interesseren voor iets wat ze nog nooit gehoord hebben.

0: doe die oren eens open. Ontdek eens hoe aardig het is.
1: Maar waarom wordt die muziek altijd eigenlijk, om maar eens grof te zeggen, weggemoffeld op...
0: dat is duidelijk.
1: Ja.
0: Dat is duidelijk. Kijk, omdat...
1: Ik luister wel eens naar Jan Donkers.
0: Ja, precies. Exact hetzelfde.
1: Een keer naar Mart. Smees, ja, draait ook wel aardige muziek.
0: Maar het is, waar gaat het om? Dat is niet grootste gemene delen muziek. En we hebben in Nederland besloten dat we 5 publieke radiostations hebben. 1, 2, 3, 4 en 5. 1, dat is voor het nieuws. 2, dat is de familiezender. God mag weten wat wij onder familie verstaan. 3 is de popzender. 4 is de klassieke muziek. En die mag dan eventueel ook nog iets aan jazz doen. Ja. En 5, dat is de opiniezender. Nou, ik vind dat...
1: Maar die zit wel op de middengolf.
0: Maar ik vind het een Amerikaanse manier van denken.
1: Ja.
0: Ik vind het zo ook daar. Daar heb je een rhythm and blues station. Ja. Daar heb je country and western stations. Wij zijn een heel klein klotenlandje.
1: Ja.
0: En ik vind dat je in zo'n klein klotenlandje moet zorgen dat je wat breder...
1: Maar ik heb me altijd afgevraagd waarom... waarom ze... in de populaire muziek altijd zoveel pul draaien. Want je kunt toch ook... andere muziek draaien. En als je daar de mensen mee opvoedt en daar veel van draait, gaan ze er automatisch ook van houden en kopen waarschijnlijk.
0: Ja, maar wij zijn opvoeders. Wij zijn opvoeders. Ja. We hebben een ideaal in ons hoofd. Maar denk je nou echt dat je, als je in Hilversum zou gaan rondlopen...
1: Dat is de easy way out, zeg maar.
0: Dat je mensen... Nee, mensen moeten goed gebekt zijn.
1: Ja.
0: Die moeten een vlotte babbel hebben. Ja. Dat hoeft helemaal niet over muziek te gaan, maar dat is de waarde. Het is jockey. Die hoeft niks van muziek te weten. Die moet alleen vlot gebekt zijn en die moet grappen en grollen maken. Dat is een soort clown. En die draait van nu dan ook nog eens een leuk muziekje. Ja. Wat je al kent.
1: Maar het heeft dus eigenlijk niks meer met muziek te maken.
0: Nee, natuurlijk niet. Nee.
1: Nee.
0: Dat is de tragiek.
1: Ja, dat is toch wel raar.
0: En we wachten alleen maar. Wij zitten dus te wachten tot onze kop nog een millimetertje boven het maaiveld worden verder uitsteekt. En dan wordt hij er afgeschoten.
1: Ja, ja.
0: Men wil ons kwijt.
1: Ja. Maar ja,
0: somber, hè?
1: Ja, wat moet je hierop zeggen?
0: Daar kan je weinig meer op zeggen.
1: Dat is toch wel een somber vooruitzicht.
0: Ja, het is een somber vooruitzicht. En het heeft uiteindelijk, en dat is de tragiek, niks met de VPRO te maken. Nee, waar ik over praat. Dit heeft te maken met dat er zendercoördinatoren, dat er managers ergens in prachtig gestoffeerde kamers zitten. Die bedenken dit. En die bedenken dus dingen waar jij en ik nou niet zo erg vrolijk van worden.
1: Nou,
0: maar gelukkig hebben wij een behoorlijke voorraad cd's. Dus wij zijn niet afhankelijk van de radio. Maar de tragiek is dat die mensen die dus... Ja, ik krijg natuurlijk toch post. En mensen willen dan met name weten... Waar heb je dat gekocht? Dat wil ik ook hebben.
1: Ja.
0: Maar dat ken jij ook.
1: Ja.
0: En dat blijkt dus dat er belangstelling voor is. Maar er is mij nooit gevraagd, bijvoorbeeld door de zendercoördinator... mag ik eens een keer met je praten en kun je wat brieven meenemen? Wel, nee. Die man ligt tussen 6 en 7 ochtends nog op 1 oor.
1: Ja.
0: Achter de gebreide broek van moeder.
1: Weet hij wel dat het programma er is? Ja, dat is toch ergens... dat is toch wel heel erg schrijnend, denk ik dan.
0: Ja, je moet natuurlijk erg oppassen dat je op een bepaald ogenblik... dat dit je creativiteit aantast. Dat je hier zo droef van wordt en dat het je zo depressief maakt... dat je zegt van, ja, voor mij even maar niet meer. Laat ik maar wat anders gaan doen.
1: Nee, ik laat me niet kisten.
0: Nee, maar wacht even. Nee, je laat je niet kisten, maar op een bepaald ogenblik eist dit gevecht.
1: Ja.
0: Of je nou daartegen die mensen vecht... of je vecht met jezelf tegen je depressie omdat je iets wil... dat je op een bepaald ogenblik van het gevecht moe wordt en zegt van...
1: Dat hoeft niet meer.
0: Want het zet geen zoden aan de dijk. Niet omdat het tegenover de luisteraar niet geen zoden aan de dijk zet. Want je blijft, hoe dan ook, blijf je die luisteraar... die wil je van die informatie blijven voorzien... omdat je denkt dat het waardevol is.
1: Ja, gelukkig heb ik het dan nog... Gelukkig maak ik dan nog muziek. Dus heb ik daar iets minder last van dan jou natuurlijk.
0: Ja.
1: Want daar kan je natuurlijk een heleboel rommel in kwijt. Ik bedoel, wat er... Laat ik maar zeggen, dat ook een soort muziek werkt dan ook al als een soort van Freud, moet je rekenen. Dan hoef je niet op de bank, maar je kunt het gewoon, wat je dwars zit, kun je eruit gooien.
0: Nou, ik ga dan even naar boven en haal een naafje uit elkaar.
1: Ja. Vandaar die andere...
0: ja, precies. Uitlaat. Ja.
1: Die burgers ENR van jou,
0: Ja, dokter Schrijver. Maar dat is niet, eigenlijk niet zo'n heel erg interessante fiets. Ik vind sommige fietsen die vind ik vele malen interessanter.
1: Ook... Wat vind je de muziek het meest interessant? Of de trainen? Of de...
0: Nou, ik maak nooit een keuze. Ik vind dat
1: allemaal
0: je,
1: kinderen.
0: Naast elkaar moet je dat doen. Naast elkaar. Aan de ene kant moet je bezighouden met muziek. En dat is eigenlijk mijn vak. Maar als het mijn vak niet zou zijn, zou het nog steeds mijn hobby blijven. En daar is aan de andere kant zijn er de fietsen. En dan zijn er ook nog de Franse treintjes.
1: En heel vroeger schreef jij voor Hitweek. Zie je die jongens nog wel, zoals Willem? Willem woont toch ook in Bussum of zo?
0: Ja, Willem die loop ik wel eens tegen het lijf. En dan staan we altijd lang met elkaar te praten.
1: En Jan? Die zie je waarschijnlijk... Oh.
0: Nee, want Jan werkt natuurlijk op een hele ander tijdstip dan ik. En Jan
1: die doet
0: zie
1: één,
0: ik
1: hè?
0: Ja, en die zie ik weinig. Maar ik weet wat hij doet en... Ja, ik draag dat soort dingen, maar dit soort mensen ook een warm hart toe. Omdat ze in feite staan voor diezelfde zaak waar ik ook voor sta.
1: Ja, voor de goede orde, we hebben het over Jan Donkers en Willem de Ridder.
0: Ja, precies.
1: Want anders gaan de mensen denken van, wie zijn Jan en Willem?
0: Een raar soort intiem praatje, Jester maar. Ja.

0: Nederlanders die ontkennen hun eigen identiteit. En Nederlanders, ik denk dat het enige land is waar zo op een lachwekkende manier met het Engels bijvoorbeeld wordt omgegaan. Als het voortdurend gebruiken van de bond voor het vloeken is blij dat er minder godverdomme wordt gezet. Maar shit en fuck mag wel.
1: Ja,
0: dat is weinig principieel.
1: Daar was ik. Even denken hoor, waar ik... De bel haalt mij van mijn apropos. Als je nou terugkijkt en zo, ben je dan, ik bedoel, naar over een periode van, hoe lang
0: zal ik leven? 1 december 1964 ben ik bij de omroep gaan werken.
1: Denk je dan van, het was leuk of wat denk je dan? Heb je de blues ervan gekregen of zo?
0: Nee, ik ben toch over het algemeen wel blij, zeker de laatste jaren. Kijk, die slotperiode bij die andere omroepvereniging waar we tegenwoordig een gebouw mee moeten delen. Moet je even voorstellen dat je dat aan het eind van je carrière nog gebeurt. Dat je iets gedag hebt gezet en dat het hoofdstuk fijn hebt afgesloten. Dat je plotseling weer door dat hoogmogende beslissen dat je weer samen moet gaan werken. Ja. Ik bedoel, dit is een waanzin. Dit is een waanzin. En ik kijk, dat is Politiek Den Haag. Die mensen kunnen zich volslagen niet verplaatsen in de mensen die het uiteindelijk moeten doen. Daar houden ze geen rekening mee.
1: Dat is heel erg. Die hoor je, die meneer van...
0: Van de Ploeg bedoel jij?
1: Dat is toch wel erg.
0: Ja, ik bedoel, want
1: nu heeft hij ook die... Wij komen eigenlijk weer in een situatie terecht van vroeger. Hè? Ook met die jonge aankomende bandjes en zalen.
0: Ja.
1: Nu krijg je weer een zwart geldcircuit. Wat ze dus de hele tijd hebben vermeden. En dat betekent gewoon dat mensen eigenlijk helemaal voor niks moeten werken en zo. En dat er ook voor die mensen helemaal... Ja, dat vind ik erg hoor. Dat aankomt, want ik ben nu... Ja, je kunt voor mij zeggen, ik ben gearriveerd of zoiets. Hoewel ik dat zelf helemaal niet vind. Maar,
0: dat ben je ook niet.
1: Maar
0: je draag je in elk geval zo niet. Daar gaat het toch uiteindelijk om.
1: Maar voor die mensen, die jonge lui, want ik ben ook ergens begonnen. Hè? Ja. En jij ook. Dat vind ik. Dat is toch ook weer de plank volledig misslaan. Hè?
0: Ja, maar het is die man. Dat soort mensen laten zich er altijd om geven door de verkeerde raadgevers. Het zijn altijd mensen die het is altijd handje klap in het circuit waarin zij, wanneer ze starten, deel van uitmaken en ook dat circuit blijven handhaven. En dan krijg je dus, dan krijg je dit soort dingen. En dat komt bij natuurlijk, want dat heb ik straks even tegen je gezegd. Ja, kijk, jij bent een creatief mens. Ik zelfs al zou ik het je gunnen, als ik jou zou zeggen, morgen wordt de baan van directeur van Radio Drenthe voor jou beschikbaar. Dan doe je dat niet, omdat jij zegt van, ik ben geen manager, laat mij nou maar doen de dingen die ik leuk vind om te doen.
1: Ja,
0: maar er is altijd wel een man die heeft geen enkele creativiteit en die gaat wel op die stoel zitten. En dan botst het.
1: En toch moet dat anders kunnen natuurlijk, hè?
0: Ja, maar het gebeurt maar... Ik weet maar één man op de hele wereld die, waar het wel kan. En dat vind ik echt waanzinnig. Havel. Václav Havel.
1: Ja, ja.
0: President van Tsjechië.
1: Ja.
0: Dat is dus iemand die twee dingen tegelijk kan. Maar dat is zo uitzonderlijk.
1: Ja.
0: Kijk, de enige keer dat ik gewoon op de fiets naar Naarden ben gegaan, omdat ik wist dat hij naar het Comenius gedenkteken zou gaan. Ik ga de deur niet uit als er een hotemetoot in Naarden komt. Toen ben ik op mijn fietsje gestapt en ik ben naar Naarden gereden omdat ik Havel wilde zien. En die man kwam lopend.
1: Ja, ja.
0: Die kwam niet in een grote Mercedes daarvoor rijden. De deuren gingen open en hij keek naar Comenius en hij stapte weer in en reed weg. Nee, hij kwam lopend uit Naarden aan. En ik vond dat fantastisch. Ik dacht, die man heeft mijn hart.
1: Ja, ja, ik ben ook ben er onlangs weer geweest in Praag en... Ik ben nog op de Burg geweest. Dan twee van die prachtige schildwachten. Stokstijf. Maar dat is echt een plaatje sprookjes dat nog. Hè? Dus laat Havel daar dat sprookje volhouden.
0: Iets te lichtblauw uniform vind ik.
1: Ja,
0: iets te lichtblauw. Ja. Het had
1: ligt,
0: iets...
1: ligt nog een beetje de KNK-monarchie.
0: Het is een beetje... Het is net een beetje scherts. Maar misschien doet hij het daar ook wel om. Ja, precies.
1: Dat moet ik. Ik bedoel, al die mensen met die... Dat is toch
0: precies. Maar zo'n Engels uniform met zo'n berenmuts kan daar nog niet.
1: Nee, dat...
0: Want dan gaan we het serieus nemen.
1: Nee, dat moet... Maar het is toch wel waar dat het op een gegeven moment misschien wel kan. Ik bedoel, wij zijn ook geen commerciële band. We worden ook, je wordt ouder, hè? Word je ook niet zoveel gedraaid.
0: Jij ook?
1: Ja, zelfs ik. Maar dan word je ook niet meer zo gedraaid. Net als je dan minder muziek gaat maken, weet je wel. Terwijl je eigenlijk beter wordt, wordt toch gezegd van, nou, dat is dan een soort van credo eigenlijk. Maar in ieder geval, we hebben wel mensen die bij ons dan nu de zaken doen. En dat zijn dan wel weer liefhebbers, maar die kunnen heel goed zaken doen. Maar die laten jou wel doen wat je wilt. Die zeggen niet, jij moet zo en zo gaan spelen. Nee, dat zijn liefhebbers van die muziek. En maar die doen heel goede zaken. Die doen wat wij niet kunnen, doen zij. Maar ze vinden het niet erg wat wij doen. Zij zeggen ook, je moet zo dat wel blijven spelen.
0: Ja, maar die mensen zijn toch ook geen baas in Omroepland?
1: Nee, maar ik bedoel,
0: het zou leuk zijn, ja, misschien zou dat...
1: Maar er zijn wel mensen die zeggen, die mij niet zeggen van, je moet zo en zo spelen, maar nee. Zij...
0: Ga jij Hazes begeleiden? Dat zeggen ze niet.
1: Nee, dat...
0: Nee. Ja, want Hazes denkt dus ook dat hij de blues kan zingen.
1: Ja, maar dat zie ik...
0: Nee, maar dat hoef je niet uit te leggen.
1: Ik hou me niet zo op met dat soort types.
0: Nee, ik ook niet. Maar ik noem dat als voorbeeld, weet je.
1: Even kijken, hoor. Wat zou ik Wim willen vragen? Plan, wij kijken hier zo uit het raam. Oostermeer, hè. Dit is toch wel een mooi plaatsje. Hè? Wat, dit huis bijvoorbeeld, hier tegenover van wie is het? Van dokter Wiersma of zo?
0: Ja, dokter, wie is dat, ja.
1: Wierstra, hè?
0: Ja, ik kan het, ja, ik weet het niet. Ik kan, ja, nee, Wester?
2: Wiersma,
0: ja, goed. Nou goed, het is net te ver om dat...
1: Hoe oud is dit plaatsje? Hoe oud is dit plaatsje?
3: Het huis is van, dit is gebouwd in 1711, dat is een keer verkocht.
1: En
3: de... Rond de 18... Ja, begin
1: 1700. 1700? Ja. En de plaats zelf dan?
3: Nou, die is van, dat is, in die tijd was het Hoogstand, was de kern.
0: Oh ja, dat ligt hier vlakbij. Dan moet je eigenlijk hier naar buiten gaan en dan moet je dus, daar staat een kerkje. Ja, daar is eigenlijk daar ligt eigenlijk de oorsprong van het plaatsje.
1: De 16e eeuw of zo.
0: Dat nou, nog eerder. Hoogstand is nog eerder.
1: Ja, nog eerder misschien.
0: Ja. Maar het bijzondere van zo'n plaats vind ik dat het heeft iets van karakter. Ik vind ook dat grachtje hier, dat is van buitengewoon grote schoonheid. En het is zo gehandhaafd. Een of andere maloot die zou tot op het idee zijn gekomen. Verdomme, we hebben te weinig parkeerplaatsen en we moeten dat grachtje maar dichtgooien.
1: Nee,
0: dat
1: is
0: hier niet gebeurd. Wat ik ook leuk vind, elke zomer, hè, ik ben hier een aantal keren zomers geweest, deden alle winkeliers mee aan een bepaald soort tentoonstelling. Ik heb hier een zomer gehad, toen deden ze lokale archeologie. En iedereen had dus in zijn, zal ik maar zeggen, is een etalage iets wat sloeg op de lokale archeologie. Ik ben hier ook een zomer geweest, toen deden ze accordeons. En toen stonden in al die etalages stonden verschillende vormen van de accordeon. Met een klein bordje erbij. Dat is bijzonder, omdat je een plaats die, nou, qua watersport natuurlijk het een en ander te bieden heeft, maar ook dat je hier naartoe gaat om dat soort dingen te zien. Dat is een extra. Ja. En hier wordt daar kablijkelijk over gedacht. Dat geldt voor het korenveld trouwens ook. Een ouderwets korenveld met korenbloemen, met klaprozen. En waar een soort opstapje is gemaakt, zodat je het prachtig van bovenaf kunt zien hoe die bloemen daar mooi in het koren staan. Nou, ik kom uit een plaats. Als Bussum, dat is helemaal niks. Dat is lulkoek. En dit is leuk.
1: Naar de Bussum.
0: Ja, dus naar de blijf ik buiten. Bussum.
1: Jij zei dat Bussum is daarbij gebouwd. En is
0: ja, Bussum is tegen naar de aangeplakt. Ja. En Bussum, ja. Dat stelt helemaal niks voor. Het is verschrikkelijk. En dit is mooi.
1: Wim, Bloemendaal. wij zitten hier in Friesland, in het Oostermeer. Een gesprek met jou, waar ik jou heel hartelijk voor wil danken, namens de VPRO en Radio Drenthe.
4: De muziek die is draait weer in het gesprek met Wim Bloemendaal, de radiomaker. Die muziek was nooit zijn eigen keuze. Muziek van Clarence Williams' Jazz Kings, de Red River Blues, van de cd Dreaming the Hours Away, met een hele mooie tuba-solo van Cyrus St. Clair. Regionale muziek uit Frankrijk van Les Braillots, de polka Piquet d'Ayard. En dat komt van de cd Au Forte. Het adagio in C-dur. En dat is muziek die uit Wien komt, van het Wiener Glasharmonica duo. Een solo van Chris Schoenfeldinger. En muziek die uit Amerika komt, Canson à 12... van het Philadelphia, Chicago en Cleveland Brass Ensemble. Muziek die is Wim Bloemendaal ook zelf draait in zijn programma De gezamenlijke zenders Peesens en Moddergat elke werkdag tussen 6 en 7 te horen op Radio 5. We gaan verder met Harry's historie. En daarvoor gaan we naar de binnenstad van Assen. Klein straatje, een trappie naar beneden en dan kooi uit in een café.
2: Nou, lopend door die Zingelpassage, net wegkomen bij de Witte Bal, kunnen we nog even kijken naar het café De Grot, wat ook een fameus café was. En het was het café van Sjoerd Brouwer. En Sjoerd, zijn ouders, of zijn moeder althans, zijn vader is vrij vroeg overleden, die had hiernaast, en het hele pand was van hun, dit is overgegaan in de handen van Piet Pitriet, zoals ze die noemden. Dit was een hele oude slijterij, was dit. En dat was de beste slijterij van Assen eigenlijk. Hier, waar je hier het smeedijzeren hek ziet, dat was er vroeger niet. Het trapje was er wel. En dat was een heel andere deur. Ja, we kunnen er, ik heb niet dat je erin kan. Ik weet niet. Maar je kunt misschien nog iets zien. Hé, hey, mogen we doen?
5: Oh, maar komen we hier even op.
2: De eigenaar nu is Rennie Sandberg, ook alweer een goede bekende van mij. En dit was vroeger het café van Sjoerd Brouwer dus. Hè. Dus en ik weet niet, Rennie, je hebt dat ook nog wel gekend. Het was dan iets kleiner als het was. De wc's die zitten nog op dezelfde plek. En dat was dan met een fantastische lambrisering erom. Weet je dat nog? Dat hele oude brune. En dat was een heel klein tapkastje. Dat was zo groot als dit. En de wc die kon je hier dus niet bezoeken, want dan moest je tenminste vrouwen hier. En ook kerels, als die een behoefte moesten doen, dat kon niet. Want Sjoerd had hier alleen maar pisbaken. Kijk, Rennie, heb je nou net de wc's? En daarvoor moest het ook verbouwd worden. Maar daar was één, hier kon je in en waren er twee pisbaken. En dat was alles. En dat was ook de reden, denk ik, dat, en ook het plafond was nog laag, dat hij had moeten verbouwen. Dus hij heeft er heel lang weten uit te stellen, omdat hij zelf bij de brandweer was. Ik bedoel, een beetje het Volendam verhaal natuurlijk. Alleen je kon hier makkelijker uitkomen. En hierachter zat mevrouw Brouwer dan. Dan kon je naar binnen toe. Ik weet niet, kun je daar nog komen, hè? Of dat is... Nee, maar dat is, staat niet meer in verbinding met wat hiernaast zit. Nee. Daar zat mevrouw Brouwer vroeger en dan hadden ze hierachter een heel magazijn met allemaal drank. En daarachter was dus, hadden ze dus de hiervoor hadden ze de slijterij. En het was een van de beste slijterijen van Assen. Want ik kan me nog herinneren dat Sjoerd, ik weet niet wat Udrecht altijd, maar ja, hij heeft er zelf toen een beetje bij laten zitten. Het is een beetje verlopen. Maar ik heb heel goede herinneringen eraan, want ik heb hier zelf ook nog een blauwe maandag gewerkt. Ja, daar moet je nagaan. Want Lammer Schorthuis, dat was de barkeeper hier, die werd toen overspannen. En toen heb ik hier nog een maandje of vier werk. Ik zal eigenlijk een maandje, maar het is 4 maanden worden. Maar het was een gezellige klandizie, want het waren altijd mensen. Gerard Pinkster, ja, allemaal Jan Lammers en zo. Dat, voor mensen, dat soort mensen, hè, bekende Assen middenstanders, lui van de brandweer. Die hier altijd binnenkwamen vallen. En veel mensen van Assen Boys en Achilles waren oudere lui. En het was altijd zeer gezellig. Alleen, je kon hier niks eten. Sure, dat... Dat was later, is Kees Jung hierheen gekomen, ook bekende Assenaar. En die verkocht gelukkig ook alleen maar een gehaktballetje. Allemaal het korte werk, weet je wel. En nou zit Rennie erin. Nou, Rennie die heeft vroeger op Pelo's heet. Dat was een fameus café waar nou die Chinezen zit. En waar wij ook heel vaak naar gerepeteerd hebben. In tijden van Red, White and Blue en dat soort dingen. En ja, Rennie is dus, had daar ook een beetje sessies en zo. Maar daar ben jij al, weer, hoe lang ben je daar uit, Rennie?
6: Daar ben ik wel in 92 uur gegaan.
2: In 92, hè? Ja. En jij hebt dit van Kees overgenomen. Van wie is het? Is het pand nou van Piet Pitriet? Of?
6: Ten Hoor.
2: Ten Hoor is dat, ja, het is van Piet Pitriet weg, geloof ik, niet?
6: Ja. Ja.
2: Die heette anders, maar die noemen wij omdat hij in Manden en dat soort dingen noemen wij hem altijd Piet Pitriet. En dus... Ja, en vroeger, ja, dat heb Rennie weer geopend. Daar had je dus het zaaltje Gruno, dacht ik, hè?
6: Ja, Café Gruno.
2: Café Gruno, dat had ten tijde van Sjoerd zijn vader, was dat ook een zaaltje. En daar werd vergaderd en dat soort dingen. En dat is nou een gedeelte, of dat is nou weer geopend door Rennie. Dus, en dit is ook een van die klassieke Assen cafés. Dus toen wij eigenlijk met z'n allen de Blizzards toen dat afgelopen was. En ook Jan Dekker een andere tent opende en dat allemaal wat minder liep. Toen zocht men een alternatief. En wij kwamen toen bij Sjoerd terecht, want die was leider van ons elftal bij Achilles. Dus wij zaten hier dan vaak af. We gingen door naar Lucky Dekker.
5: Volgende nummer, daar hierover. De Achterhoek. Zo'n 80 jaar geleden.

0: Nou, dit was een heel apart café, want Sjoerd die had eigenlijk geen sluitingstijd. De gemeente Assen misschien wel, maar Sjoerd niet. Kijk, Rabal die heeft een keer een mooie zin geschreven van een huis is voor als er niks meer geopend is. een Tsjechische schrijver, weet je wel, die zat zelf veel in de kroeg. Die zei, een huis, dat is er alleen maar van als er niks meer geopend is. Dan ga je naar huis. Nou, dat was bij Sjoerd. Sjoerd was kort bij natuurlijk. De mensen hier niet. Maar Sjoerd deed gewoon de deur dicht en het ding is uit. En ja, dat wist ook iedereen. En niemand had er ook last van, ja. Ik bedoel, hij deed hek dicht daarvoor. Weet je wel, dus het was gewoon gebeurd. Maar nou, dan kon je op de Sirius gaan, kon je eruit van de slijterij. En dan ging je zo weer voort. Dus we hebben hier verschillende keren gezeten, tot een uur of vier natuurlijk. Hè. Half vijf soms wel eens. En dan had de bakker, Bam Bongaard, die zat hiernaast. Dat was een fantastische bakker. Dat was de drukste bakker, dat was de bakker van Assen. Die dikke Bram die kwam dan midden in de nacht kwam met vers brood eraan en een pakje roomboter en die smeerde daarop. En die dan kreeg dan van Sjoerd, die had ook geen rekening. Dan nam wij wat en dan kreeg Bram die kreeg twee bolletjes en die ging ervoor. Dus dat was een prachtige. Ja, dat was een prachtige tier. Ja. Maar ja, we hebben ook heel wat meegemaakt. Ik heb met bij Achilles hebben we, Rennie en ik nog meemaakt de autoloze zondag. En dan haalde ik Rennie op een Solex. En weet je, dat kwam op dat. Je mocht dan niet op benzine rijden, maar een Solex, dat was een mengsmering. Dus er zat een beetje olie bij in, er was een deel olie, 20. En de rest dan. En dat mocht dan wel. Dan hield ik helemaal op en gingen we op naar het voetbal. Op de Solex. Ja, nou, dit is een van die legendarische cafés in Assen. Net zoals de Witte Bal daar min of meer is. En dan had je vroeger, had je nog, dat is al lang weg, daar had je de Peuk. Hè? Dat was op de hoek van de Gymnasiumstraat, waar Jan Dekkerlaar die tent in maakte. Hè? Van Olle Vos, dat noemen ze de Peuk. En daar zaten allemaal maskramers en dat soort lui. En weet je wel wat normaal over zingt? Hoe heet het nou weer?
1: Kistjeskeel.
0: De Kistjeskeel, ja. Bernhard Dolen en dat soort volk zat daar allemaal. En daar kon je, Olle Vos die zei dan ook al die tijd, die kon je alleen maar flesjes bier krijgen. Hè? En hij dan voortging, je had er nog wat in zitten, zei Olle Vos, hij zei, zak nog even voor je bewaren, man. En dan zei het werk de volgende keer weer. En dan kon je dus helemaal niet pissen, dat piste je dus gewoon, zou ik maar zeggen, dan ging je naar achter en daar is een geur. En dan piste je in de geur en dat ging zo ineens naar de over de riep, zo het trottoir op, zo de geur en de dingen zijn. Ja, en dat was ook zo'n legendarisch café. Ja, nou. Wij gaan er weer van deur, Rennie. Ja. Bedankt dat je ons er even in hebt willen laten. Ja, nou, dat is hartstikke mooi, man. Yo. Zo, we sluiten de deur.
2: De muziek die je hoorde bij Café de Grot in Assen, die was van Normaal, de Kistjeskeel, oorspronkelijk Promised Land van Chuck Berry. Dat was hem voor vandaag, Harry's Blues, zoals

0: Is altijd de maakdeur Harry Musquet, Albert Haar en Rego Meijer.
1: Van de Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
2: Dit is Muziek voor Volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
3: Air Supply, dat is een band uit Australië met Russell Hitchcock en de uit Engeland afkomstige Graham Russell. En de band had 5 top 5 hits op rij in Amerika. En componist Graham Russell was in Engeland om een platenlabel voor de nieuwe single te vinden. En op dat moment stoomde de single de Amerikaanse hitparade al binnen. Air Supply, Lost in Love.

Air Supply, Lost in Love. Dan Vogelberg, dat is een singer-songwriter uit Illinois. Hij schreef prachtige nummers die niet altijd hitgevoelig waren. Dit is zijn beroemdste compositie en dat werd net geen nummer 1 hit in Amerika. Het nummer eindigt op 2 in de Amerikaanse Hot 100. Dan Vogelberg, Longer.

Dan Fogelberg, Longer. Het is een oude hit van Betty Everett. En de Swinging Blue Jeans uit Liverpool hadden er in de jaren 60 een hele grote hit mee. Linda Ronstadt nam het opnieuw op voor haar album Heart Like a Wheel. En dat werd de nummer 1 hit in Amerika. Linda Ronstadt, You're No Good.

Linda Ronstadt, You're No Good. Kansas, dat was een progressieve rockband uit Topeka in Kansas. En gitarist Kerry Livgren schreef een ballad. De andere bandleden waren daar niet zo blij mee. Zij waren van mening dat het stijlbreuk betekende. Maar het werd wel de grootste hit voor Kansas. Dust in the Wind.

Kansas, Dust in the Wind. Christopher Cross schreef de nummers voor de film Arthur's Team, met Dudley Moore en Liza Minnelli in de hoofdrollen. En zijn vrouw zangeres Carol Bayer-Sayer en Burt Bacharach hielpen hem met de composities. Deze single werd al een million seller. Christopher Cross, Arthur's Team.

Christopher Cross, Arthur's Theme. Nadat Kevin Godley en Lowell Cream 10cc verlieten, gingen Graham Goldman en Eric Stewart verder met de nieuwe drummer Paul Burgess. En het publiek merkte daar niets van. Dit werd gewoon weer een grote hit. 10cc, The Things We Do For Love.

NCC, The Things We Do For Love. Jim Seals en Dosh Crofts kwamen uit de band The Shams en die hadden een wereldhit met het nummer Tequila. In de jaren 70 gingen ze als duo verder en hun debuutsingle werd opnieuw een internationale hit. Seals en Crofts, Summer Breeze.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Stars in the Southern Sky van Steve Young is het album van deze week. En Steve Young komt oorspronkelijk uit Georgia en raakte geïnteresseerd in folk, blues, country en gospel tijdens zijn reizen door de zuidelijke staten van Amerika. In de jaren 60 werkte hij nauw samen met Van Dyke Parks en hij maakte ook deel uit van de rockband Stone Country. Steve Young, Rock, Salt and Nails.

Steve Young, Rock Salt and Nails. Leonard Victor Ainsworth uit Brookshire in Texas had een grote hit met het nummer The In Crowd. Daarna vertrok hij naar Los Angeles om een hoofdrol te tolken in de musical Hair. En vervolgens scoorde hij opnieuw een grote hit als Dobie Gray, Drift Away.

Dobie Gray, Drift Away. Mark Cohn, dat is de zoon van een apotheker uit Cleveland in Ohio. Hij bezocht Memphis. Hij ging kijken bij Sun Records, Beale Street, waar alle bluesclubs zijn. En natuurlijk Graceland, waar Elvis Presley woonde. En hij schreef er dezelfde avond nog een nummer over. En op de terugweg naar huis zong hij het nummer in een visrestaurant in Arkansas. En het werd zijn enige hit. Mark Cohn, Walking in Memphis.

Mark Cohn, Walking in Memphis. Sheep Trick, dat is een band die al sinds 1973 actief is. En Sheep Trick was waanzinnig populair in Japan. Daar nam de band het album Live at Budokan op. En dat werd een millionseller. Dit was 1988 de eerste nummer 1 hit voor Sheep Trick, The Flame.

Cheap Trick, The Flame. Steve Winwood uit Birmingham bepaalde de sound van de Spencer Davis Groep, Traffic en Blind Faith. En dit was zijn eerste solo hit. Steve Winwood, While You See a Chance.

Steve Winwood, While You See a Chance. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Bos Kex kwam uit de Steve Miller Band. Deze single kwam van zijn hitalbum Silk Degrees en leverde een Grammy Award op als Best Rhythm and Blues Song. Het nummer staat ook in de film Looking for Mr. Goodbar. Bos Kex, Low Down.

0: Nou, in de eerste plaats is het een plek van verdriet natuurlijk. Ja. Dat is het. En de mensen die het overleefd hebben of hun nabestaanden.
1: Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin het Harry Musquet met zijn gast op pad giet en met te praten over zaken die hij van binnen raakt. En dat doet het vandaag zeker. Want hij in het herinneringscentrum Kamp Westerbork bent en die praat met Dirk Mulder, de directeur, dan komt er wel wat los.
2: We zitten hier in een prachtige kamer en wij kijken uit op een stuk bouwland. En ik moet zeggen, dat is een prachtige uitzicht. Maar waar zitten wij? Wij zitten in Hooghaalden eigenlijk, vlakbij Hooghaalden. We zitten hier in het herinneringscentrum Kamp Westerbork en we praten met Dirk Mulder. En Dirk Mulder, dat is de directeur van het herinneringscentrum. Dirk, een prachtig uitzicht hier.
0: Ja, dat is schitterend. Hè? Iedereen die hier ook binnenkomt, en zeker als het collega's bijvoorbeeld uit het westen van het land ben, die ben natuurlijk verschrikkelijk jaloers op zo'n uitzicht. Ik voel me ook zeer bevoorrecht trouwens, moet ik zeggen, als, met dit. Want, maar ik voel me er ook goed bij. Ik heb er ook nodig in de oude situatie, toen hadden we nog geen uitzicht. En ik heb toch de horizon heb ik voor mezelf, maar ook voor mijn werk. Ik vind het heel belangrijk, ja.
2: Ja, maar dit is echt een prachtig stukje natuur hier. En ja, het mag misschien een beetje naar Frans klinken. Het is hier helemaal eigenlijk hartstikke mooi.
0: Ja, ja, dat komt wat tegenstellend over. Ja. Hè? Met een onderwerp hier en de geschiedenis van Kamp Westerbork. En dan eigenlijk toch zo'n prachtige omgeving. Ja, maar het is de realiteit natuurlijk.
2: Men zegt altijd Kamp Westerbork. Het lag in de gemeente Westerbork, lag een behoorlijk stukje van Westerbork af, eigenlijk wel een kilometer of 12. Wij in Assen, wij noemden het altijd Kamp Schattenberg. Mijn vader, zoals jij weet, die hebt daar ook nog gewerkt. Dat weten een heleboel mensen niet, hè? Dat het eigenlijk in de Assen volksmond Kamp Schattenberg heette. Ja.
0: Het gekke is dat, als je kijkt op kaart bijvoorbeeld, hè, op ANWB-kaart, fiets en een autokaart, daar staat altijd Schattenberg op.
2: Dus yeah.
0: Dat stamt nog wel uit die periode, maar in het algemeen, als je mensen vraagt van, niet alleen hier, maar zeker boeddhistische contraien van, kennen die Kamp Schattenberg? Dan zeggen mensen nee. En dan zeg je van Kamp Westerbork, oh ja. Yeah. En mensen weten dus ook vaak niet dat die geschiedenis van dat kamp, dat die dus eigenlijk veel langer is dan 1944, maar ook na die tijd, de verschillende periodes bewoond, dat wil zeggen gedwongen bewoond West is. En langs de periode met, wat we toen nog Ambonezen noemden, hè? Nu Molukkers, maar toen Ambonezen.
2: Ja, ja, mijn vader was daar beheerder van de brandweer en later van het badhuis. En ik heb daar veel, ook veel voetstappen liggen op het kamp. We zitten hier ook vlakbij Hooghaalden. Daar liep de spoorlijn, liep daar, hè?
0: Ja, ja.
2: Je hebt daar een eindje terug, had je nog zo'n... Misschien kun je er nog iets van zien. Stopte vroeger wel eens een goede trein. Dat is al lang geleden hoor. Het was houtkap voor houtkap. En dat werd daar opgeladen. Is dat nou ongeveer de plek waar die mensen... waarvan de Joodse mensen... En het gaat natuurlijk niet... Westerbork gaat niet alleen maar over Joodse mensen. Het gaat natuurlijk ook nog over andere minderheden.
0: Ja.
2: Hoe ging dat eigenlijk? Ja. Moesten die dat stuk lopend afleggen?
0: Ja. Ja. Tenminste in het begin. Er was een stationnetje in Hooghaalden. Dus op dat stuk van de spoorlijn van laat maar zeggen, Zwolle naar Assen. Ja. En er was dan in Hooghaalden was een stationnetje. En in het begin stapten de mensen dooruit. En dan moesten ze inderdaad een hele stuk lopen. Maar we zitten hier eigenlijk halverwege. Hier bedoel ik met het herinneringscentrum. En maar dan zitten we nog niet bij het kampterrein. Er was een afstand van 5 kilometer die ze moesten lopen. En werden mensen dus... deporteerd, dan moesten ze ook weer uit.

0: het kamp naar het stationnetje lopen. En dat in een paar maanden is dat zo gaan. En toen dacht de toenmalige kampcommandant van dat maar efficiënter. Dat is veel te omslachtig en dat geeft maar onrust. Mensen lieten hun bagage staan. En toen is er een aftakking aanlegd.
1: En waar liep die dan ongeveer?
0: Ik bedoel, die liep het bos in. Tenminste, wat we hier zien...
1: Die kant op. Zeg maar. Wij zitten hier dan ten oosten van de spoorlijn.
0: Ja.
1: Zeg maar, een anderhalve kilometer.
0: Ja.
1: En lag dat dan ten zuiden van...
0: Nee, ten noorden.
1: Ten noorden.
0: Ja, als we hier naar buiten kijken, dan zien we daar de bosrand.
1: Ja.
0: Ja, want dat is het bos eigenlijk wat zo deur loopt naar binnen tot aan de spoorlijn toe. En in dat bos, tenminste in dat tegenwoordige bos, dat is een, we zullen zeggen, karrepad en zandpad.
1: Ja.
0: En dan was het, dat was ook het tracé waarover die spoorlijn...
1: En daar is niks meer van zichtbaar en zo.
0: Van die lijn is direct na de oorlog, van overal hadden ze natuurlijk spoorrail nodig. Dus die lijn is al heel snel, begin 46 dacht ik, is al helemaal afgebroken. Maar de plek waar het langs liep, vanaf het kampterrein naar die spoorlijn van Zwolle-Assen, dat is nog wel te volgen.
1: Ja.
0: Dat kunnen we zo zien. Ja.
1: Het herinneringscentrum, daar staat eigenlijk een kilometertje of 2,5, 3 van het oorspronkelijke kamp af.
0: Ja.
1: Heeft dat te maken gehad met die radiotelescoop die daar staat, dat jullie niet dichterbij konden? Of,
0: ja. Dat was in de... Kijk, je vertelde zelf net al over kamp Schattenberg, hè, de periode van de Ambonezen, dat je hier ook vaak kwam. En dat was in de jaren 60, toen viel het besluit om te zeggen van... Nou, de Ambonezen moeten uit die kampen, uit die woonoorden weg. En die moeten in dit geval naar Assen of naar Boomsmilde. En dat is overal gebeurd, hè? Tenminste binnen overal. En dus toen was de vraag van, ja, wat moet er eigenlijk met dat terrein gebeuren? Want afbreken van dat terrein, dat was geen enkele discussie over mogelijk. Iedereen vond het vanzelfsprekend. Bovendien was er ook middel natuurlijk, op het moment als een Moluks gezin of familie eruit ging, om direct die barakken af te breken, want dan konden ze immers niet weer terug. En in die periode wordt besloten om hier die grote telescoop te bouwen. We noemen het dan de radiosterrenwacht, officieel heet dat Astron. En die hebben storingsvrije zone nodig. Benzine, motoren, maar ook bijvoorbeeld de mobiele telefoon.
1: Ja, alles wat signaal geeft, mag niet.
0: Nee, dat steurt. En dus toen besloten werd om het herinneringscentrum te bouwen, toen is er gezegd van, nou, dan moeten we buiten die zone gaan zitten. En dat verklaart dus dat we er een paar kilometer vanaf zitten.

0: Waar mij altijd opvalt is dat hier bijzonder veel publiek komt. Dus daar is toch wel een grote belangstelling voor.
1: Ja.
0: Het is niet zomaar een herinneringscentrum. Je zegt, nou ja, het voldoet wel helemaal aan de eisen en zo. Ik bedoel, het staat hier niet voor niks. Er komt ontzettend veel mensen op af.
1: Ja, dat klopt inderdaad. Kijk, we weten natuurlijk precies hoeveel mensen dat er hier het gebouw binnenkomen. Hè?
0: Ja.
1: Dat is per jaar is dat zo 80, 90 duizend mensen. Maar er zijn veel meer mensen die het gebied, hè, waar jij ook met de hond gaat wandelen. En ik heb het bosloop, ik heb allerlei verschillende routes nemen. Maar uiteindelijk, als je de deur loopt, dan komt weer het kampterrein. En heel veel mensen gaan daar natuurlijk naartoe. Het is een historische plek. En op die plek, dat is een enorm verleden, is daaraan verbonden. Dus dat zegt natuurlijk ook veel meer dan als je in een gebouw bent waar ook natuurlijk over die geschiedenis verteld wordt. En dat hoort er ook bij, hè, die twee dingen die hun bio komen. Maar we weten eigenlijk helemaal niet precies hoeveel mensen. We zijn in het verleden binnen wel een stelling doen en een schatting hebben we ook wel voor dit. En we gaan ervan uit dat er zo tussen de 200.000 en 300.000 mensen per jaar komen. Dus ja, jij zult ze niet allemaal zien, maar er zijn altijd mensen hier.
0: Ja, want zelfs morgens vroeg al, want ik ben er dan heel vroeg, dan staan hier al. En dat is niet alleen maar personeel, want ik zie daar dan ook. Ja. Je ziet gewoon mensen daar lopen.
1: Ja.
0: Dus wat doet het? Ik bedoel, wat voor motieven hebben die mensen nou? Ik bedoel, er zijn ongetwijfeld mensen die hier familieleden hebben verloren. Maar kom je ook mensen met andere motieven die zich niet goed voelen of zo? Of die zeggen van, nou, ik wil daar toch eens heen lopen. Misschien heb ik daar troost bij. Misschien mensen die echt de blues hebben, zou ik maar zeggen.
1: Ja, ja, eh? Ja, ja. Het komt er allemaal voor, ja. Denk ik.
0: En is dit een plek van troost ook?
1: Nou, in de eerste plaats is het een plek van verdriet natuurlijk.
0: Ja.
1: He, dat is het. En de mensen die het overleefd hebben of hun nabestaan. Niet allemaal komen ze hier. Hoor. Sommige mensen kennen het gewoon niet. Dus dan is die plek van verdriet is zo groot. Dan is er zo'n enorme drempel.
0: Die gaan nooit. Nee.
1: Een bekend voorbeeld is Gerard Durlach. De schrijver.
0: Ja.
1: Die is één keer is hier geweest. Maar dat is al jaren terug met zijn kinderen. Hij vond dat zijn kinderen daar ook een keer moesten zien. Jessica Durlach is zijn dochter. Maar hij is hier daarna nooit weer geweest.
0: Hij kon het niet aan.
1: Hij kon het niet aan.
0: Nee.
1: Ik had heel veel contact met hem. En dat kon er wel. En hij deed ook dingen voor ons. Maar naar deze plek te gaan. Dus dat verdriet was te groot voor hem. Maar aan de andere kant is er ook een plek. Ja, met zo'n geschiedenis. Wat je terugbrengt naar verdriet. Maar dan de vraag van waar komt dat verdriet vandaan. En je dus echt al vroeg van hoe steekt de wereld in elkaar. Hoe kan de wereld soms in elkaar steken. En door dus ook. Drie veren uithalen om je in te zetten voor, nou klinkt dat heel hoogdravend, maar ik bedoel op een gewoon heel eenvoudig niveau je in te zetten voor de medemens of voor de samenleving of voor de wereld in het algemeen. Dus het is ook een plek van inspiratie, zeg maar. En ja, dat kan ook een plek van blues wezen. Ja,
0: ja.
1: Ja, dat heb ik, zo vul ik het zelf ook wel, ja.
0: En heb je ook enig zicht op wat... Ik bedoel, de minderheidsgroepen die hier het moeilijk hebben gehad, dat is wel duidelijk. Maar wat is dit allerlei pluimage wat hier komt? Of dat heb je daar geen zicht op of zo?
1: Nou, echt zicht in de zin van dat ik dat precies uit kan duiden, niet. Maar in de loop van de tijd, we hebben natuurlijk ook veel contact met mensen. Hè? En automatisch komen met mensen aan de proot. En dan moet je zeggen van dat er alles komt. Maar dat heust en weer later. Maar een heel vreemd voorbeeld misschien, maar dat de dochter met haar man van de kampcommandant van Westerbork, kampcommandant Kemmeker, die is veroordeeld na de oorlog, maar heeft zich keurig gedragen, dus is vrij snel weer vrijlaten en is teruggegaan naar Duitsland. Had twee dochters. Ene dochter, die werd secretaresse van Franco in Spanje. Die bleef aardig in de...
0: Een beetje aan de rechterkant politieke spectrum.
1: Precies, die bleef aardig in de pas van haar pa.
0: Ja.
1: Maar de andere dochter, die trouwde met een belangwekkende communistische leider in Duitsland. En die beide, dus die dochter van Kemmeker en hun
0: man. Dat is toch wel helemaal
1: dat is werkelijk
0: tegenovergesteld.
1: Een hele curieuze familiegeschiedenis is dat. Maar die ben ik dus ook wel eens west. Alleen die hebben zich niet aankondigd van dat van ze absoluut niet passen. Maar hoe weet ik dat nou weer? Omdat de kleinzoon, dus de zoon van die mensen, die had op een gegeven moment, die had zich bekend gemaakt hier en die wilde meer weten. Die wilde eigenlijk in de Rijnen komen met de geschiedenis van wat zijn pa dan had. Van zijn opa dan had. En zodoende kinderen komst het hebben. Dus het is echt heel divers. Het is, maar er komen ook mensen. Dus direct na de bevrijding van het kamp. Dan wordt het in gebruik genomen als wat er officieel heet interneringskamp. Dus voor mensen die veroordeeld werden, althans op dat moment ervan beschuldigd werden, dat ze zo'n werk hadden met de Duitsers, NSB'ers vooral. Maar niet alleen NSB'ers, ook hun vrouwen, ook hun kinderen. Dus die geschiedenis zit ook aan dit kamp verbonden. En zeker van kinderen ook, hè, wat we dan noemen kinderen van foute ouders. Ja, die komen hier ook. Volk ook anoniem natuurlijk. Maar, en dat is deze plek natuurlijk weer een heel andere betekenis.

0: Het is een hele, hele, hele bijzondere plek.
1: Het is een heel divers.
0: Ja.
1: Die mensen komen natuurlijk ook niet alleen maar uit Nederland.
0: Nee, nee, die komen overal weg. En als we kijken naar de buurtlanders, dan zijn het eigenlijk twee groepen. Er zijn mensen die na de oorlog emigreerd zijn, dus overlevenden of familieleden. En die vallen natuurlijk in Israël of in Amerika. Maar dat is vooral die groep. Het is niet zo zoals bijvoorbeeld de Anne Frank huis, wat driekwart van de bezoekers buitenlander is. Hè, maar dat ben echt zeer divers.
1: Maar dat is ook heel erg mondiaal bekend.
0: Ja, dat is absoluut mondiaal. Ja. En hier is het veel meer dat mensen een relatie hebben met de geschiedenis. En de andere groep, dat zijn Duitsers. En dan vooral Duitse groepen en dan jongere Duitsers. En dat is een. We doen er zelf, proberen we er ook veel aan te doen. Aan samenwerking met Duitse instellingen en uitwisselingsprogramma's, omdat we dat belangrijk vinden. En wat we ook zien is dat dat sterk begint toe te nemen.
1: Uh-huh.
0: En dat is natuurlijk een hele andere groep, waarin veel meer zit op het zoom bezig wezen van ook eens betekenis geven aan dat verleden. En dat in gezamenlijkheid doen natuurlijk. Van er is. Zeker van de jongere generaties is er meer dat ons bindt dan dat ons scheidt.
1: Ja, ja. Ja, ik ben, het is natuurlijk een verschrikkelijke. Ja, ik ben zelf een oorlogskind, dus. Al moet ik zeggen dat ik van de oorlog natuurlijk niet zoveel meegekregen heb. En mijn vader is toen weggevoerd. Ja, die is dan niet zo bitter over die Duitsers, want die zegt van ja, god. Overal zitten slechte teuzen. Ik bedoel, en ik moet je zeggen, ik ben er ook vaak geweest. Ik vind dat soms hier in Nederland ook wel eens een beetje te veel de andere kant op gepraat wordt. Van elke Duitser is niks. Dat zie ik ook niet zo.
0: Nee.
1: Ik bedoel, maar ik ben toen in de omstandigheden geweest dat ik. Toen in Polen ben ik naar Auschwitz heb gezien. En ik ben ook nog eens een keer in Boegerwald geweest. En dan sta je toch wel eens even raar te kijken en zo. Hè? Ik bedoel, dat gaat er toch wel iets door je heen. Die mensen die hier. Die Joodse mensen die hier komen. Ik heb toen de opening meegemaakt.
0: Ja.
1: Daar was toch enorm veel emotie aanwezig.
0: Ja.
1: Hè? Ik bedoel,
0: ja.
1: Ik kan me daar wel voorstellen, want als ik dat zie daar. Auschwitz werd ik eigenlijk helemaal niet goed van.
0: Nee.
1: Dat ben ik ook maar zo snel mogelijk heb ik dat weer verlaten.
0: Ja,
1: ja je kunt er al lang en breed over filosoferen. Ik hoorde Boudewijn Buurten laatst nog over. Die had ook een beetje. Hoe heeft het eigenlijk zo ver kunnen komen met die rare Burmese gevrijte, zoals Hindenburg al zei?
0: Ja, precies. Ja, ja. Maar wat jij zegt natuurlijk ook is. Wat je vaak tegenkomt is die anti-Duitse gevoel.
1: Ja.
0: En wat we proberen te doen is hier om in de eerste plaats duidelijk te maken van het ging hier om SS'ers en om nazi's. En dat is een punt om dat toch wel in helder uit te laten. Want er is een hele discussie op dit moment in Duitsland. Van, in hoeverre was nou het Duitse volk. Keer die eigenlijk evenveel. Ik formuleer het maar een beetje zwart-wit. Maar voor de duidelijkheid. Is het hele Duitse volk was destijds schuldig. Of werden mensen toch min of meer metrokken. Maar wat het in elk geval kan zeggen. Is dat de jongere generatie natuurlijk. Wat de Duitsers dan noemen. Knaden de spätgeburts. Het geluk hebben dat ze na de oorlog geboren zijn. Maar. Die ken je natuurlijk niet ten eeuwige dagen, als het ware, die schuld en ook die boete.
1: Aan die hele hedendaagse natie geven.
0: In tegendeel zelfs, ik mag heel eerlijk wezen, dat zeker de contact die, en we hebben vrij veel contact in Duitsland, maar dat zijn altijd mensen waar we ontzettend goed met samen kunnen werken. Sterker nog, ik heb hier ook altijd een Duitse medewerker.
1: Ja.
0: Dat is een organisatie in Duitsland en die zendt de mensen uit. En die is hier anderhalf jaar lang. Werkt hij hier dan? En dan is zo'n periode zit erop. En dan komt er weer een nieuwe. En dat is dus ook eigenlijk om te laten zien. Vanuit het herinneringscentrum naar buiten toe. Van jongen, we moeten samen doen. En wat dan in het verleden ook wat van die onderzoek. Dat die Nederlandse jongeren. Dat die hele sterke anti-Duitse gevoelens hadden. En als je dan vraagt. Wat is dat nou eigenlijk op gebaseerd?
1: Dat komt er nou weg? Daar heb ik mij ook wel eens afgevraagd. Ik bedoel, dat is een soort van kretologie die op niets stoelde. Goed. Ik stel voor dat we eens even door het centrum heen gaan lopen.
0: We gaan even wandelen.

0: mag dus nu weer naar beneden. Hè? We, ja. We zitten nu op de kantoorafdeling.
1: Dirk, want we praten met Dirk Mulder, luisteraars. De directeur van het Running Center Kamp Westerbork. Ga eens even nader op jezelf in. Ik bedoel, waar kom jij weg? Ik bedoel, kom jij uit... Wat heb jij gestudeerd? Geschiedenis neem ik aan.
0: Ja, ja. Dat hoeft niet per se.
1: Dat lijkt me
0: Maar
1: voor de hand liggen.
0: Ja, maar wat er aan de andere kant ook zeker ook vooral voor de hand liggen is... Ik heb eerst lerarenopleiding gedaan. Dus ik heb jarenlang heb ik lesgegeven. En dat is natuurlijk iets wat hier ook sterk aanwezig is. En je denkt dan dat je iets te vertellen hebt, iets wilt overbrengen. En dat durf je te onderwijs. En we lopen nu hier even naar binnen. Het is de ruimte van aparte tentoonstelling. En dat is dus mijn achtergrond. Onderwijs, lesgeven, geschiedenis studeert.
1: Maar hoe kom je hier terecht? Ik bedoel, dit is toch een aparte discipline van de geschiedenis.
0: Ja.
1: Kun je wel zeggen.
0: Ja.
1: En dat moet toch op een of andere manier moet je daar heel erg... Het kan haast niet anders dat je heel erg betrokken bent bij het onderwerp waar het over gaat natuurlijk.
0: Ja. Ja.
1: Ja. Is er in jouw geschiedenis ook, zijn er ook vervelende dingen gebeurd? Ik bedoel, of
0: nee.
1: Heeft dat zo'n indruk op je gemaakt dat je gezegd hebt, nou hier wil ik wat aan doen?
0: Ja, nou dat laatste is het denk ik. Hè? Van wat ik net ook al zei, ik ben iemand, een meester zeg maar, een onderwijzer in de alle betekenis van, ik wil iets vertellen. En over belangrijke dingen natuurlijk. Dus ik zoek ook in mijn werk, heb ik altijd iets zag van, wat ik zelf ook heel sterk de zin van inzie. En het zit niet in mijn familiegeschiedenis. Mijn pa had wel een licht verzetsverleden, als ik dat zo mag noemen. Maar dat was niet iets wat veel bij ons in huis te sprake kwam. Dus daar had het geen relatie mee. Maar het heeft meer te maken met van... en daar ben ik me later eigenlijk pas bewust van. Hoor. Op dat moment zelf ook niet. Maar veel meer dat ik later denk van... Ja, waarom nou bij een instelling als deze en met zo'n onderwerp? Omdat ik denk van... Ja, er is zo'n extreme tijdwest waarin het menselijk gedrag en het menselijk handelen... Eigenlijk in al zijn blootheid, in al zijn essentie, in slechte, maar ook in hele positieve zin.
1: Het hele spectrum van het mensbeeld komt daar naar voren.
0: Ja. Ik denk dat het dat verhaal is, om door met bezig te wezen. En dat is, misschien kan ik zeggen, want dat is eigenlijk wel een beetje egoïstisch, want daar wil ik zelf iets van proberen te leren ook.
1: Ja.
0: Dat zit er toch wel achter.
1: Oh ja.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Ja. Ja. Nou ja, maar... Ja. Ja, daar kan ik me wel wat bij voorstellen, ja. Wij komen hier nu een gedeelte van het herinneringscentrum binnen en ik zie hier staan onbekende kinderen. Dirk, vertel daar eens wat over. Wat gaat deze expositie over? Ik begrijp wel dat het over kinderen gaat die waarschijnlijk niet wisten of geen naam hadden en wat ze helemaal uit moeten zoeken. Maar vertel eens even exact wat het... Waar het over gaat.
0: Ja, het gaat dus weer om een groep mensen uit de oorlog. Er was bij het laatste transport uit de Kamp Westerbork is er ook, en er werd in de Liesen werd dat zo aangegeven, groepen onbekender kinderen. En dat is dus een groep van 50 kinderen geweest, van babytje, van 9 maand tot 13, 14 jaar, waarvan onbekend was wat hun naam was. Dus er was eigenlijk niks van bekend. Soms is er een voornaam bekend, maar er staat er een vraagteken bij. Geboortedatum was vaak niet bekend, dus dat werd een beetje ingeschat. En dat waren dus weeskinderen, die zaten hier dus zonder hun ouders. En waren binnen allemaal in de onderduik waar die oppakt. En hadden natuurlijk in de onderduik hadden ze een andere naam gekregen, hadden ze een onderduiknaam. Kinderen waren vaak zo jong dat ze hun echte naam...
1: Het gaat over hele jonge kinderen.
0: Ja. Ja. Ja. Ja, die hun echte naam dus ook niet kenden. En het bijzondere... En dit is natuurlijk op zich al heel bijzonder. En het tweede bijzondere aan is dat die groep op één noord, dat is dat kleine babytje West, dat is overleden onderweg. Maar die hele groep en ook de oorlog overleeft. Dus je bent eerst naar Bergen-Belsen bent gestuurd.
1: Ja, wij zien daar de route ongeveer.
0: Ja, dit is een koord met eerst Westerbork aangeven. Of eigenlijk moet je zeggen nog een fase door vuur. En wat onbekend, dus waar ze onderdoken zaten, dan vervolgens Westerbork. En dan komt er dus dat transport van september 1944, eerst naar Bergen-Belsen, daar zitten ze 2 maanden. En dan naar Theresienstad.
1: Ja, en dat is heel
0: en zij hebben het
1: goed.
0: Ja, ja. En zij hebben het geluk gehad dat voordat ze van Utrechtstad, en er zijn heel veel mensen, ook heel veel Nederlandse Joden, die ben nog van Utrechtstad weer naar Auschwitz deporteerd, maar dat is met hun niet gebeurd. Dus zij zijn daar bevrijd. En toen vervolgens weer naar Nederland terugkeert. En dan kan je zeggen van nou, happy end, hè, we zijn met overleefd. Alleen, wat er dan gebeurt is, kijk, van hier in die, op die tekstbordje, zuster ook wel, daar staat de naam Bert, maar met een vraagteken. Of Freddy met een vraagteken, of Dorothea, Carla. Nou, Carla, die naam die klopte ook inderdaad. Maar het was dus onbekend. En die kinderen, die komen dus weer terug in Nederlands. Komt soms bij hun onderduikolders terecht. In enkele gevallen ook bij hun echte olders, als die het overleefd had. Maar dat was meestal was dat niet het geval. Komt bij andere pleegolders terecht. En de echte geschiedenis van die kinderen was dus niet bekend. Ze konden het zelf niet vertellen, of alleen maar met flarden. En langzamerhand, naarmate de kinderen ouder worden, en dat is een vrij normaal verschijnsel natuurlijk, 40, 50 jaar, dan ga je toch steeds meer afvragen van...
1: Van wie ben ik?
0: Van wie ben ik? Ja. Nou, en als we dan een stap verder maken hier...
1: Je ziet ik hem. Had het nog niet gezegd, ik zie het.
0: En een spiegel.
1: En je, je kijkt erin en daar staat op wie ben ik, dus je gaat je dus afvragen wie je bent. Dus.
0: Ja. En
1: die vraag, spiegel,
0: die vraag stel jij jezelf. En of ik ken die vraag of jij stelt die vraag aan mij. Maar dan kun je een verhaal vertellen die ik kan vertellen. Hè, wat je al zei van, nou, als kind kwam ik hier in Kamp Schattenberg. En ik weet het een en ander van mijn pa in de oorlogsperiode.
1: Ja.
0: Maar nou gaat het om kinderen die dan die vraag hebben wie ben ik. Dan eigenlijk alleen maar datgene wat ze heel bewust met mag hebben. En dat is vaak zeg maar van na de oorlog. En die oorlogsperiode, of soms van daarvoor. Sommigen zijn in 1938 geboren, of in 1937. Weten ze er helemaal niks van, of wat fladden. En dan komt er op een gegeven moment komt die vraag van, ja, wie ben ik eigenlijk? En wat we in deze tentoonstelling doen, is proberen om dat verhaal ook duidelijk te maken. Dat mensen dan gewoon sporen naar hun eigen wortels.
1: Ja, ja.

0: or your advent.
1: Live in the present.

0: uiteindelijk, zou je dan zeggen, komt zo'n herinneringscentrum. Het gaat eigenlijk op laatst niet alleen maar meer over dat, maar meer over al dat soort dingen in de hele wereld.
1: Ja.
0: Want
1: ja,
0: dat is dan niet meer, ik bedoel, dit gaat dan, want dat tref je treft het nog overal aan natuurlijk, hè? Onderdrukking en dergelijke. Ja. Kijk wat er in ex-Joegoslavië gebeurd is, dat houdt eigenlijk nooit op.
1: Nee.
0: Wat er nou in Israël en Palestina weer gebeurt en zo. En nou ja, noem maar op, legiogebieden. Dus ja, als mensen hier komen, dan vind ik dat die functie dus eigenlijk... als je daarover nadenkt, dan is dit eigenlijk wel een goede plek om daar eens over na te denken natuurlijk.
2: Ja. Wat jij zegt over aan de ene kant natuurlijk voor overlevenden en familieleden, is het echt een... Want het is vaak de losse plek ook waar hun familie op Nederlandse bodem verbleven is. En daarna ben ze ook letterlijk en figuurlijk de lucht ingegaan. Ben ze helemaal verdwenen. Dus dit is een plek voor mensen ook een soort ankerplaats. Sommigen beleven het min of meer als een soort begraafplaats. Daar is het in werkelijkheid natuurlijk maar in zijn symbolische betekenis. Maar voor anderen en voor jongere generaties, en die hebben zo'n relatie daar niet meer, is het natuurlijk veel meer een kwestie dat we zeggen van dit is er gebeurd hier. Dat was destijds, maar tegelijkertijd maar van ze realiseert. Het kon dus gebeuren, dus het kan altijd weer gebeuren. Als we om ons heen kijken, en vluchtelingen. Maar het is begund als een vluchtelingenkamp. Nou, aan vluchtelingenproblematiek toen, maar ook nou, daar durven we dus ook heel veel aan. Ja. Om dat duidelijk te maken.
0: Ik ervaar het toch ook wel een beetje als een soort van spirituele plek, moet ik eerlijk zeggen. Als ik hier bij die hond loop, het heeft toch iets. En ja, onbewust komt dat natuurlijk toch door die geschiedenis, hè?
2: Ja,
0: dat kan haast niet anders.
2: Nee, je zou eigenlijk kunnen zeggen van een vergelijkbare plek, hè, zoals het er uitzicht, zomaar ergens neerzet, dan heeft dat toch niet die betekenis als de plek hier. Terwijl er natuurlijk niet zo verschrikkelijk veel meer te zien is. Het kamp is binnen helemaal afgebroken. Er zijn nog wat dingen, zoals het huis van de kampcommandant.
0: Ja, woont daar nog iemand? Ja. Hunnik, die heb daar vroeger ook woord. Die was kampbeheerder.
2: Ja, precies.
0: Maar wie woont daar nu dan? Woont daar nog iemand in het huis?
2: Ja, dat was in de periode. Toen is er iemand van Defensie is er komen
0: wonen. Ja, kolonel Buitendienst nog wat.
2: Juist, Spek O'Brien.
0: Spek O'Brien,
2: Spek O'Brien was dat.
0: Ja.
2: Die zat er ook in de periode van de Ambonezen.
0: Ja, en, precies.
2: De familie die had een dochtertje. Dat dochtertje is dus groot geworden in de huis. Inmiddels natuurlijk al een mevrouw op een respectabele leeftijd. En die woont er nog altijd.
0: Die woont daar, ja. We hebben onlangs een gesprek gehad met iemand, met de Zuid-Molukse man, Noes van Lisa.
2: Noes.
0: Die ken je ook wel.
2: Ja.
0: En toen vroeg ik me af wie daar nog woonde. Ik dacht, want Hunnik die is al lang, die is geloof ik al overleden of zo.
2: Ja.
0: Maar dus, daar woont nog een dochter van majoor of kolonel Spek O'Brien, was het dan.
2: Ja, hij was heel hoog.
0: Ja.
2: Hij was heel hoog. Ja, ja. Ja. Hij kwam ook met familie uit, ook in Nederlands-Indië. Hè?
0: Ja.
2: Dus keurt naar zelfstandig worden van Indonesië.
0: Ja, want ik weet nog dat mijn vader daar ook aangenomen werd vanwege dat hij... ook goed Maleis sprak en zo. Want het was toen commissariaat Ambonezenzorg onder leiding van Marga Klompé nog in die tijd.
2: Ja, dat klopt. Ja, die had heel veel... Er is ontzettend veel in die periode is eraan gebeurd.
0: Ja.
2: Het had allemaal niet leid tot alleen maar rust. Dat weten we van een latere periode. Ja, de 70 natuurlijk. Maar wat ik wel merk is trouwens, nou jij dat zegt, van dat langzamerhand voor de Ambonezen, voor de Molukkers, zoals we ze nou zeggen, dit toch ook steeds meer een plek wordt waarvan ze denken van ja, dat is wel een heel belangrijk deel van onze geschiedenis.
0: Ja,
2: hè?
0: Ja.
2: Heel veel mensen...
0: Dat heb ik ook, dat idee heb ik ook.
2: Ja, dat begint nou ook, na zoveel jaren zou je zeggen van nou pas, maar ja, zo werkt dat blijkbaar wel. Na zoveel jaren van ja, het is een deel, hè, voor sommige mensen 20 jaar hè, die hier woonden hebben. En dat begint dus toch langzamerhand wat te trekken. En nou, dat proberen we er natuurlijk ook wel een bijdrage aan te leveren door ook wat activiteiten te organiseren.
0: Dirk, ik wou jou namens de VPRO en Radio Drenthe vriendelijk bedanken. En je bent de allerlaatste in de rij van dit seizoen. Er komt nog één uitzending daarna met, dan interviewt Albert mij. Maar ik wil je graag bedanken namens ons allemaal dat jij de laatste in die rij hebt willen wezen.
3: De muziek die hij hoorde in het gesprek met Dirk Mulder, directeur van het herinneringscentrum Kamp Westerbork, die was naar zijn eigen keus. De Liquor Blues van QB and the Blizzards, Abend van de Groninger groep Turf, Lonelier Than This van Steve Earle and the Dukes en van Van Morrison, Wasted Years. Het is tijd om eens weer een tekst van Harry Musquet bij de kop te pakken.

Ja, jongens, het geluid van een heel oud factie. Of eigenlijk een nieuw factie. Ik zet hem even uit, hoor. Er komt een klikje. Een Pathfinder, die wordt weer nieuw gemaakt. En dat is heel mooi voor mij, omdat ik een oude Fender Strat heb. Of tenminste een... Ja, nou, niet een oude. Ooit een keer gekregen van Franklin. Die een etablissement beheerde in Groningen, Gdansk. En die ooit nog in de TZ had gezeten. En hij runde toen die tent en kwam dan een keer boom bij hem en daar die gitaar stond er. Nou, ik vond dat zo leuk. Hij zegt, neem maar mee. Ik zeg, neem maar mee. Hij zegt van, ja. Hij zegt, die is voor jou. Ik zeg, ja, dat meen je niet. Ja, zei Franklin. Hij zegt, die mag je hebben. Nou, dat was niet verkeerd. Mooie Fender Strat. Ja, het is wel een Buckler Fender. Het is een Squire. Die wordt in Japan gemaakt. Maar het is verder zo origineel Fender, hoor. Het is in assemblage, wordt het in Japan gemaakt. Het is precies dezelfde. En het is een hartstikke goed gitaartje. En alleen hij is goedkoper als de Stratocaster. Daar betaal je dus 800, 900 meer voor. Maar kwalitatief is het een heel goed ding. Zeker voor mij. Want ik ben natuurlijk geen topgitarist. Dus. we zitten hier weer boven. Uiteraard bij die Fox en bij die... Bij die gitaar en dan heb ik nog een gitaar staan. Een akoestische, waar ik altijd meestal op speel. Maar ja, we willen het nog even over een paar nummers hebben. In dit geval over de twee nummers van de LP Simple Man. Dat was de ene laatste die wij toen voor het toenmalige fonogram hebben gemaakt. En het was eigenlijk een volledig andere LP als... Als die vorige ding, dat waren allemaal bluesnummers, eigenlijk grotendeels bluesnummers. En dit was eigenlijk meer een thema-LP, dus een thema-LP in die zin van dat alle nummers een beetje gingen over hetzelfde onderwerp, alleen met een andere invalshoek. En die LP heette Simple Man, die is eigenlijk ook een beetje anders opgenomen. Dus daar gingen wij al toe naar wat ze eigenlijk een beetje nauw doen. Het was ook 8 sporen, maar ook het geluid van die snare verandert in wat kleiner en wat ronder en wat doffer en zo. En niet allemaal het geëikte luid, ook wat droger opgenomen. Maar er staat een man voorop die een beetje een dronken indruk maakt. En dat noemen wij dan die simpele man. Nou, die foto is gemaakt door de Ilko Gelling in Tresnico. Dat is een heel klein dorpje aan de rand van het Gardameer. Of in de bergen bij Gardameer. Een beetje half onbewoond. En die man, dat was een beetje de dorpsidioot, mag ik wel zeggen. Ik ben toen met hem het dorp doorlopen en kreeg voortdurend een glaasje grappa van hem aangeboden. Dat is een soort van Italiaanse jenever, zou ik maar zeggen. Op druiven, het is op druiven, een soort van gedistilleerd op druivenbasis, dacht ik. En die man figureert dan op de opslag van die hoes als zijnde de simpel man. Maar aan de andere kant... Die song Simple Man, The Faker, waar we hier over praten. Ik geef daar aan dat ik eigenlijk iemand anders ben als ik toen in de publiciteit stond. Binnen die hoes staat ook een spreuk van Jean-Jacques Rousseau van... Ik ben niet degene die u denkt dat ik ben. Van, de mensen kijken dan altijd anders tegen je aan als degene die je in werkelijkheid bent. En dat werkte eigenlijk heel lang door, want ik had hier Henk van Middelaar van de RVU, de Radio Volksuniversiteit, voor een interview. En die vertelde dat hij hierheen ging en dan zeiden ze, ja, je gaat naar een hele Norse man toe en zo. Dus ja, dat stond dan bekend als een moeilijke man die daar alleen in zo'n, toen in die boerderij woonde, even daarna in die flat, want daar is hij grotendeels geschreven. Maar dat was een andere flat als waar ik later in woonde. Ja, ik heb daar gewoon geprobeerd om uit te leggen wie je dan eigenlijk wel was. Zo, eigenlijk vrij simpel iemand. En daar gaan die nummers over. De ene nummer, I was born to be a simple man to sing a simple song. But somebody came and cursed my life. But I didn't know what I'd done wrong. Het gaat er eigenlijk over van, nou ja, dat ik eigenlijk niet bewust was dat ik iemand anders was als die mensen dachten dat ik was gewoon. Daar gaat dat volgende nummer ook een beetje over. De faker. Dat een faker is iemand die niet echt is in het Amerikaanse slang. He fakes it. Hij doet zich voor alsof, weet je wel. En dat is weer precies andersom. Daar zeggen ze dat je het niet echt bent of zoiets, weet je wel. En dan
moet je dat wel weer zijn. Dus het is altijd wel iets op iemand aan te merken. En ja, wat ik daar eigenlijk wou met die LP wou bereiken, is dat je eigenlijk wel gewoon iemand bent, net zoals de meeste mensen. Maar ja, doordat je dan een heleboel publiciteit krijgt en mensen maken zich dan gaan een andere voorstelling van je maken als dat je in werkelijkheid bent. En dat is eigenlijk waar dat die Simple Man en overgaat. En er staan nog een paar hele mooie andere nummers op. Season Come en Season Go en zo. En Give You My Heart en zo. Nou, dat is best wel... Ja, men moest eraan wennen. Maar ik vind het nog een van de mooiere LP's eigenlijk wel.

0: Gezelschap van Harry Musquet. Een programma met veel blues en Amerikanen. Productie en techniek, Freek Medendorf. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: In 1969 speelde Kiwi and the Blizzards bluesrock. Harry Musquet en Ilko Gelling schreven het nummer en Harry Musquet bedacht de titel. Het betekent plattelandslogement. Het nummer eindigde 12 in de top 40. Kiwi and the Blizzards, Apple Knockers Flophouse.

dat is de voormalige frontman van de rockband Mountain. En hij begon een andere band met drummer Ainsley Dunbar en basgitarist Tim Bogert. Het komt van het album Get Blues. In 1964 was het al een hit voor The Animals. Leslie West, House of the Rising Sun.

Leslie West, House of the Rising Sun. Blueszangers kunnen overal blues van maken. Wee Willie Walker en Curtis Salgado bewerkten een nummer van The Beatles met toetsenist Jim Pugh, gitarist Kit Anderson en mondharmonica-speler Rick Astley.

Wee Willie Walker en Curtis Salgado. Help. Travis Tritt, dat is een countryzanger uit Georgia, maar de man kan ook geweldig de blues zingen. Het nummer werd geschreven door Buddy Guy, het komt van zijn album Trouble, en de gitarist is Reggie Young, die ook te horen is op albums van Elvis Presley. Travis Tritt, Leave My Girl Alone.

Travis Tritt, Leave My Girl Alone. Jimmy Thackeray uit Pittsburgh is de voormalige gitarist van de Nighthawks. Hij nam een nummer op van Eddie Hinton, de studiogitarist in de Fame Studios in Alabama. En hij dook de studio in met Ernie en Earl Cate van de Cate Brothers uit Arkansas voor het album We Got It. Jimmy Thackeray, It's All Wrong, But It's All Right.

Jimmy Thackeray, It's All Wrong, But It's All Right. Na zijn vertrek uit de Animals vertrok Eric Burdon naar Amerika en ging hij samenwerken met de funkband War. Dit komt van het album Love Is All Around en het nummer is geschreven door J.D. Loudermilk in 1959 en er verschenen 120 covers onder meer van David Clayton Thomas, Rare Earth, Edgar Winter, David Lee Roth, The Blues Band en Tony Joe White. Eric Burdon, Tobacco Road.

Eric Burdon, Tobacco Road. Lonnie Brooks uit Louisiana vertrok naar Chicago, waar hij mateloos populair werd in het clubcircuit. Dit komt van zijn album Satisfaction Guaranteed, opgenomen met zijn zoon Ronnie Baker Brooks als gitarist. Lonnie Brooks, Holding On to the Memory.

Lonnie Brooks, Holding On to the Memories. Mark Broussard uit Louisiana is een begenadigd talent. Hij produceerde een hele serie sterke albums, maar de echte doorbraak blijft maar uit. Dit komt van zijn album Home. Het nummer is geschreven door Al Cooper en vader Ted Broussard is de gitarist. Mark Broussard, I love you more than you will ever know.

Mark Broussard, I love you more than you will ever know. Jimmy Barnes uit Schotland werd een megaster in Australië. Hij nam een nummer op van Isaac Hayes en Dave Porter voor zijn album Liberation. Jimmy Barnes, When Something Is Wrong With My Baby.

Jimmy Barnes, When Something Is Wrong With My Baby. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Musquet. Een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Ted Benoit uit Louisiana nam voor zijn album Legacy 3 gitaristen mee naar de studio. Kenny Neal, Jimmy Thackeray en Anders Osborne. Plus toetsenist Reese Winans en Cyril Neville is de achtergrondzanger. Ted Benoit. The blues is here to stay.

0: 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. Tales from the Heart. Presentatie Harry Muskee.
2: Ja, ik blijf het eigenlijk steeds toch weer leuk vinden. Soms dan zeggen we wel eens van hoe lang doen we dit nog? En dan dat wordt telkens maar weer verschoven en zo. Ik had van oorspronkelijk eigenlijk plan om gewoon te stoppen met 25 jaar.
3: Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin als Harry Muskee op pad giet met zijn gast om te praten over zaken die als van binnen raakt. En ene keer dat hij dat buiten en vandaag binnen. In Almelo. Met de hoofdredacteur van het bluesblad Blok.

0: boek gekocht. Hier, in huizen Wisse.
1: We gaan lekker om de tafel zitten. Ja.
0: Rolling and Tumbling. Een boek over de post-war bluesgitarist. Nou, waar kun je dan anders zitten als in Almelo, bij Rien Wisse en bij Marion, natuurlijk niet te vergeten. De hoofdredacteur en eigenlijk ook uitgever, dacht ik,
2: ja,
0: van het Bluesblad Blok. En dat blad dat bestaat al 25 jaar. Rien, vertel daar eens wat over, want dat is natuurlijk een kwestie van lange adem, liefhebberij en eigenlijk ook passie, dacht ik.
3: Ja, vooral het laatste, denk ik. Ik ben altijd heel erg met die muziek bezig geweest. En ik schreef altijd al, in allerlei krantjes en hitweken en zo, weet je wel, de jaren 60. En ja, ik vond toch dat blues in de publiciteit moest blijven. Nou, toen ben ik een eigen blaadje gaan oprichten. Gestenseld, weet je wel, 16 pagina's. En ja, dat is langzaam gegroeid. En ik ben daar altijd mee bezig gebleven. Het is er altijd een hobby gebleven.
0: Het blad ziet er nou eigenlijk fantastisch uit. Het is, als je dat zo ziet, nou, dan zeg je dat is een super professioneel blad. Mooi gedrukt, mooi papier, mooie foto's.
3: Dankjewel.
0: Ja, bovendien ben ik een bluesliefhebber. Ik zou ook moeilijk kunnen zeggen dat het niet zo was. Maar in dit geval kan ik niks anders zeggen dan dat het ziet er hartstikke mooi uit. Dat heeft je natuurlijk ook wel heel veel pijn en moeite gekost om het zo ver te krijgen, dacht ik.
3: Ja, het is, we hebben steeds gebruik gemaakt van de technieken die er op dat moment waren. Dus dat was eerst stencilen, dan ga je naar een drukker. Die scant dan eens wat fotootjes van je, of rasteren heette dat toen nog. Weet je, dan was je daar weer een hele avond mee bezig en dat zag er dan later vaak weer niet uit en zo. Ja, en nu hebben we natuurlijk computers en het gaat steeds beter. Het is te, of makkelijker om het te doen, wil ik niet helemaal zeggen. Want je hebt tegelijk weer zoveel mogelijkheden dat je eigenlijk ook vaak avonden de boel weer opnieuw zit te vergooien, zeg maar. Hè? Van dus fotootje toch maar weer links of toch maar weer rechts. Dus, maar het is, ja, het voornaamste is denk ik dat het van ons allemaal, dat geldt niet alleen voor mij, maar ook voor alle mensen die ervoor schrijven.
0: Hoeveel medewerkers zijn er?
3: Met alle lasten erbij hebben we er 25. Met variërend van mensen die elk nummer meedoen en ook heel veel met ideeën komen en zo. Van Johan Don Zijlstra bijvoorbeeld, die heel veel doet. Tot mensen die af en toe een stukje leveren.
0: 25 jaar, de blues in Nederland. Hoe zie je dat? Ik bedoel, we hebben in de eind 60 jaar hebben een bluesgolf gehad. Hè?
3: Ja.
0: Het kwam een beetje overwaaien vanuit Engeland, maar ook mensen hier in Nederland waren daarin geïnteresseerd. Daarna is het weer wat weggeëbd. Later is het weer een beetje teruggekomen met de periode Robert Cray.
3: Ja.
0: Toch zijn er overal bluesfestivals en blues nights, maar ik heb toch de indruk dat het een beetje roeiend tegen de stroom in is. Hoe staat het eigenlijk? Hoe is de stand van zaken in de blues in Nederland?
3: Ja, nou, als ik het zou moeten spiegelen aan ons abonnementenbestand, dan groeit het nog steeds zachtjes. Alleen wat wel duidelijk is, is dat het niet meer zo echt de muziek van de jeugd is. Je ziet toch ook op festivals eigenlijk wel steeds, ja, wat oudere mensen. Eigenlijk wel zo achter in de 30, 40 en ouder. Je ziet niet meer zoveel twintigers momenteel op bluesconcerten afkomen. Dat is eigenlijk wel veranderd. En dat was in de jaren 80. Met Robert Cray en Luther Allison, al die mensen die toen ook op het Noord CDS Festival speelden en zo. Die zag je echt zichtbaar dat daar heel veel jeugd op afkwam. En dat is op de een of andere manier minder. Jeugd is toch nu met andere muziek bezig dan met blues. Er is natuurlijk nog wel een kleine kern liefhebbers. Maar de grote groep bluesliefhebbers is ouder, duidelijk. Maar
0: dat heeft dat ook niet te maken met de publiciteit die deze muziek krijgt? Ik bedoel, je hoort het weinig op de radio. Je leest er weinig over in kranten. Het moet grotendeels komen van mensen die die er sterk in geïnteresseerd zijn. Ja. En die zorgen dat er nog wat gebeurt in die sector. Hoe zie jij dat dan?
3: Nou, ik vind de publiciteit voor de blues in Nederland heb ik bijna altijd slecht gevonden.
0: Dat is eigenlijk... Er wordt slecht over geschreven, over veel mensen kennen de materie niet.
3: Ja, dat is waar. Ja. Dat is waar. Het is ook een beetje de reden geweest destijds dat wij dat blad oprichten. Want ook toen vond ik gewoon dat er over blues... Ja, alleen Wim Verbeij in Oor, die schreef toen een beetje erover. Maar er werd verder maar heel weinig over blues geschreven. De radio, als je om je heen kijkt in landen als... over blues geschreven. De radio, als je om je heen kijkt in landen als...

0: ik heb ook het idee dat een heleboel jonge mensen die muziek niet kennen, omdat er gewoon ook helemaal, ja, hoe kun je nou iets kennen als je het nooit hoort? Ik bedoel, dat vind ik, dat is natuurlijk ook een punt wat meespeelt. En dan kom je toch weer terug bij die publiciteit, denk ik maar. In Amerika, wij zijn er 2 keer geweest, dat is natuurlijk ook niet zo geweldig gesteld met de blues. Als je in Mississippi kijkt, dat is waar de bakermat van de blues, daar is het, zou ik zeggen, bijna over.
1: Ja, daar zie je dus gewoon ook dat de muziek niet meer van de zwarte jongen is. Nee. En dat zie je eigenlijk in Chicago ook. Hè. Er zijn dan enkele jongeren, zeg maar dertigers of zo, die daar weer blues spelen. Maar het talent wat daar zit, dat zijn toch oudere mensen eigenlijk. Je ziet daar niet zo heel veel bij komen. Alleen wel een lawine aan blanke beentjes. Dat wel. Dat is de andere kant ervan.
0: En die allemaal een beetje hetzelfde speelden. Vul jij maar in.
1: Ja, allemaal Fabulous Thunderbirds. En dat blijft toch eigenlijk een kleine kern binnen die beentjes. Die gewoon wel goed zijn. Zo'n Rod Piazza, daar vind ik dan wel. Dat heeft wel wat te zeggen, vind ik. En nou, de Fabulous Thunderbirds, die hebben eigenlijk al hun bezettingswisselingen en zo, hebben ze overleefd. Is altijd een goede band gebleven. James Harmon is ook wel een uniek talent. En dan die combinatie Enzo Vandenberg met Sam Myers erbij. Dat vind ik dan ook wel, heel speciaal.
0: Hoor je weinig meer van, hè, Enzo Vandenberg?
1: Ja, hij is toch daar vrij constant bezig. Vrij constant aan toeren en zo.
0: Ja, ik heb prachtige solo worden gespeeld op een van de cd's van Delbert McClinton. Heel te gek. Maar de blues in Amerika, is het ook niet zo. Ja, men kent natuurlijk, ook die jongelui kennen hun eigen geschiedenis niet. Hè? Dat is het natuurlijk ook, want daar hoor je ook weinig blues op de radio.
1: Ja, ze zeggen ook gewoon, ja, die blues, jongen, oude mannenmuziek en zo. En
0: nou ja, je kunt natuurlijk stellen dat John Lee Hooker misschien wel de eerste rapper was met zijn stamping voor en zijn gitaartje. En daarna kwam waarschijnlijk Muhammad Ali. Want dat was, als je er goed over nadenkt, was Muhammad Ali waarschijnlijk qua tekst een van de eerste rappers.
1: Ja.
0: Maar Hooker vertelt ook een verhaal eigenlijk, hè, met die voedsel en het ritme. Dus dat... En die jonge mensen. Die jonge mensen kennen waarschijnlijk deze mensen helemaal niet, maar zijn toch voorlopers van de muziek waar zij van houden.
1: Ja.
0: Jij bent net terug uit Amerika.
1: Ja.
0: Je bent in Chicago geweest.
1: Ja.
0: Wat was er te doen ditmaal?
1: Nou ja, toch wel.
0: Behalve dat Maxwell Street helemaal wordt afgebroken.
1: Ja, Maxwell Street is een aflopende zaak.

0: We knokken nog mee om dat toch te behouden. Maar die universiteit die gaat het waarschijnlijk winnen die grond wil kopen.
1: Als je nou helemaal uitlegt aan de luisteraars waar Maxwell Street...
0: Nou, Maxwell Street was eigenlijk een markt die al in de vorige eeuw... waar Joodse kooplieden eigenlijk op zondagochtend hun waren verkochten. Vooral aan zwarte mensen. Het was ook een echt zwarte aangelegenheid eigenlijk, hè? Heel erg. En het was ook een plaats waar de zwarte mensen op zondagochtend samenkwamen om een sociaal gevoel uit te dragen naar elkaar. Te communiceren, een pilsje te drinken in de kroeg op de hoek. En dan wat te kopen. Er waren allerhande van die rommel, van die bazaarachtige steentjes waren daar. En dan stonden daar overal muzikanten te spelen. Johnny Granderson heeft daar gespeeld. Muddy heeft daar gespeeld. Arvella Gray, Floyd Jones, Robert Nighthawk, Little Pat Rushing, Jim Brewer, die daar zo'n gospel speelde. Dat was een fantastisch gebeuren daar. Want je zag zomaar al die mensen daar op straat staan spelen. En dat was één groot feest eigenlijk. En nu is er een universiteit geweest, die de University of Illinois in Chicago heet het, UIC. Die willen uit gaan breiden naar de zuidkant. En die kopen dus die grond. Die willen daar dus studentenhuizen gaan bouwen in sportvelden.
1: Daar was toch eerst sprake van dat burgemeester Daley, de zoon van de bekende, die verdacht werd van connecties met de maffia overigens, dat die dat wilde, tenminste een aantal huizen wilde laten restaureren. En,
0: ja, nou.
1: Maar dat is dus van de baan?
0: Ja, de mensen zijn juist nogal anti-Daley nu, hoor.
1: Ja.
0: Die denken juist dat hij veel kapot heeft gemaakt. Die denken dat is Harold Washington daar burgemeester was gebleven. Een zwarte burgemeester natuurlijk, die heel erg ook vocht voor de mensen, voor de rechten van de zwarte mensen daar. Dat dit nooit gebeurd zou zijn. Hetzelfde is aan de hand met de Delta Fish Market. Jarenlang live muziek gespeeld. Weet je, dan werd er die catfish uit Mississippi werd gehaald en zo. En dat werd verkocht en buiten werd er muziek gespeeld. En nu heeft ineens Michael Jordan, die heeft dat hele complex daarop gekocht. En dat wordt gewoon één groot sportcomplex. Dat wordt gewoon plat gewalst daar.
1: Dus de Amerikanen die walsen over hun eigen cultuur heen,
0: of waar? Absoluut. En het is dus altijd gewoon de wat armere neger die het gewoon nog steeds verliest van het wat rijkere blanke kapitaal. Zo moet je dat gewoon zien.
1: Ja, net zoals de blanken op een gegeven moment met hun muziek vandoor zijn gegaan en daar ook weer kapitaal aan verdiend hebben.
0: Ja.
1: Chicago, heb jij nog. Je hebt natuurlijk clubs bezocht, mensen bezocht. Wie heb je daar ditmaal ontmoet?
0: Nou, dat was wat ik er toch over moet zeggen even. Je moet het ook weer niet onderschatten, hè, Chicago, hoe het nu is. Ik telde in die krant de Reader, waar dus al die live gigs in staan. Daar telde ik dat dus binnen één week op 51 podia live blues was. Waarvan dus een 20-tal clubs 6 à 7 avonden in zo'n week blues presenteerden. Dus nou, ja, de keuze was gewoon gigantisch. Je kon naar Magic Slim, Willie Kent, Jimmy Johnson.
2: Yes, yes, yes.
0: Die hele rits mensen die er eigenlijk altijd speelt, weet je, die traden overal op.
2: John, the foundation for the advancement of the blues. You know what I'm talking about. I'm spreading the news. Take a trip to Jewtown. A walk down Maxwell Street. Where legends danced, sang, played, and swang. Uncle Johnny Williams, Jimmy Lee Robinson, Mad Dog Lester, Little Walter, Floyd Jones, Ed Newman, the bass player, Fats the banjo picker, Stovepipe, Coke Chops, Playboy Vincent, Earl Hooker, Eddie Taylor, Johnny Young, Sonny Boy Williams, Maxwell Street, Jimmy Davis, number 2. Yes, that's the place. The place where they're swinging and singing the blues. You ride down Lakeshore Drive. You know I'm not talking no jive. You start out early, the day ends late. You were feeling bad, but now you're feeling great. Chicago is the place where they're singing the blues. 1965 Blues Festival in Europe. Jimmy Lee Robinson, John Lee Hooker, Buddy Guy, Big Mama Thornton, Dr. Ross, J.B. Lenore,
3: Fred McDowell, Big Walter Horton, Roosevelt Sachs, Eddie Boy, Freddie Belo, 1975 blues legends in Europe, Billy Boy Arnold, Little Joe Blue, Homesick James, Tommy Tucker, Eddie Burns, Peter York. Also 1995, We Are the Blues, a video was made in Chicago. Willie Kent, Eddie C. Campbell, Jimmy Lee Robinson. This was taped for a European audience called Maxwell Street also. Now your truck on down Lakeshore Drive. You know I'm not talking no jive. You start out early, you end up late. You start out feeling bad, you end up feeling great. This is Chicago, the place where they're swinging, playing, and singing the blues. Yes, they're singing the blues.
1: Het is natuurlijk wel zo dat Chicago natuurlijk ook geïdentificeerd wordt met de blues. Hè? Ik bedoel, het is, wij zijn daar toen ook geweest. En als je daar dan komt, dan zie je dus ook mensen uit alle delen van de wereld in die clubs rondlopen. Ja. Ook veel Japanners en zo. Ja. En, tenminste, ja. Wij waren toen bij Legends van Buddy Guy. Maar daar zag je dus echt van alles. En zo. Het heeft natuurlijk wel een soort van naam in de wereld waarvan je zegt van, als de mensen naar Wenen gaan voor de operette, dan gaan ze naar Chicago voor de blues. Dat is natuurlijk het is natuurlijk ook een toeristische aangelegenheid geworden.
0: Het is ook gewoon nog steeds wel de hoofdstad van de blues. Ja. Dat is toch altijd geweest, hè? In die hele geschiedenis. Als je alleen al kijkt, zo'n label als Chess, weet je wat er vandaan komt. Wat daar voor moois op is gemaakt op dat label. Het is altijd mijn favoriete label geweest.
1: VJ.
0: VJ, ja. Parrot Records, ja. Al die kleinere labels die er natuurlijk zaten. Maar Chess was natuurlijk het label. Hè. Alleen al het feit dat ze Sonny Boy, Little Walter, Muddy en The Wolf hadden. Ja. Nou, dat is natuurlijk gigantisch.
1: En natuurlijk later Chuck Berry.
0: En Bo Diddley.
1: Ja. Otis Spann, dat is ook...
0: Willie Dixon die erachter zat.
1: Johnny Hooker, dat is een beetje... Die is een heel heftig paar opnames gemaakt, dacht ik, voor Chess. Maar voor de rest zat hij altijd in Detroit. Hè?
0: Dat is toch nog drie LP's.
1: Met die Bestman. Dat rare gozer die hem nog in geld gaat. Die mensen zijn natuurlijk ook al uitgebuit in die tijd.
0: Ja, nou, kijk, ze hebben niet helemaal gekregen aan royalties waar ze recht op hadden gehad.
1: Nee.
0: Maar ze hebben het toch zeker niet slecht gehad. En het ging natuurlijk vaak ook anders. Hè? Wij hebben Marshall Chess een keer geïnterviewd. Nee. En die zegt ook, je moet niet vergeten, er zijn eigenlijk maar heel weinig foto's bijvoorbeeld uit die tijd. En dat Little Walter en zo.
1: Nee, ik heb een van jou gekregen, van The Wolf.
0: Ja, maar echt die tijd dat die mensen een hits hadden, toen waren het eigenlijk jonge gasten, van in de 30. En die gewoon achter de vrouwen aan zaten. En die dan met zo'n vetkuif liepen, waarvan zo'n kop zo'n halve meter groter werd. Weet je? En hij zegt dan ook, als ze dan weer de blitz wilden maken en ze wilden een nieuwe Cadillac, dan gaven wij ze een nieuwe Cadillac. Maar dat was wel een voorschot op de royalties natuurlijk.
1: Ja.
0: En dan duurt het natuurlijk vrij lang voor je dan nog een keer wat krijgt. Dan moet je toch aardig verkopen natuurlijk. Kijk, en dat... Achteraf hebben die artiesten dat natuurlijk in die verhalen vaak zijn ze dat vergeten erbij te vertellen. Dat ze wel in een hagelnieuwe auto reden die de gebroeders Chess voor hen gekocht hadden.
1: Ja, dat zit er natuurlijk ook wel aan vast. Hè. Dat klopt wel. Hoewel ik onlangs nog een prachtig verhaal las in een niet te versmaren boek over de blues. Dat heet The Boogeyman. Dat gaat over de adventures of John Lee Hooker in the 20th century. De avonturen van John Lee Hooker in de 20e eeuw. Door Charles Murray, een bekende Engelse journalist die ook Crossfire geschreven heeft over Jimi Hendrix. Maar dat Hooker op een gegeven moment naar die Bestman ging, dat was zijn eerste plaatproducent in Detroit. Met een man uit L.A. die iets van royalties en rechten afwist. En Hooker ging als het ware in een wachtkamer zitten. En toen die man eruit kwam, zei die man, hou je hand maar eens op, want je krijgt geld. Nou, Hooker die wist helemaal niet hoeveel die kreeg. Maar hij zei wat die man daar gedaan had in dat half uur bij die mensen in het kantoortje, dat weet ik niet. Maar ik kreeg ineens $10,000. Dus een prachtig verhaal is dat. Ja. Het illustreert natuurlijk wel dat er iets wat dingen gesneden zijn daar. Ja. Wat trof jij er... Dus jij zei dus hoeveel, hoeveel acts zei je? 51?
0: Nee, 51 podia.
1: 51 podia.
0: Waarvan sommige dus 6 à 7 dagen in de week live blues hadden. Dus dat zijn gewoon honderden optredens binnen zo'n week.
1: Maar is dat dan, zijn dat dan mensen echt uit de Chicago scene of ook van buiten?
0: Dat is gewoon heel Chicago, inclusief de buitenwijken. Inclusief blanke beentjes, noem maar op. Alles wat gewoon onder die noemen blues te vatten valt.
1: En artiesten alleen uit Chicago, maar of ook daarbuiten vandaan?
0: Ja, ook van daarbuiten. Ja. Rod Piazza met de Mighty Flyers was in de stad. Johnny Bessen uit Detroit.
1: Dat was altijd moeilijk, hè? Van Detroit naar Chicago. Chicago, Detroit was makkelijker.
0: Ja. Ja.
1: Wij zijn nog in de Soup Kitchen geweest.
0: Ja,
1: dus jammer, dat moest ook weg. Dat zou ten offer vallen aan een casino.
0: Ja, zo gaat het overal. Dat zijn de geluiden die je overal hoort. Het valt in prooi aan de universiteit. Nu ook Legends weer. Die grond is opgekocht door een universiteit.
1: Ook alweer.
0: En er wordt gewoon platgewalst. En Buddy Guy die heeft natuurlijk het kapitaal wel. En die gaat gewoon twee bloks verderop. Heeft hij ook precies zo'n hoek, koopt hij weer. Dan heeft hij weer zo'n pand gekocht. Maar hij moet dus wel eventjes verhuizen. Omdat dus een ex-student van een universiteit, die daar dus tegenaan zit bijna. Weet je, net bij die L zo, daar zit hij.
1: Ja, universiteit. Ja.
0: Die loopt daar zo met die bocht achterlangs. Hè. Die zit, daar zit die universiteit. En die vent die heeft een gigantisch bedrag gewonnen in de loterij. En als dank heeft hij voor de universiteit, waar hij dus aan afgestudeerd is, heeft hij dat hele blok gekocht. En het wordt dus gewoon plat gegooid en die universiteit kan daar gaan bouwen. En opnieuw verliest dus en in dit geval dan nog een behoorlijk gefortuneerde bluesman.
1: Ja.
0: Die verliest opnieuw dus van het blanke kapitaal van de universiteit. En dat zie je overal. Handy Park in Memphis wordt afgebroken ten faveur van een amfitheater.
1: Dat wist ik niet.
0: Ja, dat is ook weer nieuws wat van de week even op
1: ingang. Toch raar, dat vroeger werd toch blues alleen maar op de campus gespeeld. Toen waren het eigenlijk de blanke witte studenten die de blues gedeeltelijk in leven hebben gehouden. Ja. En nu hoor ik dat al deze universiteiten plotseling onze prachtige Amerikaanse cultuur die de blues heet wilden opblazen.
0: Toen was het gewoon meer trendy, hè, om op universiteiten naar die blues te luisteren. Hè? En naar al die folkachtige artiesten, Pete Seeger en zo. Hè,
1: dat soort Dylan en zo.
0: Ja, en toen hebben ze al die oude bluesmannen opnieuw ontdekt eigenlijk. Skip James en zo. En die gingen toen allemaal op die universiteiten spelen.
1: Ja.
0: Skip James en Mississippi John Hurt. En ook Lightning Hopkins, die dat veel gedaan heeft. En nou is het niet meer trendy. Dus ze denken gewoon niet meer aan die blues. Maar ik geloof dat ze toen ook niet... het was meer gewoon een interessant sociaal gebeuren of zo om die mensen te halen.
1: Ja, toch jammer, want ik denk dan toch altijd, het is een echt de oermuziek waar eigenlijk alle Amerikaanse muziek min of meer op gestoeld is.
0: Ja.
1: En dat je dat dan, dat het een soort van, dat deze mensen, die Amerikanen, toch wel een beetje cultuurbaarbaar zijn in dat geval.
0: Ja, maar dat zijn ze. Dat zie je op alle fronten. Ook
1: tenzij er natuurlijk dit mee gemoeid is. Hè?
0: Ja.
1: Dan doe ik de wijsvinger tegen de duim aan en men weet wat.
0: Ja. Maar ook oude gebouwen, die worden toch zomaar plat gegooid en zo. En, en dat die blues, wat waarschijnlijk de oudste cultuurvorm is van Amerika... dat het zo'n belangrijke rol heeft gespeeld in die historie en zo. Nou, daar zijn ze helemaal niet mee bezig.
1: Nee.
0: In Amerika zit blues in het museum, vooral.
1: Ja.
0: Eigenlijk. Dat, zo moet je het eigenlijk een beetje zien. En toch gebeurt er dan nog veel.
1: Maar toch zijn er natuurlijk heel veel artiesten. Grote artiesten die zijn begonnen met blues spelen natuurlijk. Hè?
0: Ja.
1: Elton John is bijvoorbeeld als bluespianist begonnen.
0: Ja.
1: Peter Green. Van... Fleetwood Mac was van origine een bluesgitarist en zo zijn er de Rolling Stones hebben altijd geluisterd naar de blues en ook de Beatles wisten drommels goed wie Chuck Berry was. Dus het is toch jammer dat deze muziek misschien een beetje in vergeten raakt.

0: even terug naar het bladblok. 25 jaar, dat is toch
1: gigantisch lang. Dan moet je toch ook wel een hele lange adem hebben, jullie met z'n tweeën, hè?
2: Ja, ik blijf het eigenlijk steeds toch weer leuk vinden. Soms dan zeggen we wel eens van, hoe lang doen we dit nog? En dan dat wordt telkens maar weer verschoven en zo. Ik had van oorspronkelijk eigenlijk plan om gewoon te stoppen met 25 jaar, maar...
1: Doe jij dit fulltime?
2: Nee. Ik heb overdag gewoon een kantoorbaan. Marion ook. Dus wij doen dit in de avonduren.
1: Dus dat is dus blues als passie?
2: Ja, absoluut. Ja. Absoluut. En schrijven erover vind ik leuk. En de hele historie heeft me altijd heel erg geboeid. Ik heb ook heel veel boeken en zo erover gelezen. En ik verzamel die muziek al mijn hele leven.
1: Hey, jij wordt ook wel eens midden in de nacht opgebeld natuurlijk door de vreemdste figuren uit deze blueswereld. Want het is natuurlijk ook een netwerk geworden. Hè? Want het zijn natuurlijk over de hele... Kijk, blues is wel een muziekvorm die over de hele wereld bekend is. Dat is eigenlijk het vreemde. De muziek ligt eigenlijk een beetje aan het gas, maar het is wel bekend over de hele wereld. Ja. In Japan weten ze ook wat blues is.
2: Ja. He? Heel veel goede platen komen ook uit Japan.
1: Ja.
2: Die allemaal die oude Chicago blues opnieuw daar op dat P-Fine label en zo hebben uitgebracht. En bijvoorbeeld nu die dubbel CD weer over Maxwell Street. Die zou er nooit gekomen zijn als ze hem niet in Japan hadden uitgebracht.
1: Ja, want ik heb daar ook heel veel Japanners gezien. In Chicago en in Clarksdale liepen zelfs Japanners rond. Dus.
2: Er zijn ook hele goede Japanse bluesgitaristen bijvoorbeeld, met name gitaristen. Ik heb er nu ook weer eentje gezien.
1: Ik kan me er eigenlijk niks bij voorstellen dat ik die mensen zie, weet je wel. Maar,
2: ja, ik heb er nu ook weer eentje gezien in een zwarte club.
1: Hoe heet het? Weet je ook hoe die heet?
2: Nee.
1: Onuitsprekelijke naam waarschijnlijk.
2: Nee, die jongens zijn naam ben ik vergeten, maar we waren in een club helemaal in de South Side van Chicago. Ja. Dat was rond de 90ste straat bijna, 87ste of zo was ze, dacht ik. En die club heette Artis. En daar kwam dus ook zo'n Jap binnen met een Gibson gitaar. Oh, die jongen die speelde daar, dat was echt goed hoor. En aan de West Coast is ook zo'n Jap. Hoe heet die man toch? Die zie je ook altijd daar weer opduiken. Ook zo'n verschrikkelijk goede gitarist. En je associeert eigenlijk...
1: Dat is niet met blues.
2: Niet met blues, aan de andere kant waarom niet? Ik bedoel, blanken werden per definitie ook niet met blues geassocieerd. Terwijl...
1: Dus het is eigenlijk toch een soort van... Ja, aan de ene kant gaat het niet zo goed, maar aan de andere kant is het toch een soort van world music geworden natuurlijk.
2: Ja.
1: En jullie worden ook wel eens opgeschrikt door een telefoontje uit verre oorden, neem ik aan.
2: Oh ja. Mensen die tijdsverschil vergeten zijn en zo. En al die dingen. Maar 's nachts staat mijn antwoordbandje.
1: Dus ja.
2: Dat werkt dan wel lekker. Maar overal vandaan eigenlijk komt die belangstelling. En het leuke is ook dat eigenlijk heel veel landen toch wel hun eigen bluesblad hebben. Ja. Spanje heeft een blad, Italië heeft er een, Japan heeft er een. Er zijn overal, over de hele wereld ook blues societies en zo.
1: En die mensen, die kennen elkaar natuurlijk ook. Ik ben jaren op de blues estafette geweest. En ik zag altijd mensen uit Engeland van bluesbladen.
2: Ja. Ja.
1: Gianfranca Scala uit Italië altijd, weet je wel. Die werkte toen bij Swissair, weet ik nog wel. En ik zag ook altijd overal mensen vandaan komen die... Nou is dat natuurlijk ook een heel bekend festival.
2: De estafette.
1: Ja.
2: Ja.
1: Hoewel ik dan wel eens denk van, nou, soms... Wat ik heb dat dan 8 jaar, 9 jaar gepresenteerd, maar dat ik wel eens denk van... Het wordt echt wel eens wat oudbollig, dat je daar echt een aantal oude mannen anderhalf uur op het toneel ziet staan die het eigenlijk niet meer kunnen volhouden. Dat vind ik wel eens wat jammer.
2: Ja, maar dat vind ik toch... Kijk, dat is natuurlijk het karakter van de estafette.
1: Ja,
2: om dus de authentieke blues te presenteren. En dan kom je daar een beetje in terecht. Ja. Kijk, soms Jody Williams nu ook weer. Dan moet dan snel een band omheen geformeerd worden. Dat is dan wel weer een retro band natuurlijk. Ja. Want zo'n man die gaat niet op zijn 65ste weer echt een band onder rood houden.
1: Nee.
2: Dat doe ik niet meer. Hij zegt, dan moet ik weer 2 keer in de week gaan spelen. En dan willen ze garanties weer hebben en zo. Hij zegt, dat is niet meer te doen. Maar... ik vind het toch leuk dat er een festival is wat gewoon die oude mensen gewoon de kans geeft om...
1: Ja, dit is gewoon...
2: Een kunstje nog
1: even. Het is wel zo'n beetje het festival in Nederland, denk ik. Afgezien van de openlucht dingen die je nog hebt.
2: Zo, ik zie dat eigenlijk anders. Ik vind
1: Ja, alleen hoop ik niet dat een soort van...
2: Kijk, dat is het festival voor de authentieke blues. En als je bijvoorbeeld naar Noordzee kijkt, waar ook toch vrij veel blues is, dat is weer echt een mega festival. Die populaire namen altijd boekt. Luther heeft daar altijd gespeeld, ja, en zo. Ja. En Robert Cray.
1: Wij komen de volgende jaar ook.
2: En B.B. King. Ja, Kilby en de Blizzard dus. en dan Moulin Blues en Pierre, die hebben toch iets meer een overhang naar de rock vaak.
1: Ja.
2: Altijd een paar van die decibellenbandjes, zeg maar, hè, die daar altijd staan. Je trommelvliezen.
1: Groningen.
2: Van Knallen.
1: Oosterpoort.
2: De Oosterpoort is natuurlijk, ja, vooral een afspiegeling van Moulin Blues. Hè.
1: Ja, dat is een beetje een soort van noordelijke spin-off van het andere.
2: Dat is, ja, dat is Groningen, Moulin Blues in Limburg, in Aspel. En dan de Haagse Koninginnennacht, hè?
1: Ja. Altijd, daar hebben wij ook gestaan.
2: Altijd grote acts, als bij die guy dan komt, dan speelt hij op alle drie.
1: Ja, dat is natuurlijk ook evident aan de situatie, dan is het allemaal goedkoper.
2: Jimmy Vaughn, ja. Dan speelde hij gewoon op alle drie die festivals. Maar ja, het feit dat die festivals er zijn, is gewoon heel erg goed. Wij merken ook als we daar dus info uitdelen en zo, ja, daar krijgen we de reacties vandaan. Daar krijg je nieuwe abonnementen vandaan.

0: In Almelo zitten wij hier, ja, bij Riewisse.
1: Nou, dit is zo de cd's wat er zo de laatste weken is binnengekomen. Het is echt vaak, ik krijg vaak dit gewoon in 2 weken tijd. Kijk dit binnen.
0: Komt er zoveel cd's uit. Dus
1: ja, dat is echt waanzinnig.
0: Wat dat betreft is er natuurlijk wel zo dat er, wat muzikanten betreft, wel animo voor die muziek is.
1: Ja, er komt gewoon heel veel uit. En het is natuurlijk ook goedkoop tegenwoordig om je eigen cd'tje te maken. Ja. Een band die vroeger nog een tapeje stuurde, die maken nu allemaal eigenlijk een cd.
0: Ja.
1: Dus en wat ik dan goed vind, dat hou ik. En wat we de moeite waard vinden, dat bespreken we. De regel is zo'n beetje dat we van wat er binnenkomt, kunnen we 15% bespreken.
0: Ja.
1: De rest moet toch, hoe jammer het is, maar daar hebben we gewoon geen ruimte voor.
0: Jullie hebben ook boekbespreking, dat is ook, dat vind ik ook wel nuttig,
1: ja,
0: hoor.
1: Ja, dat doen we heel veel.
0: Dat mensen eigenlijk toch ook over de bluesmuziek kunnen lezen. En
1: ja.
0: Er wordt tegenwoordig ook veel sociale achtergrondinformatie gegeven over de blues. Het boek van Baron bijvoorbeeld, Looking Up at Dawn, heel goed boek. En The Most Southern Place on Earth, dat is ook een boek wat mensen misschien wel eens willen lezen.
1: Nou, Wim Verbeij doet dat, hè, voor ons. Hè. De Bluesbibliotheek heet het. Ja. En dat komt ook aan het eind van de hele rit in boekvorm uit.
0: Ja.
1: Dus dan heb je een boek met recensies over 600 boeken. En dat vind ik dan toch wel, vind ik wel een aardige prestatie. Ook,
0: ja, dat is State of the Blues van Jeff Dumas. Die heb ik ook. Dat is een fotoboek. Dat is ook te gek.
1: Ja. Nu is dit er weer, hè? Ja. Ik vind dit gewoon een prachtig boek, hè. Chicago Blues, A Scene from the Inside. Van Ray Flairlaasje.
0: En wie, vertel even aan de luisteraars wie dat was, de fotograaf?
1: Ray Flairlaasje, dat was een fotograaf die in de jaren 50 en 60 actief was in de zwarte clubs van Chicago. Dat was toen heel bijzonder, want toen zag je nog bijna geen blanken daar eigenlijk. En dat heeft hij nu eigenlijk, op zijn oude dag, heeft hij dat allemaal eens keurig in een boek gepresenteerd. En het leuke is dat tegelijkertijd is er een opvolgend boek uitgekomen van Mark Paul Kempner, een andere fotograaf. Down at Teresa's, Chicago Blues heet het. En die sluit eigenlijk precies aan met zijn foto's waar Flairlaasje is opgehangen.
0: Ja, ja, ja.
1: En ook dit, ik vind dit boek eigenlijk persoonlijk nog mooier gedrukt en zo.
0: Ja, dat ziet er heel mooi uit.
1: Ziet er echt fantastisch uit. En wat daar nou weer het opvallende van is, dan komen er twee van die toch, naar mijn idee, schitterende boeken uit. Ik weet niet hoe jij het vindt als je dit zo doorbladert, maar dat ziet er toch fantastisch uit.
0: Ja.
1: Aldock Taylor, noem het maar op. En daar blijkt dan gewoon in Chicago, waar die muziek vandaan komt, blijkt daar geen uitgever voor te vinden te zijn. Dit boek is gedrukt in Duitsland en die jongen die woont in Chicago. En dit boek is gedrukt in Canada en die man die woont in Chicago. Die zitten dan in een winkel in Chicago, dus, zitten ze hun boeken te signeren een hele middag. Ik ben daarbij geweest en dan zeggen ze, ja, in Chicago vinden we geen uitgever. Het boek over Maxwell Street. Er gaat nu een boek geschreven worden, waarschijnlijk over Maxwell Street. Daar ga ik ook een hoofdstuk aan bijdragen met mijn visie daarop. Dat wordt iets van 12 schrijvers of zo waarschijnlijk. Die gaan allemaal hun visie op die straat geven. En een soort herinnering aan wat er geweest is, zeg maar. Maar ook daar is in Chicago gewoon geen uitgever voor te vinden.
0: Dus dat moet toch weer komen van de mensen met de passie.
1: Ja.
0: Die dan toch overal verspreid zitten en overal, zoals de Japanners dan die oude andere dingen uitgeven. Zo wordt deze fotoboeken uitgegeven door bluesfreaks.
1: Ja. Zo is het een beetje. En zo is het eigenlijk met de bladen ook. Je kan ook op een blad kan je gewoon geen. We houden er nu een heel klein beetje geld aan over. Na al die jaren, weet je. Aan het blad. Maar dat is nog steeds, als ik daar reken wat ik geïnvesteerd heb, is nog steeds een dik verlies draaien natuurlijk.
0: Ja. Maar door de jaren heen.
1: Maar dan denk ik die contacten met.
0: Is er nooit iemand geweest die jou wil overnemen?
1: Nee. Nee.
0: Maar dat wil dan ook nog wel eens.
1: Nee, ik zou dat op de duur denk ik wel willen. Dat iemand het zou overnemen en dat ik er zelf dan een ondergeschikte rol in ging spelen. Want ik bedoel, ik zie me dit. Ik ben nu 50 en ik kan nog wel een tijdje. Maar
0: ik ben al 60. Rien, dan hou jij, als ik nog volhoud om een tijdje te spelen, dan moet jij zeker nog een tijdje.
1: Ja. Maar spelen, dat is 2 keer in de week?
0: Soms 3 keer, maar je bent er natuurlijk wel. Je moet er niet alleen, je moet er wel meer voor doen. Je moet ook wel af en toe repeteren. En je zit altijd in auto's. Het is altijd bij nacht en ontij.
1: Ja.
0: met een vieze bamibal in een shellpomp enzovoort.
1: Ja.
0: Ik bedoel, maar ja, het is natuurlijk niet altijd drie keer. En het is ook, ik heb nog uit 1969 een lijst van optredens in december. En dat waren 28 keer in 31 dagen. Dus zo is het ook geweest natuurlijk.
1: Ja. Nou, het is met Blok eigenlijk zo. Ik doe een dagbaan, Marion ook. En dan komt het dus vier keer per jaar uit. En dan zo'n kwartaal ziet er ongeveer uit. De eerste maand doe ik vrij weinig. Dan verzamel ik de ideeën. En ik ben dan een beetje foto's aan het bekijken en uitzoeken en aan het verzamelen. En ik bel medewerkers op. Waar ben je mee bezig? Of ik heb een idee. Wil jij die interviewen? Wil jij die interviewen? En dan de tweede maand dan begint die productie op gang te komen. En de derde maand heb ik nergens anders meer tijd voor in mijn vrije tijd. Dan ben ik echt vanaf dat ik thuis ben. Nou, totdat ik naar bed ga eigenlijk, hè, ben ik met dat blad bezig. En de laatste week of twee weken neem ik dan vrij. Want dan ben ik gewoon van 's morgens tot 's avonds ben ik gewoon ermee bezig.
0: En dan heb je nog mazzel dat Marion, jouw vrouw, ook nog een liefhebber is. Want anders was het natuurlijk een hele moeilijke zaak.
1: Anders dan was het geen doel geweest.
0: Nee.
1: Ja.
0: Rien, Wisse en natuurlijk ook Marion, bedankt voor de koffie. En,
1: graag gedaan.
0: Bedankt voor het gesprek over de blues.
2: De muziek die jij hoorde in het gesprek met Rien Wisse, hoofdredacteur van het Bluesblad blog, die muziek die was van Robert Gray, Don't Be Afraid of the Dark, Maxwell Street van Jimmy Lee Robinson, Missing Person van Anson Funderburk en Sam Myers en Going Down Slow van Muddy Waters. We gaan verder met het spoor terug. Harry Muske, die weer omkijkt op zijn leven. En deze keer gaan we naar Grollo. Eind 60e jaren dus.

Ik ben hier in Grollo. En in 1966 kwam ik hier te wonen. Ik was eigenlijk een beetje flauw van, ja, van de stad. En ik wou gewoon ook wat rust hebben en op mezelf zitten. En ik wou eigenlijk wat in elkaar zetten. Wat liedjes. En ik weet nog dat wij, en wij lopen hier nou om het huis van, om de zaal van Hofstinger toe, want die zaal die was hier vroeger dus niet. Dit is een later bijbouw. Maar ik weet nog dat ik hier kwam en hier een huis zag. En dat was in die tijd natuurlijk ook redelijk moeilijk, maar een huis huur, een boerderijtje huur, dat was toen ook al, dat was ook redelijk moeilijk. Ik kwam hier toen achter langs en hier op deze plek, een eindje verderop, daar was Harm Hofstinger. Die was daar in de tuin aan het werken en dat is precies hier op deze plek. En ik vroeg Harm toen of er nog wat vrij was hier in het dorp. En die vertelde mij toen dat het oude hoes, wat hier een eindje verder op de voorstreek stiet, een oude boerderijtje, dat nog vrij was. En dat ik Jan Bonder moest hebben, want dat was de man die het verhuurde. Nou, Jan Bonder was een boertje. Die woonde op Vredenheim, een gehucht, een buurschap ongeveer 2,5 kilometer hier ten westen van Grol. En die was aan het heulen in het Hult en daar heb ik op een gegeven moment die ik opzocht. En Jan zei van, nou, je kunt dat wel huren, dat kost je zoveel in de maand. En waar word je met? Nou, als dit en dit. Daar zei hij, nou ja, toen maar als je het dak en de muur maar laat staan. Dat was een heel aardige man. En ik ben toen later ook een beetje bevriend met die mensen geraakt. Als ik de huur wegbracht op een fiets, dan zaten er altijd 10 eieren in. En ik kreeg altijd een borreltje en het was altijd bijzonder gezellig. Maar hier is dus, even nu hier zo rondom toe lopen. We kunnen hier rondom lopen dus. Ja, dit is er allemaal bij gekomen. Het is nergens meer hetzelfde, luisteraars. Op in de vaten volkeren, zal ik maar zeggen. De patte van Grollo was toen eigenlijk ook dat hier helemaal geen mensen van buiten wonen. Nou, tegenwoordig woonde hier van alles door elkaar heen. Maar dat was toen, dat was toen helemaal niet aan de orde. Hier woonden 3 mensen van buiten. En ik was dan Drenthe, die andere 2 waren dan mensen uit het westen. Maar die woonden ook aan de uiterste rand en die zag je nooit. Die deden ook niet met aan het dorpsgebeuren, terwijl ik dat eigenlijk wel deed. Nou, dit is nog allemaal hetzelfde. Hier rij je om de hoek. Hier gaat de bus heen naar hem. Hier rij draakwinkel die nog, want het verkocht natuurlijk wordt nog draak. Af en toe dan moest er een weer een kan jenever hebben of een kan bezen. Dat was er toen nog bij. Nou. En hierboven woonde de oude baas, Harm Hofstinger, toen nog. En dat is nou overgegaan in de 2 zonen die hebben het later overgenomen. Nou, en dan heb je hier. Tegenover loopt de Veurstreek. En daar was ik 100 meter verderop. Daar was dus het oude hoes. En nou ja, de verhalen die ze hier allemaal afspeelden hebben hier binnen. Ja, daar kun je heel lang en breed over praten. Nou, daar ben je een hele dag, ben je een hele dag kwijt. Dat is een apart hoofdstuk in het dorpsleven.

0: Hier woonde vroeger de familie Gans. Of tenminste, dat was een boerderij van de familie Gans. Ook kennis nu daar. Hier hebben we grote feesten vier. Met dichters, bij de dichters PH Winkel, Simon Finkenoog en al dat soort volk. Ja, echt mensen van boeten die daar een... prachtige feesten ben hier vier. En het werd vaak gedaan met... een heleboel mensen die waren tegelijkertijd jarig en dan gooiden we er een 2.000-3.000 hulp ding aan. En dan waren dat feest die ging de hele dag door. Kijk, daar rijden Hilly Hendrik staan en Team Reinders. Team heeft vroeger een boerderij aan die kaart. Die heeft nog een gedachte hebben. Spul. En die verhuurt daar kamers. Ben je jongens daar ook, hè? Is er een? Ja? Ik loop gewoon deur. Later is dat huis overgegaan in handen van die mevrouw die net even wilde praten. De Roel en die hebben hier het bouwbedrijf. En daarvoor in het oude huis, waar wij dan altijd zitten hebben, hebben zij nou het bureau in. Kijk, idee was vroeger, tot zover ging het, stond graasje, hier stond de geit en de bok en zo. En dat was er allemaal niet. En dan had je hier dit mooie, dit was er ook niet, er was alleen die deur was er. En dan ging je er zomaar naar binnen. Je kunt even kijken. Hoi. Hoi. Wij lopen even naar binnen toe. Ja, dat weet ik. Rolf Jan is daar bezig, maar wij moeten... Hoe kan we dan nog maar weer? Ik heb een deurswest aan. Maar ik heb wel plezier kaart erin. Ik zet er ook een mooie deur in zit. Maar het eerste gedeelte hebben ze dekt. Of nee, kijk, dat is nou precies zo. Daar hebben ze weinig aan gedaan. Zie je dat wel, alleen die ze hebben wat voegd en zo. Nou, op het zietkater in min. Deur werd hier al die leus, was toen ook al zo, hè. Daar heb je Roel. Met Piet. Nou ja, hier was hij dan, Albert. Kijk, dan Roel, die heb je de peren staan. En dan heb je hier nog dat alle spullen allemaal staan. En hier hebben wij dan, waar? De sleur ik in, ja. Ja, en nou ja, we zijn even voor de radio bezig.
1: Ja,
0: voor VPRO en Radio Drenthe. Piet moet buiten blijven, zei Roel. Ja. Oh. Dat is deze toch, die is hier.
2: Ja, als je dan direct naar de hoogte.
0: Ja. Ja, Jan van Putten is er niet meer, daar kan hij niet heen.
2: Dat kan ik nog over lopen.
0: Ja. Ja. En Oran doet niet meer. Maar dit is dan nog een beetje zo, hè. Dus, nou ja, hier hebben wij altijd hoe's best dan en zo. En zo is het gekomen, een beetje. Ja.
3: Wie heeft dat nou opgeschilderd, hoor, zo?
0: Dat weet ik dacht dat Rob Stolk was. Die, dat was een action painter, was daar. Nee, Frans niet. Volgens mij is dat die gekke Rob Stolk geweest, weet je wel?
2: Ja.
0: Dat was gewoon een action printer. En die was al zo... Ja, precies. Dat was toen in die titel. Hij had ook jazz en poetry. En ja, wat nou was er nou? Kijk, Simon Vinkenhoek was natuurlijk veel eerder als die rappers nou. Ja. Dus dat was toen al jazz en poetry. Dus, wij gaan even een boete naar Roel.
3: Was dat die Rob Stolk, was dat ook die proof of niet?
0: Het was niet Rob Stolk, het was Joop Stolk. Wacht even, correctie. Joop Stolk, uit Rotterdam. Action painter. Hij is wel familie op een of andere manier. Dus die heb ik hier allemaal in Uzaar.

0: En dat was hem voor vandaag. Harry's Blues. Zoals altijd maakt door Harry Musquet, Albert Haar en Rego Meijer.
1: Van de Swamps in Louisiana tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
2: Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
3: Ophie Wright was een groot talent, maar maakte een puinhoop van zijn leven. Hij had een structureel drugsprobleem, zat 5 jaar in gevangenis en overleed op 41-jarige leeftijd aan een overdosis na een optreden in Mobile. Ophie Wright, Today I Sing the Blues.

Ovi Wright, Today I Sing the Blues. Roy Orbison schreef het nummer in 1961, maar het werd pas uitgebracht in 1963. En toen werd het gecoverd door de Thielman Brothers, Piet Veerman, Billy Joe Spears, Lynn Anderson, Raoul Malo, Nora Jones, Anita Meijer, Chris de Burke en Barry Hay. Maar er was maar één zangeres die een grote hit met het nummer scoorde. Linda Ronstadt, Blue Bayou.

Linda Ronstadt, Blue Bayou. Long John Baldry, dat was een Engelse bluespionier. Hij speelde bij Alex Corners Blues Incorporated, bij Cyril Davis Rhythm and Blues All Stars, bij Steam Packet. Maar in de jaren 80 vertrok hij naar New York. En via Los Angeles kwam hij uiteindelijk in Vancouver terecht. De man was manisch depressief, verslaafd aan alcohol en pijnstillers en overleed in 2005 in Canada. Hij was 64 jaar. Long John Baldry, you're breaking my heart.

Long John Baldry, You're Breaking My Heart. Reba McEntire is een boerendochter uit Oklahoma en daar trad ze in haar jonge jaren op tijdens rodeo's. En daar werd ze toevallig ontdekt door de ook aanwezige countryzanger Rod Steigel. Intussen heeft ze ruim 100 hits in Amerika, waaronder 25 nummer 1 hits. En ze verkocht 75 miljoen albums. Reba McEntire, Fancy.

Reba McEntire, Fancy. Charles Bradley zag in 1962 James Brown optreden in het Apollo Theater in New York. En vervolgens werkte hij ruim 20 jaar als James Brown-imitator in kleine clubs. En tijdens een optreden in Brooklyn werd hij ontdekt door Deptone Records. Na 4 albums overleed hij in 2017 op 68-jarige leeftijd. Charles Bradley, Victim of Love.

0: I'm gonna keep on loving you.
1: Charles Bradley, Victim of Love. Gina Jeffries, dat is een singer-songwriter uit Australië. En daar toerde ze als voorprogramma met Johnny Cash en Kris Kristofferson. In 2000 kwam ze naar Nashville en dan nam ze haar album Angel op. En intussen heeft ze al 9 albums op haar naam staan. Gina Jeffries, Angel.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Fortune Favors the Bold van 49 Winchester is het album van deze week. En deze band komt uit Castlewood in Virginia. Een dorp met 2045 inwoners. En alle bandleden wonen in Winchester Street. En het dorp ligt in Russell County. 49 Winchester, Russell County Line.

49 Winchester, Russell County Line. Marcus King, dat is een 26-jarige bluesartiest uit South Carolina. Hij is de zoon van bluesgitarist Marvin King en hij stond al op alle grote bluesfestivals in Amerika en Europa. Marcus King, Side Door.

Marcus King, Sidor. Jasmine Ray uit Melbourne is een topartiest in Australië, maar ze probeert nu ook in Amerika door te breken en daarom toeren ze al met Brooks & Dunn door Amerika. Jasmine Ray, Just Don't Ask Me How I Am.

Jasmine Ray, Just Don't Ask Me How I Am. James Carr uit Mississippi kwam voort uit een gospelband, maar Stax Records wilde hem niet. En toen werd hij de sterzanger van Goldwax Records. De man was zijn hele leven manisch depressief en overleed berooid in een verzorgingshuis in Memphis op 58-jarige leeftijd. Dit was zijn grootste hit, James Carr, The Dark End of the Street.

James Carr, The Dark End of the Street. Lynn Boutel uit Queensland in Australië. Dat is een hele goede singer-songwriter en die wil wat alle mensen uit Australië willen, slagen in Amerika, want Nashville is het beloofde land. Lynn Boutel, Heart of Sorrow.

Lynn Bowtell, Heart of Sorrow. Lee Fields uit North Carolina heeft in Amerika de bijnaam Little JB, omdat hij aan James Brown doet denken. Hij is 72 jaar en werkte met B.B. King, Dr. John, Johnny Taylor, Bobby Bland en Bobby Womack. Lee Fields, Don't Give Up.

Lee Fields, Don't Give Up. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meijendorp en Johan Derksen. Eric Clapton is een geniale gitarist, maar de man kende veel privéproblemen. Hij had jaren een alcoholprobleem, was verslaafd aan heroïne, verloor zijn vierjarige zoon Connor, die vanaf de 53ste etage uit het raam viel in New York, en hij versleet een hele stoet minnaressen. Je gunt het niemand, maar het leverde prachtige muziek op. Eric Clapton, River of Tears.

0: Mississippi Delta door de Drentse veen. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. De tweede uitzending van Harry's Blues die opgenomen is op de tentoonstelling Window of My Eyes in het Drents Museum. Elke zondag doen we dat tussen 3 en 4 uur. En elke keer met een gast die wat bijzonders kan vertellen. En over de tentoonstelling en over de persoon Harry Musquet. En daarvoor hebben wij deze keer Aart Doeg. De man die de vormgeving van de tentoonstelling gedaan heeft van het boek. En ook met Harry Musquet voetbalde. Muziek. MUZIEK

0: Ja, The Blues is a Bad Habit. Harry Musquet, Q in the Blizzard. 2009 van de laatste cd Cats Lost. Aan tafel hier Aad Doeg. Welkom Aad in de uitzending.
1: Dank u wel.
0: Hoe voelt het nou voor jou om als vormgever van de tentoonstelling en van het boek, maar met name van de tentoonstelling, om zoveel mensen hier te zien rondlopen?
1: Ja, geweldig. Daar hoop je op als je hier smaakt natuurlijk, hè? Dat het een succes wordt.
0: Ja,
1: en dit is een succes. Ik sta pal verbaasd hier. Hoeveel mensen hier rondlopen?
0: Ja, de belangstelling is enorm.
1: Is enorm, ja.
0: Want qua vormgeving bij zo'n tentoonstelling, ja? Hoe begint dat nou eigenlijk? Hoe begint dat voor jou?
1: Dat begint in dit geval bij jou.
0: Ja, oké. Okay. Het idee.
1: Bij mij begin jij. Ja, ik begin met een tekst. Ja. Verzamel van foto's. Praten met de opdrachtgever. Wat voor uitstraling moet het boek hebben? Nou, we hebben verschillende vergaderingen aan gewijd. Mm. Hè, met elkaar. Waar we erover eens dat het een monumentaal boek moest worden. Nou, dan. Dat de lettertypes sterk moesten zijn. Dus dat soort ingrediënten ga ik aan het werk. En dan maak ik een voorstel.
0: Ja.
1: Dan leg ik aan de redactie leg ik dat voor. Dus dat is in dit geval ook gebeurd. Ja. En dan was men daar behoorlijk enthousiast over.
0: Maar
1: vooral ook door het formaat. Uitzonderlijk formaat.
0: Dan heb je het over het boek, ja?
1: Dan heb ik het over het boek,
0: Het boek in LP-formaat, een hartstikke dik boek. Maar nou even over de tentoonstelling. Want de meeste mensen hier die komen allemaal voor die tentoonstelling.
1: Ja.
0: Ja, welke sfeer wil je in zo'n tentoonstelling leggen?
1: De sfeer van de blues natuurlijk. Hè?
0: En waar bestaat die uit?
1: Die bestaat uit veel zwart.
0: Ja.
1: Veel kunstlicht.
0: Dat was het eerste werk al, hè? Van de hele kerk.
1: Dat was het eerste wat we gedaan hebben.
0: Dat de hele kerk
1: alles verdonkeren, alles zwart geschilderd.
0: Ja.
1: En daar alleen maar kunstlicht in. Nou, dat is op een wonderbaarlijke goede manier is dat gelukt, vind ik.
0: Want doe jij dit vaker, tentoonstellingen ontwerpen,
1: nou,
0: zeg maar, inrichten?
1: Ik ben een feit grafisch ontwerper van beroep. Ik doe het meeste boekwerk, drukwerk, affiches, maar maakt niet uit wat.
0: Ja.
1: Maar sinds 2 jaar heb ik eerder een tentoonstelling gemaakt om in te richten voor het Rijksmuseum.
0: Okay.
1: Dus ik werk al als grafisch ontwerper, werk ik al veel langer voor het Rijksmuseum.
0: Ja.
1: Nou, toen kwam de gelegenheid om dat te gaan doen. En nu weer. Dus ik begin er steeds meer ervaring te krijgen.
0: En misschien begin je het ook wel steeds leuker te vinden.
1: Ja, en misschien ook steeds leuker te vinden.
0: Leuke uitdaging, toch? Ja, en bovendien, er kwam bij natuurlijk dat jij Harry Musquet ook al van vroeger kende.
1: Ja, natuurlijk. Die ken ik van vroeger. En dan ga je op een andere manier vormgeven. En bij alle foto's die ik tegenkom, staat voor mij een verhaal aan vast, bij wijze van spreken.
0: Ja, ja.
1: Daarom vond ik het ook mooi, Albert, dat jij die foto's hebt gezet en ik niet. Ja. Ik was er nooit aangekomen.
0: Ik vond het ook moeilijk, hoor.
1: Ja, het is wel.
0: Ja. Ben jij een Assenaar van geboorte? Of,
1: ja, ik ben Assenaar van geboorte.
0: Opgegroeid hier?
1: Opgegroeid hier, ja.
0: Want hoe oud ben jij?
1: Ik ben 68 jaar.
0: Ja, ja. Harry, die was van 41.
1: Ja, hij is 6 jaar ouder.
0: Ja.
1: Ja, dus kortom, hij was een beetje... Vroeger was hij de grotere broer eigenlijk. Hè?
0: Ja, precies.
1: Dat kwam zelf niet. We kwamen elkaar regelmatig tegen bij Jan Dekker. Ik heb voor het eerst ontmoet in Brandpunt. Mm-hmm. Een soort jeugdsoos, toen was ik 16.
0: Mm-hmm.
1: En toen begon hij voor het eerst bij Cuba te zingen eigenlijk. Het was de Rocking Strings.
0: Ja.
1: Harry had zin voor de blues en niet waar je in speelde op dat moment.
0: Ja.
1: Dus die ging met de Rocking Strings verder. En toen werd er al snel, een paar maanden daarna, met een nieuwe naam gekozen. Ik was er zelf bij dat die naam gekozen werd.
0: Is dat zo?
1: Ja, dat is geweldig, ja.
0: Vertel eens.
1: Ze gingen naar boven. En ze waren een half uurtje ze weer eerst spelen.
0: Ja.
1: En ze kwamen weer terug.
0: En dat was in Brandpunt?
1: Dat was in Brandpunt.
0: Ja.
1: In Veenestraat. Het is nu allemaal weg daar. Maar... Nou, half uurtje eerst spelen met elkaar. En jongens, we hebben een pauze. Wij gaan naar boven. We trekken ons terug. En als we weer beneden komen, hebben we een nieuwe naam.
0: Ja.
1: Zo ging het.
0: Zo simpel.
1: Een half uur later komt Ilko als eerste van die grote trap af.
0: Ja.
1: En die zegt... We heten de Blizzards. Ik vergeet het nooit meer. Ik stond eraan.
0: Ja.
1: En toen kwam dus QB erbij.
0: Ja.
1: QB. Dus, nou, toen werd uitgelegd waarom dan... Klonk al een beetje vreemd in de oren in het begin, QB.
0: Ja.
1: Ja. Toen vertelde hij dus het verhaal. Wij vroegen dus al, hoe kom je die naam? Ja, dat was de hond van zijn buurvrouw.
0: Oké.
1: Okay. Iemand toevallig. En die andere naam had ze gewoon gepikt uit het woordenboek.
0: Ja, ja.
1: Dus,
0: en ja, want in Assen heet het ook nog heel lang Kubi. Kubi en de Blizzards.
1: Ja.
0: Nog niet, nou, dat... niet op zijn Engels uitgesproken, maar.
1: Ja, echte Assenaar zijn misschien. Kubi, maar ik heb die, wij zijn al die gezegd Kubi. Ja, ja.
0: Kubi en de Blizzards. En Aad Doek die was bij het allereerste begin daarvan. Aad is de vormgever van de tentoonstelling. Hij is ook degene die de muziek voor deze uitzending heeft uitgezocht. Ja, nou, geen wonder natuurlijk dat er dan veel muziek van de Blizzards in zit. Het eerste stuk wat jij uitgekozen hebt is van Too Blind to See uit 1970. Time Passed Me By. Een speciale reden waarom dat nummer? Of,
1: ja, dat is eigenlijk een reden geweest. Want dat vind ik een beetje de blues. Een beetje met jazzy-achtige blues. Dat sprak mij toen in de tijd, dat sprak me er ook aan. Toen ik direct uit van Too Blind to See. Ja. Bedoel, ondanks de hits die erop stonden, vond ik dat laatste nummer steeds het mooiste.
0: Ja, ja, ja. Ook een lang nummer. Dus,
1: gewoon een lang nummer, ja.
0: Ja, ja. Dat kan in deze uitzending kan dat. Wij draaien de nummers altijd volledig uit. We doen niet op de Hilversumse manier dat ze afgekort worden. Nee, het volledige nummer met een prachtige solo erop in van Ilko. Time Passed Me By.

0: 1970, Time Passed Me By, Cuban the Blizzard van de LP Too Blind to See. Aardoek, jij zei het al. De invloed van de jazz die was in Harry's muziek ook wel heel vaak aanwezig. Hè?
1: Ja, dat sprak mij aan.
0: Ik denk dat had hij natuurlijk ook van The Voice of America. America's Jazz Hour. Die invloed van de blues en de jazz die zat altijd in zijn muziek.
1: Ja, en dat kon je duidelijk terug horen bij hem steeds.
0: Dat vond
1: ik in dit nummer, afgelopen nummer, heel erg sterk.
0: Ja. Een ander punt waarin jij Harry Musquet ook goed hebt leren kennen was de sport.
1: Ja.
0: Vertel eens.
1: Nou, ik heb jaren met hem gevoetbald. In een elftal van Achilles. Dus het was rondom 1970, 71 zijn we daarmee begonnen. Het was eigenlijk een elftal binnen een club, min of meer. Want Harry zocht zijn eigen spelers uit. En die ronselde dan bij Café Jan Dekker, waar we allemaal kwamen. Ja, en Harry was een sportman. En op dat moment deed hij niks. Hij zei, ik heb weer zin om te voetballen. En er waren verschillende jongens bij. Die hadden ook vroeger voetbald. Ik zelf ook.
0: Ja.
1: Bij een andere clubs weliswaar.
0: Ja.
1: En er is conclusie van, we gaan een elftal oprichten. We gaan proberen. En dan binnen een club. Want anders kom je niet bij die competitie natuurlijk.
0: Oh, nee.
1: Dus dat was de reden om naar Achilles te gaan. En te vragen, kan dat? Nou, dat kon dus niet. Dat was geen club binnen de club. Dat was in eerste instantie werd het afgewezen. Maar ja, toen was er dus een caféhouder. En die was Sjoerd Brouwer. En die had een cafeetje in de Singelstraat, de Grot. En daar kwam hij regelmatig. Daar kwam Harry regelmatig. En die was dus bestuurslid van Achilles. Dus met de nodige drank op. En met op vrijdag van, zei Sjoerd, laat mij nou regelen. Ik zit in het bestuur.
0: Ja.
1: Ik zorg dat het goed komt.
0: Ja.
1: Jij, jullie niet. Jullie houden je op achtergrond. Ik zorg dat het goed komt. En dat is zo gebeurd.
0: Ja.
1: Dus wij zijn het elftal begonnen. Een jaar later, ik heb eerst nog in een ander elftal gespeeld. Toen was het nog niet rond. Toen het elftal compleet rond was. Dat was volgens mij 71 of 72. Toen zijn we in de competitie begonnen. Nou, en dat ging gelijk goed. Het waren allemaal jongens natuurlijk die uitgezocht waren. Die al aardig konden voetballen.
0: Ja.
1: En daarna kwam er veel. Je werd steeds populairder. Want een jaar later waren de voetballers die dus het eerste van Achilles gespeeld bij spreken. En die hadden er niet zoveel zin mee. En die zagen dat elftal van ons. God, wil dat wel. En Harry vroeg ze ook. Hè, van Henk Schokker of Randy Sandburg. Die jongens. Die hadden die hele carrière van voetbal in het eerste elftal. Aan de achter de rug. En wouden eindelijk wel eens in een leuke elftal spelen. Nou, dat gebeurde ook regelmatig.
0: Ja.
1: Dus er werd steeds een nieuwe toevoer van goede spelers.
0: Want ik hoorde dat er zelfs inderdaad uit de eerste elftal. Henk Bloembergen speelde erbij bijvoorbeeld.
1: Nou, niet Henk Bloembergen.
0: Of niet?
1: Jaap Bloembergen.
0: Ja, die kwam uit de eerste, geloof ik. Ja?
1: Die kwam uit de eerste. Maar wat ik zeg, Rennie Sandburg.
0: Geert Lohman
1: kwam uit de eerste. Wat verschillende. Ook niet van alleen van Achilles, maar ook van andere clubs.
0: Ja.
1: Die het eerste van de clubs, andere clubs gespeeld hadden. Bijvoorbeeld de eerste van ACV, die het ook bij kwam.
0: En wat speelde Harry dan? Harry speelde
1: achterin. Gewoon een beetje de backpositie vaak.
0: Mm-hmm.
1: Soms op het middenveld. Of in het midden. Nou, hij zorgde steeds wel dat er aardige spelers om hem heen stonden. Waar hij lekker de bal naar toe kon schuiven. En dat er iets mee gebeurde. Dus, we deden het lekker, vond ik hoor, als elftal. Ik stond in het voordeur zelf.
0: Ik zie je daar, je dat je er nog van geniet. Dus.
1: Ja, ik als die herinnering weer terugkomt, dan geniet je er wel.
0: Ja, want ik zag zelf in het boek staat volgens mij een foto dat er een wedstrijd gespeeld wordt tegen Ajax. Een oefenwedstrijd. Kun je dat nog herinneren of niet? Of was jij daar niet bij?
1: Daar was ik niet bij. Dat was volgens mij een oefenwedstrijd van het eerste van Achilles.
0: Oh, dat kan, maar Harry Musquet was er ook bijna geval.
1: Oké.
0: Okay, die was ook in beeld.
1: Dat zal ik misschien aanwezig zijn, maar dat kan ik me niet goed herinneren. Dat tegen Ajax was.
0: Ja. Wat voor soort type speler was Harry? Was hij fanatiek of was hij aanvoerder? Wat was dat voor een man?
1: Ja, hij was een fanatieke voetballer.
0: Ja,
1: dat is zonder meer. Hij was heel fanatiek. En jongens, erop, we gaan er tegenaan. En echt een aanvoerder. Echt van iedereen op jurten van, jongens, doe je best. En als we achter stonden, dan... je kan niet, weet je wel. Dus, we wonnen ook vaak. Dus als je dan een keer achter staat... Dan gebeurt er wat met Harry. Dat werd ik echt fel. Hoor. Dat is,
0: en was de derde helft ook belangrijk? Of viel dat mee?
1: De derde helft was natuurlijk wel uitermate belangrijk.
0: En waar werd hij dan gespeeld?
1: Die werd vaak gespeeld in het begin even in de kantine. Hè? Dat was meestal zo. En dan een paar biertjes. Dan ging iedereen op zijn fiets. Of die ging naar huis. Of die ging naar de binnenstad.
0: Oh, ja.
1: En dan kwamen we daar in een ander café elkaar weer tegen natuurlijk.
0: Ja.

0: Ja. En dan werd het nog even doorgezet. Niet in die kantine, maar die ging dan om 5 uur dicht.
1: Ja.
0: Nou ja, net tegen die tijd dat iedereen 3, 4 biertjes op dat, dan moest je weg. Dus, want dan werd in de binnenstad nog even voortgezet. Dan.
2: Want Harry was inderdaad, Harry Musquet was een, ja, eigenlijk een vrij sportieve kerel, hè?
0: Ja, zeker.
2: Volleybalde.
0: Ja. Ja, hij volleybalde, hij tafeltenniste, echt de spotten, die sprak hem gewoon aan. TT was hij altijd, hij wist alle renners, als je met hem naar TT ging, wist hij alle renners die er waren, die voorbij gingen, die noemde je zo op. Hij was overal op de hoogte. Dat verbaasde mij iedere keer weer, hoeveel hij wist van al die spotten.
2: Hij volgde het allemaal.
0: Ja, hij volgde het allemaal.
2: Hij was zeer geïnteresseerd erin.
0: Ja, wij gingen gewoon naar de training toe en kijken wie er langs kwam. Met, af en toe is hem, als er een bekende rijder langs kwam, dan was dat oké. Okay, maar als de nummer 10 langs kwam, dan wist hij ook weer wie er was.
2: Naast muziekliefhebber Harry Musquet ook een groot sportliefhebber. Aad Doeke, jouw tweede muziekkeuze zit, de derde muziekkeuze zitten we op. Dat is Tony Joe White.
0: Ja. Tony Joe White is, ben ik ook door Musquet op geattendeerd. Veel meer nummers trouwens, hoor. Dat we straks horen, zullen we meer. Daar kwam hij gewoon kwam hij ermee aan. Zeg, jongens, wat ik nou gehoord heb in het café, is geweldig. Moeten jullie luisteren?
2: Ja.
0: Nou, daar was volgens Tony Joe White bij.
2: Ja.
0: En dat was ook geweldig. Dus,
2: dat was grappig.
0: Dat was ook in dezelfde stijl. Zoals hij speelde. En ook de manier. Ook de blues. De Tony Joe White blues, weet je wel. Dat horen we straks wel met het nummer wat we gaan draaien.
2: Ja. Harry had zijn QB blues, zeg maar. En Tony Joe White die is ook altijd herkenbaar in zijn muziek. Ja. Een beetje de lazy music, de swamp music.
0: De swamp music.
2: Ik kan me nog herinneren met Harry dat wij samen bij een concert van Tony Joe White waren op Take Root. 2002 was hier nog in Aachen.
0: Was ik ook aanwezig.
2: Harry die vond dat ook zo mooi, zo gewoon, van dat Tony Joe White na afloop zat hij gewoon in de zaal en signeerde zijn cd's daar.
0: Nou.
2: Hij zei van, Harry, dat ben de echte muzikant. Geen capsones, maar gewoon tussen het publiek in gaan zitten. Daarom een nummer van Tony Joe White. Dit is van de cd Closer to the Truth. En dat is uit 1991, Tunica Motel.

0: Tony Joe White, Tunica Motel. Muziek op verzoek van Aad Doek, te gast in deze uitzending van Harry's Blues. Harry's Blues elke zondag tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11 op Radio Drenthe. Trouwens, Harry Musquet was inderdaad een groot liefhebber van Tony Joe White. Hij had later ook een nummer van Tony Joe White zelf op het repertoire. No news is good news. Ja. Dus dat geeft het ook wel aan. Ja. Jij hebt Harry Musquet zeg maar van de beginperiode gevolgd. Je vertelde net dat je bij de naamgeving zo ongeveer aanwezig was. Kun je zeggen van hoe Harry Musquet in die tijd in Assen gewaardeerd werd? Welke rol speelde hij in Assen?
1: Ja, hij speelde een grote rol bij de jeugd. Hij werd door de jeugd werd hij op handen gedragen.
0: Ja.
1: Niet door de oudere mensen.
0: Nee.
1: Dat ze gingen spelen en dan was dat natuurlijk in clubjes hier in de buurt of bij Boele Geerts aan de Groningenstraat. Mm-hmm. Daar werd ook veel gespeeld. Ja, dat was. Mensen waren die muziek niet gewend. Nee. Het was kei en keihard. En dat vonden wij allemaal geweldig. Want de rest vond dat helemaal niks. De eigenaar die werd nog voortdurend. Kun je niet wat zachter spelen? Nee, dat kon niet. Harry zei, bij deze muziek hoort dit volume. Mm-hmm. En als jullie er niet mee eens zijn, dan hou ik hem ook. Mm-hmm. Zo ging het. Ja. En hij is verschillende keren ook opgestapt met een optreden. Maar dus, hij was een leider bij de jeugd in Assen. Dat was gewoon een feit. Hij was een aantal jaren ouder, maar hij had wel het feeling met die mensen die daaronder zaten. Die wat anders wilden. Ja. Die nieuwe muziek zochten. Nou, daar kwam hij gewoon mee aan.
0: En, maar toen hij dan echt succes kreeg, hè? Ook landelijk doorbraak en een bekendheid werd. Werd hij toen in Assen dan een beetje geëerd of nog maar heel weinig eigenlijk? Want je zit nog wel eens een beetje met het fenomeen van de profeet en de eigen parochie, hè?
1: Ja, hij werd wel gewaardeerd, maar niet zozeer door de instanties op zich.
0: Nee.
1: Dat niet. Die lieten het een beetje afweten. Maar hij was gewoon bij de jeugd. Heel Assen, die stond. We gingen overal heen. Als hij in Fries speelde of in Zuid-Laren of zo. Dan gingen we met de bus erheen om die optreden bij te wonen.
0: Dat betekent
1: jij bedoelt de officiële erkenning van alles. Dat kwam heel traag. Dat kwam heel langzaam.
0: Ja, want ik kan me nog herinneren, staat ook in het boek van dat op een gegeven moment dat er een aanvraag was gedaan om een plein naar hem te noemen, maar dat men er niks van moest weten hiernaast. Dus,
1: daarom, dat zit al genoeg.
0: De eerste onderscheiding die hij kreeg naast de Edison, dat was pas volgens mij in 1991, van dat hij ereburger werd van de stad Assen.
1: Ja.
0: Daarna heeft hij wel meer dingen gehad, maar.
1: Dat zegt genoeg.
0: Dat bedoel ik. Bijna 30 jaar nadat hij begonnen was.
1: Ja. Maar niet bij de jeugd, want daar werd hij verschrikkelijk geëerd. Zonder meer.
0: Ja. Hey, de volgende muziek die jij hebt, ik heb de indruk dat jij ook een beetje uitgekozen hebt in de sfeer van wat Harry Musquet leuk vindt, DJ Kale.
1: Ja, die JJ Kale, daar ben ik ook weer door Harry op attent gemaakt. Die kwam ook met, wat ik nu gehoord heb, JJ Kale, jongens, daar moeten jullie naar luisteren. Dat is zo'n geweldige muziek. Ja, en dat was ook zo. Ik bedoel, dat was een ontdekking. Die easy way van muziek maken die JJ Kale deed. Dat was helemaal weer nieuw in de blues, vond ik.
0: Ja, en ook daar zit wel een beetje jazz achter.
1: Daar zit ook een jazz achtergrond achter. Maar hoe hij het deed, en dat nummer wat we nu draaien, dat vind ik een geweldig mooi nummer. Dus,
0: Crazy Mama.

0: Crazy Mama van Gigi Kale, 1971, de LP Naturally. 1971 was ook de periode dat Harry weer uit Grollo vertrok. Het begin van zijn carrière was in Assen. 1965 denk ik ongeveer ging hij naar Grollo. Heb jij die periode in Grollo, heb je die ook nog een beetje meegemaakt?
1: Heb ik minder goed gevolgd. Oh. Dat was net een periode dat ik in de militaire dienst had namelijk. En ik zat per ongeluk zat ik nou, half 67, 68 en half 69 zat ik in Duitsland.
0: Oké.
1: Okay. En ik kwam wel, dus ik was 4 weken in Duitsland. En dan kwam ik 1 week naar Assen. Maar ja, dan pik je de boel niet echt mee zoals het allemaal gebeurt. Ik kwam bij Jan Dekker en dat was geweldige weken. Maar ja, dan ging ik weer voor 4 weken weg. Dus die periode dat hij terugkwam in Grollo, dat is net een periode die... ik heb een periode gekend, zeg maar, voor de militaire dienst. En daar komt die militaire dienst ertussen. Kijk, ik heb er zelf eens even nagaan hoe dat dan kwam. Mm-hmm. En net die overgang niet goed meegemaakt. En toen via Jan Dekker en met een voetballer meer is dat weer ruimschoots ingehaald.
0: Ja. Ja, want niet zo heel lang daarna viel de eerste formatie van Cube in de Blisters, die viel uiteen. Dat heb jij neem ik aan ook meegemaakt. Ja, net zo goed als die grote, geweldige optredens bij het Kes Volleybal toernooi.
1: Ja, zeker.
0: Hoe was dat? Hoe ging dat?
1: Ja, het was een geweldige sfeer.
0: Ja?
1: Ja, zij speelden in de grote zaal en dan was het vast die boven speelde. Was boven was ook nog een zaal. En dan speelde
0: zaal Bellevue heb je
1: dan. Zaal Bellevue heb ik het over.
0: Ja.
1: En dan was boven was een zaaltje en dan speelde die Old Fashioned Jazz Group.
0: Okay.
1: Nou, daar kwam uiteindelijk Harry uit.
0: Ja. Ja.
1: Dat was één groot feest.
0: Ja, dat kun je hier op de tentoonstelling ook zien. Hè. De eerste foto die begint ook ongeveer met het showboatgezelschap waar de Rocking Strings bij staan en de Old Fashioned Jazz Group. En dat is het begin van de Blizzard. Dus die speelde boven en Harry speelde beneden.
1: Ja, Harry speelde beneden. En dan was het voor ons was het steeds als Harry pauze had. En dat was nogal het geval. Er waren grote pauzes werden erin gelast. Ja. Dus daar gingen we weer naar boven. Ja, dan speelden Old Fashioned, net als we een beetje afgesproken hadden. Dan speelde Old Jazz Group, de Old Fashioned Jazz Group. Die speelde daar weer.
0: Ja.
1: Een heel andere vorm van muziek. Maar wij vonden het leuk. Het was echt feestmuziek. Die ging in optochten door die zalen heen. Weet je wel.
0: Dat was wel een heel contrast. Ja. Dan kun je toch zien dat die twee, Harry Musquet en Old Fashioned, dat die heel verschillende wegen zijn ingegaan.
1: Ja, die zijn heel andere wegen ingeslagen.
0: Wel grappig trouwens dat ze later, ook de mannen van de Old Fashioned Jazz Group en Harry Musquet, dat die wel weer bij elkaar kwamen.
1: Ja, nou ja, Henkel Brandy heeft al een tijdje gespeeld.
0: In het begin, in
1: de beginperiode, piano.
0: Ja. Ja. Nee, maar ik had vorige week Jaap Hilbrandy in de uitzending. Die vertelde ook dat op het laatst van Harry zijn leven, zeg maar, de laatste jaren, dat ze nog wel een reunie hadden met jongens van de Old Fashioned Jazz Group.
1: Ja, dat zou best kunnen. Ja, denk ik wel.
0: Met Bert Spiers en dat soort mensen. Ja, ja. Wel grappig.
1: Ja.
0: Dat was de Assen-periode, dat is de Grollo-periode. Daarna ging het ook wat slechter allemaal met Harry.
1: Ja, toen de Cube in de Blizzard uit elkaar viel. En toen brak er natuurlijk een hele tijd aan. Wat moet je? Wat moest Harry met zijn muziek? Die wou muziek maken. Dus die begon heel langzaam een hand weer op te krabbelen. En probeerde met andere mensen en samen met Ilko weer wat op poten te zetten.
0: Hmm.
1: Nou ja, dat is met vallen en opstaan. Eigenlijk, dat komt eigenlijk op neer. Is het een beetje gelukt. Maar het heeft jaren geduurd voordat het weer iets goed stond eigenlijk.
0: Maar hoe was dat in die moeilijke periode? Ik bedoel, heb je hem in die tijd ook van nabij meegemaakt? Of?
1: Ja, zeker.
0: Ja.
1: Vooral, toen zat hij natuurlijk veel in de kroeg.
0: Ja.
1: In het café. En dus daar praten we regelmatig. En voetbal ging gewoon door. Hoe minder Harry speelde in de band, hoe meer hij voetbalde.
0: Ja.
1: En als hij druk had met de band, dan zagen we soms, dat kwam hij niet.
0: Ja.
1: En dan hadden we ook van de voren afgesproken. Dat kom ik niet.
0: Ja.
1: Als ik s'nachts om 4 uur thuis kwam van spelen, dan kan ik niet op zondagmorgen om 9 uur staan. Dat kan niet.
0: Nee.
1: Dus, en dat merkte je wel. Dus als het spelen wat minder werd, dan was hij een van de eersten die aanwezig was.
0: Ja. We gaan naar jouw volgende muziek. En die hangt ook weer samen. Eigenlijk wel een beetje ook met de Grollo-periode. Toen Harry in Grollo woonde. Toen hebben ze een tournee gemaakt samen met Van Morrison. Van Morrison die was toen net gestopt met de groep Dem. En jouw volgende keuze is een nummer van Van Morrison.
1: Ja.
0: Waarom?
1: Ja, Van Morrison was ook een idool van ons in die tijd al. Direct al, toen hij begon. Dus zijn stemgeluid, zijn manier van acteren. En dat was gelijk in. En Harry was er ook een enorme liefhebber van. En wij allemaal.
0: Ja.
1: Ik geloof dat ik al 20, 25 cd's van Van Morrison thuis heb. Weet je wel. Dus je volgt die man. Ik ben hem blijven volgen. Mm-hmm. En dat was,
0: En waarom dit nummer ook nog specifiek of niet?
1: Want dit nummer gaat dus ook over mijn skaters regelmatig mee te maken. Dit gaat over de managers in de muziek. Ja. Hè, die heel goed voor zichzelf zijn, maar niet zo best voor de band. En daar hebben ze dus verschillende keren hebben ze dat in een lijf ondervonden. Dat managers af lieten weten en daar gaat het nummer over.
0: Mooi dat je dat zegt, want volgende week hebben we de eerste manager van Cube in the Blizzard, Jan Venhuizen, hebben we hier in de uitzending. Hier live op de tentoonstelling in het Drents Museum tussen 3 en 4 uur 's middags. U kunt er gewoon bij zijn. Volgende week dus met Jan Venhuizen. Dit is Van Morrison met Big Time Operators.

0: 1993, big time operator van Van Morrison van de CD Too Long in Exile. En 1993, dat was ook het jaar dat wij voor de eerste keer naar Amerika gingen, Harry Musquet en ik. Ik weet nog dat deze CD, die kwam toen uit en die hoorde je heel veel op de radio. En dit nummer sprak Harry in het bijzonder heel erg aan. Dus, want met managers, daar had hij nogal eens wat mee te stellen gehad. Trouwens niet met Jan Fernhuis hoor, dat is een ander verhaal. Maar goed, daar gaan we de volgende keer over hebben in Harry's Blues. Aad Doek, hier te gast in de uitzending. Die hebt de vormgeving van deze tentoonstelling gedaan. Van het boek Window of My Eyes. Een prachtig boek. Heb je meer dingen in grafische zin voor Harry gedaan?
1: Ja, ik heb in het verleden nog met elkaar, samen met Rudy Leukveld, fotografie, heb ik vier hoesen voor twee LP's en twee CD's nog voor gemaakt.
0: Ja, ja. Ja, en ook al, ja, het is...
1: Ja, niet, ja, sorry. Ja, nee, niet voor Cuba in the Blizzards.
0: Nee, nee.
1: Maar wel voor Busquet.
0: Ja. Ja. Nee, maar, en je hebt ook nou, dat was ook een, ja, heel bijzonder eigenlijk, van dat jij ook de overlijdenskaart van Harry hebt gemaakt.
1: Ja.
0: Ja, ja, ja, ja, dus... Ja. Ja, wat dat betreft ben je trouw gebleven tot het eind, zou je,
1: ja,
0: kunnen zeggen.
1: Zo zou ik kunnen zeggen, ja.
0: En dan is, ja, ja, deze tentoonstelling hier in het Drents Museum is ook een prachtige hommage aan Harry Musquet. We hebben een paar nummers gehoord van Musquet uit de beginperiode. Je hebt nu het nummer Faceless Voices, heb jij op jouw lijstje gezet.
1: Ja.
0: Met een bepaalde betekenis?
1: Nou, dat is weer dat hij weer naar de radio luisterde en voor de eerste keer Hoeker hoorde.
0: Yeah.
1: En de Faceless Voices, je hoort ze wel, maar je ziet ze niet.
0: Yeah.
1: En dat was typisch Harry in het beginperiode. Dat is hij ontzettend geïnspireerd door geweest. Ja, en vooral toen hij Johnny Hoeker voor het eerst hoorde. En daar gaat volgens mij Faceless Voices over.
0: Ja, en ook wel een beetje, denk ik, ook wat geïnspireerd op die reizen die hij toen naar Amerika heeft gemaakt.
1: Ja.
0: 99, want daar draaien we heel veel filmpjes op deze tentoonstelling van nog nooit eerder vertoond materiaal van Harry Musquet. Van, ja, dat hij naar die plaatsen ging waar die mensen opgegroeid zijn en gespeeld hebben. Faceless Voices.

de Faceless Voices van de CD Dancing Bear uit 1998. In dezelfde periode dat Harry ook ongeveer in Amerika was. Dancing Bear, dat was van 1998. 1999 zijn we er weer geweest. Toen is Willem van der Linden de filmen mee geweest. En veel van die filmpjes die zijn hier op de tentoonstelling te zien. Tentoonstelling die samengesteld is qua vormgeving door Aad Doek. Boven is de fototentoonstelling van Rudy Leukveld. Dus een prachtige combinatie in de Abdijkerk, Cube in the Blizzard en boven Rudy Leukveld. Volgende week is Harry's Blues er weer. Ook weer live vanaf de tentoonstelling Window of My Eyes in het Drents Museum. Tussen 3 en 4 uur wordt het opgenomen. U kunt erbij zijn. En de laatste muziek is eigenlijk een beetje een ode aan al die live muziek die in Drenthe is. De Mulligan Brothers die spelen binnenkort bij Verslag in Borger. Wille en de Bandits die hebben gespeeld bij de Amer. En bij Hofstegen in Grollo, daar speelden Sean Webster en de Deadlines. En daar gaan we zo mee besluiten. Techniek in handen van Ruben Ester. Hartelijk dank, Aad Doek, voor je aanwezigheid hier in deze uitzending. En mijn naam is Albert Haar. Tot volgende week.

0: Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Bob Dylan werd 80 jaar en duizenden artiesten coverden zijn nummers. En alle nummers die u vandaag hoort zijn composities van Bob Dylan. Betty LaVette uit Michigan toerde als teenager al door Amerika met Clyde McFadder, Benny King, Barbara Lynn en Otis Redding. En later werd ze een cultzangeres en maakte ze albums met Joe Henry, The Drive-By Truckers, John Bon Jovi en Paul McCartney. Betty LaVette, Most of the Time.

Patti LaVette, Most of the Time. In 1968 kwam zangeres Sandy Denny de Fairport Convention versterken en zij wilde graag Bob Dylan nummers opnemen en ze kreeg haar zin. Fairport Convention, I'll keep it with mine.

0: Fairport Convention, I'll Keep It With Mine. Charlie Winston, dat is een Engelse singer-songwriter. Hij begon als basgitarist in de band van zijn broer, Tom Baxter. Hij zat dan in het voorprogramma van Peter Gabriel bij een Europese tour. En hij had de nummer 1 hit in Frankrijk met zijn album Hobo. Charlie Winston, This Wheel's on Fire.
1: If

Charlie Winston, This Wheel's on Fire. Sue Foley, dat is een bluesgitarist uit Ontario, Canada. Daar had ze de Sue Foley Band. En ze toerde met mondharmonica-speler Mark Hummel door Amerika en Europa. Vervolgens verhuisde ze naar Austin, Texas. En daar maakte ze intussen alweer 15 soloalbums. En ze doet ook nog regelmatig als gast mee met Blackie and the Rodeo Kings. En dat is de band van Colin Linden. Sue Foley, Most Likely You Go Your Way and I'll Go Mine.

Sue Foley, Most Likely You Go Your Way and I'll Go Mine. Sting, die kennen we natuurlijk als frontman van de Police. Hij is intussen commandeur in de orde van het Britse Rijk en een superster. Hij stond met 21 albums in de hitparade en had 13 hitsingles. Sting, Girl from the North Country.

Girl from the North Country. Walter Trout nam een Bob Dylan cover op met collega-gitarist Brian

Tolls en de jongens van Double Trouble. Drummer Chris Layton en basgitarist Tommy Shannon. En dan heb je best een aardig bandje bij elkaar. Walter Trout, Leopard Skin Pill Box Head.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Play the Songs of Bob Dylan van The Byrds is het album van deze week. En de stem van gitarist-zanger Roger McGuinn bleek uitermate geschikt om composities van Bob Dylan om te bouwen voor een breed publiek. The Byrds, Chimes of Freedom.

The Birds, Chimes of Freedom. Mark Knopfler werd geboren in Glasgow, maar hij groeide op in het Engelse Newcastle. En we kennen hem natuurlijk allemaal van Dire Straits. Hij was ook nog de producer van Bob Dylan, Tina Turner en Randy Newman. En intussen behoort hij tot de 40 rijkste artiesten van Groot-Brittannië. Mark Knopfler, Restless Farewell.

Mark Knopfler, Restless Farewell. Anders Osborne komt uit Zweden, maar hij bleef na een vakantie in Louisiana in New Orleans hangen. Hij trouwde er en produceerde zoveel albums dat hij intussen als een Amerikaan wordt gezien. Anders Osborne, Vision of Johanna.

Anders Osborne, Visions of Johanna. Singer-songwriter Steve Earle nam een Bob Dylan-cover op met violiste Lucia Micarelli uit New York, die eerder al samenwerkte met Jethro Tull en David Bowie. Steve Earle en Lucia Micarelli, One More Cup.

Steve Earle en Lucia Micarelli. One more cup of coffee. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen en deze uitzending kwam tot stand dankzij de medewerking van Laurens Braams en Freek Medendorp. Duke Robillard was de oprichter van Room Full of Blues en daarna werd hij de gitarist van de Fabulous Thunderbirds. Maar hij keerde terug naar Rhode Island en begon daar een solo carrière. Duke Robillard, Pledge in My Time.

0: Orleans tot Grollo. Blues Radio Drenthe.
1: Mooi luisteraar, welkom bij Harry's Blues. Met muziek uit verschillende landen. De Shaggy Dogs, die komt uit Frankrijk. Ticket West komt gewoon uit Nederland. Er komt Veulen uit Amerika natuurlijk, kan bijna niet missen. Maar er komt zelfs nog wat uit Drenthe. En er komt wat uit Engeland. En die speelt op het Holland International Blues Festival. Ik denk dat je de man vooral kent van zijn televisieprogramma Later With Jules Holland. Want daar heb ik het over. Op de BBC. Hier is hij met Horse to the Water.

De Jules Holland Band, die ook speelt op het Holland International Blues Festival komende weekend. Horse to the Water van de cd Small World Big Band. Small World was het inderdaad, want hij kijkt welke mensen er allemaal in midden waren. Sting, Mark Knopfler, Dr. John, Paul Weller, Van Morrison. Allemaal bekende mensen. Maar die mag graag samenwerken met Jules Holland, want hij is een geweldige goede pianist en arrangeur. En uiteraard, hij had zijn programma bij de BBC. Vorige week draaide ik al een nummer van de band Say Zuzu, de band van John en James Nolan. Uitstekende band, goede muziek, Pennsylvania.

De Amerikaanse band C-Zuzu met het nummer Pennsylvania. De staat in Amerika die ooit genoemd is door William Penn, Pennsylvania. Van het album Here Again. Jenny Berkel, dat is de volgende zangeres. Nou, ik zal ervan bij willen zweren dat die van Nederlandse afkomst is. Jenny Berkel, de Berkel, een rivier die door de Achterhoek loopt en die bij Zutphen in de IJsseluut komt. Maar het is een Canadese zangeres. Nou, heeft Canada heel veel goede artiesten opgeleverd, van Neil Young tot, noem ze maar op, wie waren er nog meer? Caden Ann McCarrickle bijvoorbeeld, Judy Collins, nou. Ik kan er wel meer op noemen. Jenny Berkel die is begonnen eigenlijk als achtergrondzangeres bij de band van Daniel Romano. Zich een beetje in de sfeer van de country muziek. En ik weet niet of dit haar debuut is. Nee, het is niet haar debuut, want ze debuteerde in 2012 met Hair on a Wire. Dit is van het nieuwe album wat u te komen is. These are the songs left from leaving. Jenny Berkel met You Think You're Like the Rain.

Jenny Burkle met You Think You're Like the Rain. Jenny Burkle uit Canada. Uit het Engelstalige deel van Canada, denk ik. Niet het Franstalige deel. Maar daar zit wel het bruggetje in door de volgende artiesten. De Shaggy Dogs. Dat klinkt heel Amerikaans of Canadees op mijn part. Maar het is een Franse band, de Shaggy Dogs. Het is de band die eigenlijk een beetje rondom Laurent Boudier opgebouwd is. Een band die blues speelt, rock speelt, een beetje soul erbij. Een beetje de Franse Dr. Feelgood, zeg maar zo ongeveer. De band van Milk and Alcohol. Dat was een bekend nummer van Dr. Feelgood. De Shaggy Dogs. Ze hebben een EP uitgebracht met 6 nummers volgens mij. Sorry for the delay. Daar wordt die vertraging in zit, dat weet ik niet. Maar hier ben ze, de Shaggy Dogs met Sweet Baby Mine.

Shaggy Dogs van hun nieuwe EP Sorry for the Delay met het nummer Carpet Jam in plaats van Sweet Baby Mine. Ik had hem verkeerd zo straks. Carpet Jam van de Shaggy Dogs. De volgende band is een Nederlandse band van Pascal en Walter Wilhelm. De derde album hebben ze uitgebracht. En daarop speelden allerlei mensen op met. Onder andere Walter Schuler op de saxofoon. Man die ook vaker bij Harry Musquet in de band mitspeelde. Met de blazers. Roel Spanje speelde ook op met. Op de toetsen. Die weer vaker samen met Daniel Loijs werkt heeft. En ze speelde een nummer wat wel een bijzonder verhaal is eigenlijk. Want het is een herinnering aan een overleden vriend. En die overleden vriend, dat is Klaas Vermeulen. Een geweldig goede mondharmonica speler uit Almelo. Die in 2020 op 63-jarige leeftijd heel plotseling overleden is. Hij speelde vaker Klaas Vermeulen samen met Dirk van Koevoorn op gitaar in het museum, het Cuban the Blisters Museum in Grollo. Een mooi eerbetoon aan deze man. I buried a friend.

Ja, dat herinneringen op aan Klaas Vermeulen, aan de lange Klaas Vermeulen. Want het was een heel lange kerel die samen met Dirk van Koevoorden vaak in Grollo speelde. Heeft. Mooie, mooie herinnering van Ticket West, de band die het de CD 1940 Park Street Blues uitgebracht heeft. Ja, Harry's Blues, daar lust u naar. Elke zondag om tussen 6 en 7 en op donderdag om tussen 10 en 11. Drie uitvoeringen van hetzelfde nummer. Een nummer van Merle Haggard uit 1969. En dan zeg je, Merle Haggard, wat heeft dat nou met de blues te maken? Nou, dat kan wel degelijk. Als je straks de uitvoeringen hoort van Albert Cummings, dan klinkt de blues er nadrukkelijk in deur. En ook misschien wel een beetje in de eerste versie. Want dat was de aanleiding. Een nieuwe cd van Ellie Paperboy Reed. Ellie Paperboy Reed, dat is een uitstekende zanger die al verschillende cd's uitgebracht heeft. Een man die ook vooral bekend is, hij ziet op televisie of hij hem live ziet. Droeg hij vroeger altijd een platte pet. Zoals de krantenjongens in New York ook altijd op aan. De Paperboy pet. Daar herken je hem ook aan. Vandoor ook Ellie Paperboy Reed. Zien uitvoering, zien versie van The Working Man Blues. En dat is echt een nummer wat bij Merle Haggard deurt. Want dat was niet een mooi zinger uit Nashville of zo. Maar dat was gewoon een man in midden geblokt overhemd. Die de muziek van de werkende man speelde. Van de cd Down Every Road, Ellie Paperboy Reed met The Working Man Blues.

Ellie Paperboy Reed van de cd Down Every Road. En het is een versie van The Working Man Blues. En ja, dat gaat over bier drinken in het café en dat soort zaken. Het is een beetje de crisscross blues, zou je kunnen zeggen, uit in de Wolden zullen willen situeren. Het origineel is van Merle Haggard. En Merle Haggard, dat is een legende in Amerika. Man die leefde van 1937 tot 2016. En dat is een voorbeeld van een man die uit Oklahoma kwam van oorsprong. En door de zandstormen die door de West Bend is hij met de familie naar Californië verhuisd. En door is hij daar even carrière maakt eigenlijk in het plaatsje Bakersfield. En door is een muzieksound uit ontstaan, de Bakersfield sound. Met Buck Owens en Dwight Yoakam en dat soort mensen. En hij heeft geweldig veel succes gehad in Amerika. Kijk, juist met die muziek die niet gladjes was, die niet met de strikveur zong weer, maar gewoon muziek van werkende mannen, zoals ze kunnen zeggen. Grappig trouwens dat Gram Parsons, wat weer een heel ander type was, dat hij een groot fan was van Merle Haggard en ook muziek van hem opnemen, Tonight the Bottle, Let Me Down, dat soort dingen. Gewoon wel vaker over bier en over drank. Merle Haggard met zijn versie, zijn originele versie, want hij heeft het geschreven van The Working Man Blues.

0: song for the working man.
1: Het was een nummer 1 hit voor Merle Haggard in 1969, The Working Man Blues. En dat werken, dat kun je erin huren, want er werd elke keer op een aanbeeld geslagen. Dus de smid, dat is een echte handwerkman. Merle Haggard. De derde versie die is van Albert Cummings, uitstekende gitarist, die in, nou denk 2003 zijn eerste album uitbracht. Dit jaar kwam hij met het 10e album, nummer 10. Maar Working Man Blues van Albert Cummings, dat stiet op de cd Working Man uit 2006.

derde versie van Working Man Blues van Albert Cummings. Samen met zijn, een trio vormt hij eigenlijk samen met Dave Smith op bas en Steve Potts op drums. De eerste versie die was van Ellie Paperboy Reed uit 2022. Dat was de aanleiding van de cd Down Every Road. Het origineel, dat was al zeer gedateerd natuurlijk, uit 1969. Maar bleek toch een klassieker te wezen. Omdat Albert Cummings het ook nog opnamen in 2006. Terug naar deze tijd. Nee, muziek van Mikey Blue, Rick Latina Project. Vorige week al een paar nummers van het draaien. Toch echt zeer de muiten weerd. Jumping the Broom, dat is de titel van de cd. En dit is Crying Out Loud.

Dit is wat meer de balladkant van Marky Blue Rick Latina Project. Met Jeanette Marky, de zangeres, en Rick Latina, de gitarist. Maar het is al met al is het wel een zeer aan te bevelen CD. Jumping the Broom, de titel van de CD. We stapten over naar Conway Twitty. En de mensen die een beetje bekend zijn in de wereld van de muziek, die denken van Conway Twitty, country muziek, wat heeft dat nou met blues te maken? Nou, het gekke is dat die Conway Twitty, die is geboren in Mississippi, in Hertzburg, Friars Point. Daar waren we in 1993, Harry Musquet, John LeGrand en ik. En we stonden daar bij die zaak door zo in Friars Point. Waarom waren we door? Robert Johnson, die heeft doorgespeeld, een bekende bluesgitarist. De 30e jaren, zeg maar, of zelfs al wat eerder. Maar Conway Twitty die komt er ook vandoan. En Conway Twitty, dat is de man die ten voorbeeld is eigenlijk voor Jason Scott. En daar wil ik een nummer van draaien. Want die heeft een nieuwe CD uitgebracht, Jason Scott. Het is een man die wat opgegroeid is in de gospelsfeer. En dit is de CD Castle Rock van Jason Scott. Het nummer Cleveland County Line.

Ja, het is typische voorbeeld van storyteller muziek. Het verhaaltje is belangrijk. En noemde Neil Young ook nog even in zijn verhaaltje. Maar op mooie muziek gezet. Cleveland County Line van Jason Scott van zijn cd Castle Rock. Blijft een beetje in de sfeer van de rock. De Roadhouse Blues, dat is een traditional eigenlijk in de blueswereld. Maar de uitvoering van Elkie Brooks is denk ik wat minder bekend. Elkie Brooks, dat is een Engelse zangeres. Ze heet van zichzelf Elaine Bookbinder. En ze was vroeger de zangeres van de Engelse band Finnegan Joe, waar ook Robert Palmer in speelde. Ze had ooit een grote hit met Pearl's the Singer. Een heel bekend nummer. In 1994 bracht ze de cd uit Nothing But The Blues. Toen keerde ze eigenlijk weer terug naar de muziek waar ze ooit mee begonnen was, met de bluesmuziek. En dit is een nummer van de cd The Electric Lady uit 2021. Elkie Brooks met The Roadhouse Blues.

Ja, toch wel knap, hè, dat zo'n zangeres Elkie Brooks 77 jaar is ondertussen dat ze nog zo'n album maakt. Electric Lady. En door van Roadhouse Blues. Ze is overigens begonnen bij 15e jaar al met zingen. Toen zong ze een nummer van Etta James. Een van de bekendste zwarte Amerikaanse blueszangeressen. Got a Hold on Me. En later deed ze allerlei andere dingen. Cabaretvoorstellingen. Ze waren samen in de kerstshow van The Beatles bijvoorbeeld. Deed mee aan het Songfestival in Knokke. En toen later is ze weer over. Stap is eigenlijk weer teruggegaan naar de bluesmuziek. Op haar 77e jaar doet ze dat nog steeds, de Electric Lady. We besluiten met een nummer van Musquet. Vorige week ook al een nummer van Musquet van de CD The Legend. Dat doe vandaag weer. Samenstelling en presentatie van Harry's Blues is in handen van Albert Haar. Techniek in handen van Martin Fuller. En het nummer wat wij draaien, dat is bekend geworden ook vooral uit de film die Willem van der Linden ooit gemaakt heeft over Harry Musquet. De film De Legende, City Soldier.

0: Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe. Dit is Muziek voor Volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Brad uit Los Angeles, dat was de band van zanger, gitarist en componist David Gates. En hij was de ontdekker van de soft rock. Dit was de vijfde grote hit op rij in Amerika. En in 1977 ging David Gates verder als soloartiest. Brad, baby, I'ma want you.

Dread, Baby, I Want You. Gitarist Tom Scholz schreef het nummer en hij werd geïnspireerd nadat hij het nummer Walk Away Renee van de band The Left Bank hoorde. Het werd een nummer 4 in Amerika en Canada, 13 in Nederland, 14 in België, 15 in Duitsland en Nieuw-Zeeland en 22 in Engeland voor de formatie Boston. More Than a Feeling.

Boston, More Than a Feeling. De Engelse gitarist Mick Jones en de Amerikaanse zanger Lou Gramm schreven samen een klassieke power ballad. Het werd een nummer 1 hit in Amerika en Canada. 3 in Australië, 8 in Engeland, 9 in Ierland, 14 in Zuid-Afrika, 16 in Nederland en Nieuw-Zeeland. Foreigner, Waiting for a Girl Like You.

Foreigner, waiting for a girl like you. Natalie Imbruglia werd geboren in Engeland, maar ze maakte carrière in Australië als singer-songwriter en als actrice. Ze speelde Beth Brennan in de populaire tv-serie Neighbours en na die serie concentreerde ze zich weer op het zingen. Dit nummer werd de nummer 1 hit in Zweden, 2 in Australië, Italië, Zwitserland en Engeland, 3 in Nederland, 4 in Frankrijk en Duitsland en 5 in Nieuw-Zeeland. Natalie Imbruglia. Tom.

Natalie Imbruglia, Tom, Bad English, dat is een band uit Los Angeles met zanger John Wade. En de muzikanten komen uit de bands Journey and the Babies. Dit was de laatste single van de band en het werd alleen een top 20 hit in Nederland. Bad English. Time stood still.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Stars of the Southern Sky van Steve Young is het album van deze week. En Steve Young schreef al nummers voor Waylon Jennings, Hank Williams Jr., The Eagles, Joan Baez, Tracy Nelson, Ian Matthews, Dolly Parton en Rita Coolidge. Dit is een compositie van Robbie Robinson. Het is een cover van de band Steve Young, The Night They Drove Old Dixie Down.

Steve Young, The Night They Drove Old Dixie Down. Mr. Big, dat was een band uit Los Angeles met zanger Eric Martin. En hij is tevens de componist van deze hit. En we kunnen rustig zeggen dat dit een grote hit was. Want het was een nummer 1 hit in Australië, Oostenrijk, België, Canada, Denemarken, Duitsland, Nederland, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Zweden, Zwitserland en Amerika. Mr. Big, To Be With You.

Mr. Big, To Be With You. Van der Burg, dat is een Nederlandse hardrock band met gitarist Atje van den Berg en zanger Bert Herink. En dit was de grootste hit voor de band. Het was een top 20 hit in Nederland. Het nummer stond maar liefst 8 weken in de top 40. En het was tevens een top 40 hit in Amerika. Van der Burg, Burning Heart.

Vanderburg, Burning Heart. Elena Miles, dat is een zangeres uit Ontario in Canada. En van haar debuutalbum werden maar liefst 6 miljoen exemplaren verkocht. En deze single werd de nummer 1 hit in Amerika, 2 in Engeland, Nieuw-Zeeland, Duitsland en België, 3 in Australië en Nederland, 4 in Finland en 10 in Canada. Elena Miles, Black Velvet.

Elena Miles, Black Velvet. Het komt van het album Bring the Family. Het is een eigen compositie van John Hyatt. Hij schreef het nadat hij zijn drugs- en drankverslaving had overwonnen. Het werd een top 40 hit in Amerika en er verschenen ook nog covers van Delbert McClinton, Joe Cocker, Jewel, Ilse de Lange, Chaka Khan en John Bon Jovi. John Hyatt, Have a Little Faith in Me.